0: Lars Melietse met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op Eemland 1.
2: Early morning.

0: Lars Melitsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
2: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Lars Melitze met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Het komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter.

0: meiden. We zongen door Sailor. Allemaal weer een vrolijk plaatje. 1975 komt dit. Was het goed bouwjaar volgens mij? 75 of niet?
1: Nou, het jaar ervoor was het net beter.
0: het productiejaar was nog daarvoor of niet?
1: Ja, ik ben van 74. Ja.
0: Oké. Okay. Margreet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: En iedereen die nu luistert al, je bent er vroeg bij. Het is 6:06. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met weer diverse onderwerpen en een nieuwe dag breekt aan. Wat een verrassing, hè, vanmorgen toen we hier naartoe kwamen.
1: Het regende.
0: Het regende. Ja. Niet heel veel trouwens, vond ik.
1: Nee, maar het was wel echt, want de eerste dacht ik, komt er iets uit een boom? Maar het was echt. Ja. Het was echt een beetje regen. En het viel me op dat ik zeker niet alleen onderweg was. Dus ik heb het gevoel dat een heleboel mensen dachten, ik ga vandaag heel vroeg werken.
0: Oh, die zijn vroeger gestart met de werkdag.
1: Ja.
0: Ja. Hij was er altijd vroeg natuurlijk, dus ik heb er nooit zo erg in, moet je zeggen. Maar het is nu wel licht natuurlijk. Langzaam maar zeker wordt het weer een hele mooie en warme dag ook volgens
1: zeker,
0: mij.
1: Zeker, zeker. En vandaag nog zo warm dat ik denk dat we het aan kunnen. En vanaf morgen krijgen we een code oranje.
0: Oké.
1: Dan wordt het echt warm.
0: En wat doe je eraan?
1: Niks.
0: Laat me over je heen komen.
1: Maar Gita zei iets goeds. Loom zijn.
0: Lom. Mooi woord is dat trouwens.
1: Loom.
0: Ja. Nou, loom ontwaken met Utrecht is wakker en fijne muziek. De Beatles zometeen op La Di, op La Da. Maar eerst Jennifer Page uit de jaren 90.

0: Oh, vrolijkheid op de radio. Vinden we altijd fijn. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met opladi, oplada van de Beatles achter ons gelaten. Jij zegt een tv-serie?
1: Zeker, zeker. Hè? Eind jaren 80, begin jaren 90 was er een hele populaire tv-serie. Life Goes On.
0: Oh.
1: Met een jongen met het syndroom van Down erin en zijn gezin, een Amerikaanse serie. En ja, volgens mij was dat heel populair. En deze tune, dit was de opening ook. Ja.
0: Nou, ik ben die even kwijt dan. We zeggen, dat staat echt niet op een netvlies. Heel apart. Ik weet wel dat het nummer van de Marmalade was. Dat wil zeggen, eigenlijk was het van de Beatles die schreven dit nummer. Maar de Marmalade heeft het toen opgenomen. En toen was het succesvol voor die Britse groep. En toen dachten de Beatles, ja, weet je, we zijn niet gek, het is ons nummer. Dus wij nemen het ook op, dus vandaar.
1: Ah, heel blij is het.
0: Ik kwam maar zo weer terug met hun eigen nummer. Maar niet dat tv-serie kan ik me niet herinneren.
1: Ik ga zo die tune even laten zien, want misschien herken je het wel dan.
0: Ja, misschien wel. En wie erin speelde dan? En zo. Zeg me even niks, moet je zeggen. Maar goed, ik ben nooit te oud om te leren.
1: Was het wel een hele erge EO-serie of zo waar ik naar keek? Ik weet
0: dat kan
1: niet.
0: Ook, ja. Ik kijk ook naar Huis op de Prairie trouwens.
1: Nee, zeker. Ja, het was ook niet veel anders,
0: dat werd,
1: hè?
0: Nou, precies. Dat werd uitgezonden door de EO.
1: Door de EO, ja.
0: En niet dat dat erg is, helemaal niet. Want die hadden ook wel heel veel van dat soort series.
1: En die maken ook nu nog prachtige dingen trouwens, hè?
0: Ja. Sowieso, dat is waar. Maar ja, er was inderdaad weinig op televisie eigenlijk.
1: Ja, en dit, het kleine huis op de prairie, was toen al slow TV.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hoeveel kinderen had dat gezin? 27 volgens mij.
1: Heel. Ja, heel veel. Ja.
0: Op de een of andere manier is er geen enkel verhaal van bijgebleven van die tv-serie.
1: Nee, alleen dat langzaam was, weet ik gewoon nog.
0: En weet je waar ik ook een hekel aan had? Aan de Oneedin Line op dinsdagavond. Want dat keken mijn ouders altijd. En als dat begon, ik denk 8 uur of 8:30, dan moest ik net. Dus dat is mijn trauma, zeg maar.
1: Ik hield me gewoon altijd heel stil. Ik dacht, als ik heel stil ben, dan hoef ik niet.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En ging je in je kamertje zitten spelen?
1: Ja, ik was gewoon een heel druk kind. En als ik dan heel stil werd, dan dachten ze vast, oh, ze slaapt al. Ja.
0: En je bent niks veranderd.
1: Nee.
0: Maar Geert, we gaan het hebben over de bus. Dat wil zeggen, eigenlijk ook wel. En over omscholing. Maar laten we eerst maar even met de bus aanvangen.
1: Ja, zometeen in de volgende uur komt collega Danny er ons meer over vertellen. Mm-hmm. Er is al tijden met verschillende busvervoerders bij ons in de regio gedoe. Met vooral te weinig personeel.
0: Ja.
1: Ook in het oosten van onze regio waar gereden wordt door Keoli. En die hebben een oplossing. Die gaan nieuwe buschauffeurs voor ons aantrekken.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja, en Danny komt straks uitleggen hoe ze dat gaan doen. Maar wij dachten met onze Facebookvraag,
0: ja.
1: Je hebt gewoon ook heel veel buschauffeurs en andere beroepen nodig. Dus denk jij wel eens na over omscholing? Dacht jij wel eens na over omscholing? Ga je iets anders doen?
0: Ik wilde eigenlijk altijd graag bij de radio. En dat begon ergens op mijn 12e te kriebelen. En op mijn 16e ging ik bij de Piraat, bij de lokale omroep, zeg maar. En de ziekenomroep ook nog. En ik wilde bij de radio, dat ben ik gaan doen. En nee. Ja, nee, niet. Maar ik heb er nooit aan gedacht om iets heel anders te doen. Alhoewel, ik moet je zeggen, als ik dan dit stop, dan denk ik van, ik zou wel in een broodjezaak willen werken. Omdat ik dat heel gezellig vind.
1: Ja, vind ik ook gezellig. Maar weet je, dit werk is mijn omscholing.
0: Nee.
1: Ja.
0: Je meent het.
1: Zeker wel.
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik wilde diplomaat worden. Ik heb na mijn studie bij een ministerie gewerkt. En bij een internationale bank.
0: Ja.
1: En ik was op mijn 26e doodongelukkig.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, maar dit kan het niet zijn.
0: Mm.
1: En toen ben ik een jaar gaan reizen. En toen dacht ik, ik moet iets doen waar ik wel gelukkig van word.
0: En toen kwam je spontaan met de radio, volgens mij, of niet?
1: Ik heb heel even bij een bedrijfje gewerkt dat documentaires maakte. En toen kwam ik inderdaad vrij, spontaan, toevallig bij 3FM terecht.
0: Ja.
1: Dus, en daar werd ik wel gelukkig.
0: Ja.
1: Dus dit is mijn omscholing.
0: Goed zeg.
1: Ja.
0: En je bent ook de overstap op een gegeven moment gemaakt naar televisie.
1: Ook naar televisie,
0: hè?
1: Inderdaad. Ja, en heel eerlijk gezegd, het lijkt ook gewoon best op elkaar. Hè. Het zijn allebei verhalen en bij de een heb je er nog beeld bij. Dus het is eigenlijk best wel hetzelfde.
0: Er heeft ooit een collega van mij gezegd, René, die woont in Leusden. Die zei, televisie is radio met plaatjes.
1: Ja, dat is het ook. En helemaal de talkshows van tegenwoordig, hè. Een talkshow kun je ook gewoon op je oren zetten. Kun je ook gaan wandelen.
0: Ja,
1: want daar hoef je helemaal niet bij te kijken.
0: Ja. Zoals een podcast, ook heel populair natuurlijk. Ja. Dit is onze live podcast, zeg ik.
1: Zeker.
0: Radio, je hoort sommigen wel zeggen. Ja, radio, dat heeft geen toekomst. Nou, dan maken we vanaf nu live podcasts. Nou, dit is de live podcast. Utrecht is wakker. Heer.
1: Ja, en welke is er nou om 6 uur live?
0: Dat bedoel ik, ja. Goed, over Utrecht is wakker gesproken. We hebben wel heel veel gekletst nu. Maar oké, we zijn weer ons een beetje op de hoogte aan het stellen wat we vroeger deden en waar waar we zin in hadden. Omscholen dus.
1: Ja, we willen graag weten, zou jij bereid zijn je om te laten scholen? Bijvoorbeeld tot buschauffeur? Laat het ons weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Oh, en ik heb de app ook open, dus je kunt ook via de RTV Utrecht app je reactie sturen. Neem het ook mee. We praten daar graag met je over door.

0: dat is een lighthouse. En Love Grows Where My Rosemary Goes. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hebben we het al gehad over de kranten? Nee, maar dat is een beetje traditie. En een beetje de vast ritme van dit programma. Om daar ook alvast even naar te kijken. Heb je een ochtendkrant, dan zit je zelf al waarschijnlijk met je neus op voorpagina 1 dus uiteraard. Of op pagina 2, 3 van je eigen krant. Maar we hebben hier 5 liggen. Dus laten we even kijken naar waar de kranten mee openen. Volgens mij veel kranten, of misschien ook wel allemaal. Ik heb er hier 2, je hebt er een paar daar liggen. Met Starmer, hè?
1: Zeker.
0: Keir Starmer, de premier van Groot-Brittannië, van Engeland. Zeg maar voor het gemak. Hoe hij de kiezers en Labour verloor. De 5 cruciale momenten van de Britse premier Keir Starmer. Die worden op rij gezet door NRC. De 5e overigens op rij die voortijdig vertrekt. Is de kop van NRC. Maar ook AD die komt daarmee. En dat was premier nummer 6 in slechts 11 jaar tijd. Dus niet zo stabiel dus.
1: Nee, dat gaat heel snel. En ook inderdaad, Trouw zegt het ook. En die zegt, Labour wil een premier die zichzelf wat meer op de borst slaat.
0: Mm-hmm.
1: Dus een wat meer aanwezige premier willen ze nu.
0: Ja. We gaan meemaken. Hij blijft wel aan totdat er een opvolger is. Maar eigenlijk vertrekt hij nu, hè?
1: Ja. Volgens mij gaat het best snel, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Ach, wel een zielige foto, vind ik dit dan. Want ja, zielig is misschien ook overdreven. Ik zei het al, nummer 6 was hij in slechts 11 jaar tijd als premier. Maar Keir Starmer omhelst hier op deze foto zijn echtgenote Victoria. Nadat hij bekend had gemaakt dat hij vertrekt als prime minister. Dat is ook wel weer zielig natuurlijk.
1: Ja, of zij is gewoon heel blij dat hij ermee stopt.
0: Oh ja, meer tijd voor haar.
1: Ja, of belt hij er gewoon bij neergooit. Het is mooi geweest.
0: Of zij doet andere dingen, dan kan hij mooi het huishouden doen. Ja, nee, ik snap het, ja. Goed, ander nieuws wat je op de voorpagina's tegenkomt?
1: Ja, Trouw die heeft wel iets opvallends. Die zegt, kinderen uit kwetsbare gezinnen die beginnen al meteen met een slechtere gezondheid. Mm-hmm. Als ze 6 jaar zijn, dan hebben ze per jaar al €7.000 meer kosten aan medische zorg, meer fysiotherapie, meer logopedie, meer tandartskosten, meer huisartsenbezoek en meer ziekenhuiszorg.
0: Zo.
1: Dus kwetsbare gezinnen, dat heeft meteen zijn weerslag ook op die kinderen.
0: Ja. Dat is niet goed.
1: Wat een achterstand dan ook, hè?
0: Ja, dat denk ik aan, ja. En hou je dat ooit weer in? Dat is een grote vraag. Ja. Cardiologen schrappen overbodige handelingen. Komt ook het Algemeen Dagblad nog eventjes. Als groot nieuws. Betere hulp voor een groeiend aantal patiënten staat er ook nog bij. Cardiologen die nadat ze jarenlang die handelingen hebben verricht, die stoppen ermee. Minder vaste controles, administratie, diagnoses en standaardtesten zijn voor hen het medicijn tegen overbelasting van de zorg die er is. En overbevraagde artsen. Ofwel ook daar is nog altijd het tekort natuurlijk. De druk die erop loopt en blijft oplopen. En dit is dan het enige dat kan.
1: Ja.
0: De enige noodgreep die gedaan kan worden. Je schrapt wat je zou moeten doen eigenlijk. Ja. Je kunt niet meer dan dit. En anders word je ook zelf ziek. En is die zorg er ook bij. Heb je nog iets?
1: Ja, ik heb de Telegraaf hier.
0: Oh.
1: Die zet op de voorpagina dat de tropenroosters van de basisscholen die leveren kopzorgen op bij ouders.
0: Mm-hmm.
1: Want 1 op de 3 lagere scholen die gooit deze week het rooster op de schop. Vanwege de warmte. Dus ja. Tropenrooster, dan zijn de kinderen meestal vanaf de lunch zijn ze vrij. Maar alle ouders zijn dan vrij.
0: Natuurlijk, dat is een groot probleem eigenlijk dan.
1: Het is te warm in die scholen, die kinderen moeten naar huis. Maar ja, ouders die worstelen er ook mee, want die moeten nog werken in die hitte. En die hebben dus ook de kinderen.
0: Wat zou jij doen als je hebt een aantal kinderen, maar ja. Stel dat ze allemaal op de basisschool zitten, ze hebben allemaal vanmiddag, morgen hebben ze vrij, tropenrooster. En jij moet werken. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, een beetje zoals we dat in coronatijd hebben gedaan, denk ik. Dus mijn partner en ik om en om.
0: Ja.
1: Dus de ene dag de een, de andere dag de ander.
0: Ja, hoe zouden ze dat hier vinden dan? Ja,
1: wij hebben een hele open werkgever daarin. Dus als ik bij wijze van spreken ook een tropenrooster draai, dus vroeg zou beginnen, wat ik nu toevallig moet doen, dan kan ik vroeg weg.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook in andere functies in onze organisatie.
0: Daar zijn we wel slim in.
1: Daar zijn we goed in. Ja. Maar het is inderdaad wel lastig. Het is hartstikke logisch dat die scholen dicht gaan. Want heel veel basisscholen zijn gewoon niet voorbereid op deze hitte. Die klima's kunnen dat helemaal niet aan. Maar ja, hoe doe je dat met je werk?
0: Precies.
1: Ja.
0: Grote vraag.
1: Ja.
0: Ook een onderwerp om over door te praten, maar dat doen we nu niet meer. Maar het stond wel in de Telegraaf vandaag ook, hè?
1: Ja.
0: Utrecht is wakker, Radio.

0: on the beat and I've been thinking about you. Het is al 6:02. Robert-Jan Boy is bij ons binnengekomen. Dat is mooi. Horen we zo meteen wat jij gaat doen voor morgen. Even een kort alvast weerberichtje voor vandaag. En Griet van Spannenburg spreken we uitgebreid over het weer om 6:50. In dit uur van Utrecht is wakker en de komende uren natuurlijk ook steeds. Tijdens de eerste ochtendhelft drijven in Midden-Nederland wolkenvelden over. En daarna wordt het zonnig. Even geduld alstublieft. Bij weinig wind warmt het wel fors op. Met vanmiddag een maximumtemperatuur van rond de... wat denk jij, Margreet? 28, 29, 30, 31 graden. Doe eens een gok.
1: Nee, 30 gaan we pas morgen over. 29.
0: 29. En Robert-Jan, wat denk jij dat het gaat worden vandaag maximaal in Midden-Nederland?
2: Ja, ik denk het gaat over 30.
0: Ah, nou, jullie zitten er natuurlijk heel dichterbij. 29, ja. 29. We houden het op 29, dat zegt Grieta ook. Dus dat zou het maximum zijn. Dus, nou ja, we gaan meemaken. Nog even een verkeersmededeling voor mensen die op de A2 rijden van Den Bosch naar Utrecht. Het is langzaam aan en af en toe misschien een beetje stilstaan. In elk geval heb je 10 minuten extra reistijd nodig. Gemeten tussen Waardenburg en Culemborg door de ANWB. Robert-Jan, wat ga je doen vanmorgen voor ons?
3: Ik ga naar Harmelen toe, naar de kersen.
0: Oh, ja, is het alweer oogsttijd? Ik ben er een beetje uit eigenlijk.
3: Ja, nou, als je door de provincie rijdt, zie je her en der die stalletjes staan.
0: Ja,
3: en,
0: ja, dat is waar, ja.
3: Met de kersenverkoop te maken. Dit begint eind mei, meen ik zo'n beetje. En je gaat door tot augustus.
0: Dus we zitten midden in de oogsttijd eigenlijk?
3: Midden de kersen, ja, midden in de kersenoogst, inderdaad. En we gaan kijken in Harmelen bij een kersenteler. Mm-hmm. Nou ja, over de kers is altijd van alles te vertellen. Er zijn nieuwe rassen. Ik noem bijvoorbeeld de Sweet Ariana. Of lekker. De Papillon.
0: Ken je dat maar geet of niet? Want jij zegt lekker, maar jij weet
1: maar
0: het
1: ook. Ik hou wel
0: niet.
1: Heel erg van die kraampjes.
0: Ja, dat is leuk ook, hè?
1: Nou, ik vind en de kersen veel lekkerder.
0: Ja, precies.
1: Dan bij een willekeurige supermarkt.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, okay. Ja toch? Ja,
0: dat is vers van de boom.
1: Ja, en ze zijn veel dikker. In de supermarkt zijn het van die dunnetjes.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Natuurlijk. Ik weet niet of ze altijd uit Nederland komen ook.
1: Nee, heel veel uit Griekenland.
3: Dus je ziet natuurlijk bij heel veel groenten dat ze een hele reis hebben afgelegd.
0: Ja, maar we gaan nu voor de Utrechtse kers.
3: Ja, nou ja, goed, in ieder geval. Maar we gaan het daarover hebben. En ook over de plukkers kunnen ook zo met te sprake komen. Want ja, ga maar eens in deze temperaturen plukken.
0: Ja. Opeens word je plukker, denk
3: dat
0: ik.
3: Dat lijkt me nogal een temperatuurtje vrijdag.
0: Dat is waar.
3: 6, 37 graden.
0: Ja?
3: De warmste dag van de week. Ja? Van de week. Morgen gaat code oranje natuurlijk in.
0: Wat doen die telers dan ter bescherming van de mensen die het moeten plukken?
3: Geen idee.
0: Zullen we iets met parasols gaan doen of zo?
1: Ja, of gewoon 's ochtends heel vroeg en 's avonds heel laat.
3: Dat zou kunnen. En het kan trouwens ook zo zijn dat alle kersenbomen onder een soort zeil staan. Om het af te dekken tegen een ongedierte en zo, dat soort zaken.
0: Ja.
3: Goed, dat zijn een van de vele vragen die wij natuurlijk eventjes gaan stellen. Mm-hmm. En natuurlijk, hoe hangen ze erbij?
0: Ja, precies.
3: Dat is een belangrijke
0: vraag. Waarom zijn ze zo dik? Ik bedoel, dat vindt Margreet leuk natuurlijk, de dikke kersen.
3: En als je ook kijkt naar de toekomst van de kers, hoe lang blijft die pit er nog in eigenlijk? Want waarom zit er eigenlijk een pit in een kers? Weet je wel, je hebt ook pitloze druiven.
1: Ja, koop jij nog druiven met pit erop?
3: We gaan dit gesprek over luisteraars.
0: Ja. Nee, maar je hebt een punt, wat je zegt, jullie beiden trouwens. Want inderdaad, wie koopt dat nou? Pitloze druiven, natuurlijk ja, heerlijk ja. En waarom zit er nog wel een pit in een kers? En een blaan zit ook geen pit,
1: toch? Pit, nee. Maar die heeft er ook nooit in gezeten. Even terug naar de biologie. En een banaan zit nooit een pit.
0: Nee. Appel wel. En klokhuis natuurlijk. En in peren ook. Dus een kersen zou ook eigenlijk helemaal geen pit moeten zitten.
3: Ik wist niet dat ik zo'n ernstig zaken zomaar in de groep hoorde. Maar in ieder geval, we zullen het eventjes meenemen.
0: Oké. Okay. En er zijn wel meer kritische vragen die jij gaat stellen in Harmelen bij deze kersenteler.
3: Ries Oosterom.
0: Die kijk eens aan. Okay.
3: Alles van.
0: We horen je straks na 7:00.
4: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
5: Doe mee met onze spelletjes en win.

0: Nick en Thomas. Ja, dat is altijd even wennen. Nick en Thomas. En dit was Nick en Simon natuurlijk. Ja. En het was Thomas Ankta en Paul de Munnik. Van Ankta de Munnik natuurlijk. Ja, dan wordt het een beetje lastig op deze manier. Het was een leuk plaatje, want beide hadden een uitstapje. Die Nick en Thomas. En Thomas, ik bedoel Nick en Simon. En Paul en
1: Thomas.
0: Thomas. Ja, het wordt veel te moeilijk voor mij. Zeg, eventjes voor dit. Ja, Double Dutch Bus is eigenlijk wat anders natuurlijk. Maar we gaan het even over de bus hebben. Want omscholen van het een naar het ander, bijvoorbeeld. Opeens weet je het, je wordt buschauffeur.
1: Je wordt buschauffeur.
0: En dat is het idee van Keoli?
1: Ja, Keoli die heeft een nieuwe manier gevonden om buschauffeurs te trekken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld uit het buitenland. Collega Danny komt er straks van alles over vertellen.
0: Kwart over zeven, hè?
1: Kwart over zeven. Ja. Maar zo kwamen wij ook op de Facebook-vraag van... ja. Zou jij daarover nadenken om bijvoorbeeld de laatste jaren van je carrière... je om te laten scholen en buschauffeur te worden?
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar komen best wel al wat reacties op.
0: Leuk vinden we dat om te horen en te lezen en nou bij deze.
1: Ja, nou Michel die schrijft bijvoorbeeld... oh jongens, ik moet mijn bril erbij opzetten. Goedemorgen.
0: Schrijft hij dat of niet?
1: Nee, dat zeg ik. Ik dacht ik kan het wel lezen, maar het lukte niet. Maar ik heb een bril.
0: Ja.
1: Goedemorgen, na mijn werk als vrachtwagenchauffeur... over 3 jaar, dan is die klaar.
0: Ja.
1: Dan wil ik wel oudere patiënten naar of van huis rijden. En dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar een huisartsenpraktijk.
0: Oh, wat aardig.
1: Zijn vrouw werkt in zo'n huisartsenpraktijk... en die ziet mensen soms echt zo lang op zo'n taxi rijden. Taxi wachten.
0: Ja.
1: Dus hij zegt, dat zou ik eigenlijk wel willen doen... ook een vorm van buschauffeur zijn.
0: Ja, het is even anders natuurlijk. Maar je kunt al, kijk, hij heeft natuurlijk al zijn papieren... dus hij kan al wel, hij bestuurt de vrachtwagen... Michel van den Aardweg is dat.
1: Ja.
0: En Michel, die zou dat dan... die gaat dan... ook blijft hij sturen natuurlijk, maar hij gaat meer in de zorg eigenlijk. Mensen helpen.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk dan van die oudere busjes. Zoals je ook het leerlingenvervoer hebt.
0: Oh, ja. Dat is wel goed, ja.
1: Nou, dat is sowieso. Een van mijn kinderen gaat met het leerlingenvervoer naar school. En haar chauffeur is al gepensioneerd.
0: Oh, zo?
1: Ja, John is dat. En die rijdt 4 dagen in de week, terwijl die niet meer hoeft te werken. Maar hij vindt het gewoon leuk. Rijdt hij die kinderen naar school toe. En die haalt daar vreselijk veel voldoening uit. En die kinderen dragen hem op handen. Dus dat is echt wel een idee ook om, zeg maar, na je pensionering nog te doen.
0: Ja.
1: En zo zeggen wel meer mensen, nou, ik zou me misschien wel willen omscholen. Maar Arjen Langhorst die zegt, ja, ik wil wel buschauffeur worden. Mijn papieren zijn zelfs geldig. Alleen, ja, dit zijn jaarcontracten. En ik heb een vaste baan.
0: Ja, dat is ook wel inderdaad. Als je een vast contract hebt, dus een vaste baan hebt... Dan heb je allerlei voordelen natuurlijk. Een soort bescherming ook. Maar als je dan een jaarcontract aan gaat, kunnen ze ook zeggen over een jaar... nou, ik stop ermee.
1: Nou zijn er natuurlijk sowieso wel... als ik in mijn omgeving kijk, ken ik sowieso al 1, 2, 3... Drie mannen,
0: die
1: gewoon met banen. Nee, die wilden als kind buschauffeur worden.
0: Ja, ga ze eens even bellen. Want,
1: Het is tegenwoordig volgens mij een hartstikke leuke boterham in te verdienen.
0: Hmm. Dat weet ik niet, maar Danny weet er misschien iets meer over. Omdat we er straks over doorpraten. Want dat zou wel de oplossing zijn voor de min of meer een deel van de problematiek. Hè, dat er te weinig chauffeurs zijn op de bussen in Midden-Nederland. Dus reacties zijn welkom. Kom er maar mee. Facebook Radio M Utrecht. Of anders die RTV Utrecht app. Kijken we het ook nog even na zometeen. Over zometeen gesproken. Zometeen is er alle ruimte voor Gita Spallenburg. Even check, double check. Gita, hallo.
2: Ja, present.
0: Ja,
2: ben
0: goed
2: er.
0: Zo. Oké. Nou, luisteren we samen nog even naar Lab Berry. 1, 2, 3. Zijn we zo bij je, Gita?
2: Tot zo.
0: 1, 2, 3.

0: hoe simpel kan het leven zijn? Back to the 60s met Len Barry en 1, 2, 3. Die moest er nog even bij, over de tree gesproken. De bomen, die zijn misschien een beetje nat geworden vanmorgen. Guido Spannenburg, want we hadden een klein beetje Margeet en ik. Toen we hier naartoe kwamen, Margeet op de fiets, ik met de auto. Ik moest in een van mijn ruiten wissen, zal ik denken. Er zit er een mug op. Nee, het spetterde een klein beetje heel licht. Maar de bomen zijn misschien ook wel nat geworden van die ochtend.
1: Een klein beetje, ja. Het is soms in zo'n hete periode dat af en toe bij ons of in het nabije buitenland toch wat dingen zich ontwikkelen die je eigenlijk bijna niet voorziet. Gistermiddag kwam het wel wat duidelijker in zicht, omdat boven Wales begon er veel bewolking te ontstaan. Gistermiddag in een paar buien en vannacht boven de omgeving Londen. Nou ja, die buien zijn naar ons getrokken, afnemend. Maar daar hebben we wel vrij veel wolken van, velden van. En inderdaad, er is wat heel licht gespetter gevallen. Het komend uur ook nog wel. Maar het zijn vooral de wolkenvelden die de show even stelen. En die eigenlijk nu misschien wel relatief welkom zijn.
0: Oké, maar geen regen van betekenis, zeg maar, de komende
1: uur. Nee, je ziet dat er een buiengebied vanuit Zuidoost-Engeland gaat, meer richting Zeeuws-Vlaanderen en de westkust van België. Mm-hmm. Dus daar is ook wel lokaal wat onweer te horen. Ik denk zo, omdat nu juist de zon geleidelijk aan hoger komt te staan, dat zo'n buienwolk ook steeds meer inzakt. Maar we krijgen daar nog wel de wolkenvelden van.
0: Ja.
1: En eens even kijken hoe lang dat duurt. Ik denk zo tot halverwege de ochtend, omdat de zon ook een deel daarvan weg gaat branden. En als het tegen zit, is het pas na lunchtijd dat de zon er echt goed doorheen komt.
0: Oké. Ik zat nog eventjes in het Verenigd Koninkrijk, niet met Starmer, want die staat op de voorpagina's van de kranten, die gaat ermee stoppen, de prime minister. Maar meer het weer. Ik zag gisteren, las ik iets over Londen bijvoorbeeld, met temperaturen van een dikke 30 graden.
1: Ja,
0: dus het is wel heel erg warm daar, in Groot-Brittannië dan.
1: Ja, het is zeker warm. Het is niet alleen warm in Frankrijk, Spanje en de bekende regio's. Maar ook in Engeland. Eigenlijk denk ik wel dat ze een beetje vrezen van, oh, het gaat toch niet vorig jaar achterna. Want ze hebben vorig jaar natuurlijk voor Engeland hele droge en hele hete zomer gehad.
0: Ja, ja.
1: En gisteren zag je inderdaad in de wijde omgeving van Londen 28 tot 30 graden. En in zuidelijk Wales temperaturen lokaal boven de 32 graden. En ze gaan nog een stuk hoger uitkomen, want de Franse hitte die begint daar ook te schampen.
0: Ja, en Frankrijk, Parijs ook dik 30 graden, 35 graden of zo in de stad?
1: Ja, 35 graden in de stad. En ten zuiden van Parijs eigenlijk een hele grote zone, zeg maar, van Parijs tot aan Bordeaux. Nou, dat is nogal een afstand.
0: Ja.
1: Zag je op grote schaal gisteren 38 tot 41, lokaal 42 graden.
0: Ja.
1: En ja, als dat dan één dag is, dan is dat nog te doen. Maar ja, vandaag en morgen komen daar ook nog bij. Dus daar zijn allerlei maatregelen van kracht. Er zijn een aantal scholen, die zijn gewoon een paar dagen dicht. Voor de eindexamenklassen zijn ze druk bezig om airco's te regelen. Weet je wel? Dus best wel in rep en roer als je daar de kranten doorspit.
0: Ja. Maar terug naar Midden-Nederland, het aanhoudende zomerse weer de komende dagen. Vandaag dus 28, 29?
1: Ja, 29 graden heb ik nog uitstaan. Dus eerst die wolkenvelden die de zonnestraling voor de ochtend wat temperen. We zijn nu begonnen met 16, 17 graden. En vanmiddag dan, en dan wordt het vrij zonnig, met alleen wat sluierwolken denk ik dat nog overblijven. En weinig wind, wordt het dan een graad of 29. En dat is alweer warmer dan gisteren. Toen hadden we een frisse 26,7 in de beeld.
0: En de avond gisteravond, het was in ene frisser, moet ik je zeggen.
1: Ja, het was.
0: Vergeet ook, meestal dat ook.
2: Zeker, zeker. Nou, ik vond het heel lekker.
1: Het was echt super lekker, zeker omdat je ook weet van wat er nog aankomt. Ik heb overal in de buurt mensen hun huizen zien doorluchten, zeg maar.
0: Ja.
1: Alle ramen en alle deuren volgens mij stonden overal open. En het koelde gewoon echt lekker af. En sowieso waren de verschillen tussen Noord en Zuid in Nederland al groot, hè. Bedoel, de Noordkust had amper 20 graden gisteren. En het zuiden van Limburg zat tegen de 30 graden aan.
0: Ja.
1: Door die noordoostenwind.
0: Mm.
1: En die heeft het goed afgekoeld. Maar vandaag en morgen is het best wel windstil. Dus dat afkoelen wordt ook wat lastiger.
0: Ja. Ik heb nog steeds de deuren openstaan. Ik moet gauw naar huis zometeen. Alles staat tegenover van open. Niemand
1: wat
0: thuis.
1: Wat is je adres?
0: Grita, dankjewel voor dit. Laten wij nog even verder voor uitblikken in het volgende uur. En dan hebben we het over de weersverwachting voor de komende dagen. Eigenlijk heb je het al een klein beetje gezegd. Blijf warm en het wordt nog warmer. Dankjewel, tot zometeen weer. Hè. Utrecht is wakker. Wij gaan richting 7 uur. Het volgende uur Utrecht is wakker zetten we dan in de stijgers met nieuws weer.

0: In de mooiste Mitchell-Kofftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kofftuinen Lage Vuurse op mitchellkoftuinen.nl.
1: Verkeersverwachtingen.nl.
2: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: Verkeersverwachtingen.nl.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht. Door Almegens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
6: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
5: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
7: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
5: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. 7:03. Marjolein Heijen, ook bij ons in de studio, bij Margreet en bij mij. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Voor het nieuws uit Midden-Nederland en zometeen het eerste lange bulletin om 7:30. Wat hebben we in het nieuws?
9: De politie die is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week 2 vrouwen ernstig heeft mishandeld in Utrecht. Zij werden van hun fiets getrokken en hij legde een nekklem bij ze aan, zoals de politie het noemt. Beelden van die verdachten zijn verspreid. Ook bij ons gaat het over geld. Meer mensen hebben moeite om rond te komen. Volgens de Utrechtse budgetvoorlichter Nibud zitten vooral jongvolwassenen regelmatig krap bij kas door uitgaven voor vervoer, boodschappen en de kinderen. En een grote buffer hebben ze vaak niet. Het wordt warm, extreem warm, ook bij ons. Code oranje geldt vanaf morgen. En we kunnen flinke uitschieters krijgen tot wel 36 graden. En vooral in de steden, Amersfoort en Utrecht, kan het nog warmer aanvoelen.
8: Ja, zeker voor het gevoel is het al, als het 30 graden is, officieel gemeten, dan kan het nog wel 4, 35 graden voor je gevoel zijn.
9: Zeker, ja, dus dat is wel pittig. En ik heb het ook nog over alerte inwoners van Bunschoten, want die zagen verdacht gedrag. En daar vertel ik ook zo meer over.
8: Om 7:30, het volgende langere nieuwsbulletin. Marjolein, tot zometeen. Verkeersinformatie, de A27. Ja, daar kun je niet gebruik van maken. Vanaf knooppunt Gooikum richting knooppunt Everdingen. De weg is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Maar daarvoor, dus eigenlijk al in Noord-Brabant, ga je in de file van Nieuwedijk tot aan Noordeloos, dus tot aan het knooppunt. Dat doe je een kwartier langer over. Vanaf daar, als je naar Utrecht wilt, kun je het beste omrijden dan. En dat kan ook niet anders. Over de A15, als je daar zit. Dat is richting knooppunt Deil. En dan de A2 op naar boven, dus richting het noorden, richting Utrecht. Kwartier extra reistijd dus tussen Nieuwedijk en Noordeloos op de A27 in de richting van Utrecht.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.

0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Ik heb het niet vaak om 6 minuten over 7, maar ineens heb ik zo'n zin in kersen.
2: Jo.
1: Jij ook, Margreet, of
2: ja,
1: niet?
2: Ja, altijd wel, maar zeker zo eind juni als de lekkerste kersen er zijn.
1: En die, die beginnen te komen, wordt al bijna eind juni, zeg je, of juli, wat zei
2: juni?
1: Je? Juni, ja, dat is waar, ja. Het is vandaag al de 23e.
2: Ja.
1: Robert-Jan Boy, die weet alles over kersen te vertellen, zometeen of te bevragen bij de kersenteler in Harmelen. Goedemorgen, Robert-Jan.
3: Ja, op weg naar Oostrom inderdaad, want de stalligen staan weer langs de weg inderdaad en ze worden volop geplukt, de kersen. Nou ja, hoe zit het met de rijpheid met dit warme weer? Dat is natuurlijk een significante vraag. En hoe zijn de plukkers eraan toe straks wanneer ze in de hitte bezig zijn? En natuurlijk, hoe hangen de kersen erbij? Dat zijn toch belangrijke vragen. En we hadden net al even over de pit in de kers. Eens even kijken in hoeverre die nog ter sprake gaat komen als het gaat om de toekomstige kers.
1: Precies.
3: Weet het niet. Ontwikkelingen genoeg. Terwijl ik hier door het centrum van de Harmelen rijd, een paar straten afgesloten. Dus ik moet eventjes op gegist bestek verder gaan.
1: Nou, we gaan je horen na 8:30, want ik neem aan dat je dan je plekje en je stekje hebt gevonden voor de kersen, al dan niet met pit. Tot zometeen, Robert-Jan. Wij hebben het zometeen over de bus. Ja, dat is al een heet hangijzer geworden, ook voor de provincie Utrecht, maar zeker ook voor de beide busmaatschappijen, want meerdere zijn er trouwens, maar twee busmaatschappijen die toch wel de problemen hebben met chauffeurs bijvoorbeeld. Bij Keoli hebben ze een oplossing.
2: Ze denken daar een oplossing te hebben, want ze gaan mensen uit het buitenland halen.
1: Kijk, je hoort er zometeen meer over. Danny die staat hier zometeen in de studio. Die schuift aan, dat wil ik zeggen. Maar eerst lekker nog even muziek.

0: Alvaro Soler. En ja, de zon is er ook bij ons in Midden-Nederland. Het is een klein beetje moeilijk, maar uiteindelijk gaat hij erdoor komen. En de temperatuur gaat zo'n richting 29 graden. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Goed dat je bij ons bent. We gaan het hebben over, en daar horen we al maanden over, de problemen met het buschauffeur, busvervoer moet ik zeggen, in de provincie Utrecht. Ja, de bussen die rijden niet of ze rijden met vertraging. En ook de reisinformatie klopt vaak niet. Veel problemen die worden veroorzaakt door het personeelstekort. Bij Keoli hebben ze nu iets bedacht om dat probleem de komende weken in elk geval aan te gaan pakken. Daar willen we meer over horen. En daarom bij ons in de studio collega redacteur Danny van Zeggelaar. Danny, hoi.
1: Goedemorgen.
0: Keoli, waar komen ze mee?
1: Ja, ze zijn een groot internationaal vervoersbedrijf. Keoli is een Frans bedrijf met heel veel chauffeurs in Europa. In België daar zitten ze ook. En dus hebben ze bedacht, we zetten Belgische chauffeurs in Nederland. Mm-hmm. Dat allemaal om de tekorten die de komende weken verwacht worden aan te pakken.
0: En de Belgische chauffeur heeft daar tijd voor om hier bij ons te komen rijden?
1: Ja? Ja, die heeft daar tijd voor. Want in België doen ze heel veel vervoer van scholieren, Keoli. Nou, net als in Nederland hebben de scholieren in België gewoon vrij de komende weken. En dus hebben de chauffeurs de tijd om iets anders te doen. En dus wellicht wel in Nederland rondrijden.
0: Ja, want als je te weinig mensen hebt, dan wordt het een lastige zomer ook, denk ik.
1: Dan wordt het een hele lastige zomer. En dat is ook wel een beetje de verwachting dat het een lastige zomer is. Want veel Nederlandse chauffeurs die gaan de komende weken op vakantie. Net als iedereen, daar hebben ze ook gewoon recht op. Dus moesten ze bij Keoli wel iets bedenken om die vakanties op te vangen. Nou, dat hebben ze dus nu gedaan door met hun Belgische collega's samen te werken. Mm. In België hebben ze op hun vacaturesite een vacature uitgeschreven. Geheel in het Vlaams-Nederlands staat daar, er wordt een bijzondere opportuniteit aangeboden. Ja, en daar kunnen Belgische chauffeurs op reageren.
0: En dat doen ze? Krijgen ze ook extra betaald, vraag ik mij af? Of?
1: Nee, dat niet. Er wordt wel huisvesting verzorgd.
0: Ja, dat is ook een punt natuurlijk.
1: Dat wordt allemaal wel geregeld. Ze slapen in Amersfoort, in hotels, is mij uitgelegd. Ja, en België is natuurlijk om de hoek, dus ze kunnen ook gewoon terug naar huis. En Keoli prijst het ook gewoon aan als een bijzondere kans, een leuk uitje.
0: Het is maar net hoe je het verpakt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, ik kijk er niet negatief naar. Het is een leuk, je rijdt een keer in een andere omgeving. En mensen hebben wel hun papieren natuurlijk al om op de bus te rijden. Ze hoeven niet meer een opleiding te doen, want dat moet natuurlijk.
1: Klopt, nee, ze krijgen wel een week een training. Dus begin juli is dat. Dan krijgen ze een training om de bussen te leren kennen die hier rijden. Die zijn weer net wat anders dan in België blijkbaar. En hoe het openbaar vervoer hier precies werkt. Ja, daarna kunnen ze los. Routes hoeven ze niet uit hun hoofd te leren kennen, want dat zit allemaal in het navigatiesysteem. Je wordt van halte naar halte gestuurd. En we hebben hier geen taalbarrière. Dat had natuurlijk ook al.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is best wel slim. Ja. Maar mag dit allemaal? Kan dit allemaal? Dat bedoel ik met Europees gezien? Of volgens de wetten en zo?
1: Ja, dat kan allemaal. En dat zie je ook eigenlijk best wel veel gebeuren in het huidige busvervoer in Utrecht. We hebben er al vaak over gehad, die personeelstekorten in het busvervoer. Er zijn veel chauffeurs tekorten. En dus zie je al wel heel veel buitenlandse chauffeurs hier rondrijden in de regio. Er zijn uitzendbureaus. Die zijn daar gespecialiseerd in om dat te regelen. Ik weet dat er uit heel veel Europese landen inmiddels chauffeurs rondrijden in onze provincie. En overigens ook uit landen van buiten Europa. India bijvoorbeeld. Maar ja, dat een vervoersbedrijf nu collega's uit een ander land haalt, dat heb ik nog niet gezien in ieder geval.
0: Nee. Maar je noemt ook wel een voordeel dat de Belgische chauffeur gewoon Nederlands spreekt.
1: Ja, precies. Ja. En dat is een klacht die best wel wat reizigers momenteel hebben. Van ja, ik spreek die buschauffeur aan, maar hij verstaat me helemaal niet. En bij de Belgen zou je dat probleem waarschijnlijk niet hebben. Dus dat is wel een voordeel.
0: Nee. Zullen er ook moppen gemaakt worden met de chauffeur samen? De chauffeur. Dat je in de bus stapt en zegt tegen de chauffeur, ben je nog een leuke Belgische mop of zo?
1: Ja, ik weet niet hoe een gevoel voor humor is van die chauffeurs.
0: Oh, ik denk het wel.
1: Ik hoop het.
0: Ik heb al voor Belgische radiostations gewerkt hoor. Hele superleuke mensen allemaal die echt wel misschien wel meer humor hadden en hebben dan dat ik had.
1: Alle Belgische mensen die ik ken, dat zijn hele leuke mensen. Dus ik ga ervan uit dat
0: Margreet,
1: de chauffeur
0: Margreet, Belgische...
2: Ja, hele leuk en zacht en lief. Ja, leuk.
0: Ja, daarom.
2: Maar wat ik me afvraag, Danny. Ik heb even opgezocht. Alle Belgische kinderen gaan op 1 september weer naar school. Dan moeten al die chauffeurs als een dolle weer terug naar België.
0: Dus, ja. Dus het is een oplossing die van korte duur is feitelijk.
1: Ja, maar het voordeel is wel dat de Nederlandse chauffeurs dan ook weer terug zijn. En er zijn nog steeds tientallen mensen te weinig hoor. Dus ze zijn continu aan het werven. Dat lukt ze moeizaam. Die grote problemen die we nu ook zien, die komen ook gewoon nu die personeelstekorten, omdat ze te weinig mensen hebben. Mm-hmm. Maar ja, de Nederlandse chauffeurs die gaan zelf de komende week natuurlijk ook met vakantie.
0: Ja, dat zei je al.
1: Ze zijn in september als het goed is weer terug. Dus dat is een beetje het opvangen van het probleem. Deze inzet.
0: Maar van dit probleem denk ik, want er zijn veel meer problemen bij het busvervoer in Nederland ook. Hè. Ja. Dit lost dus niet alle problemen op?
1: Nee, zeker niet. Nee, daarvoor moeten ze echt veel meer mensen gaan werven. Die moeten ze overal vandaan halen. Royale arbeidsvoorwaarden aanbieden. De chauffeurs moeten verleid worden om op die bus te komen stappen. Maar ik weet ook dat er voorbeelden zijn van mensen die zeggen, ja, met de huidige werkdruk en het openbaar vervoer ga ik wel op de vrachtwagen zitten of iets dergelijks. Ja. Die voorbeelden zijn er. Ja. Dus het kost die busbedrijven echt ontzettend veel moeite om goede mensen aan zich te werven. Nog los van dat het financieel gewoon, ja, voor die busbedrijven, de marges zijn flinterdun. Dus de buschauffeurs kunnen niet opeens tonnen per jaar gaan verdienen, want dat geld is er niet.
0: Nee.
1: En als je ergens anders, ja, bij vrachtwagenchauffeurs zijn ook tekorten. En ja, overal waar je achter zit, zijn tekorten. Ja. Het is heel lastig.
0: Goed, hoe schat jij de kans in dat dit allemaal gaat lukken voor deze zomer? Want ja, binnen Nederland krijgt over een aantal weken vakantie. De Belgen ook, dus ik kan me voorstellen, een inkoppertje, dit gaat lukken.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Nee. We zitten inmiddels sinds december in de huidige buschaos.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: En bij Keoli gaat het overigens beter. Keoli rijdt in het oosten en westen van de provincie. Daar gaat het wel wat beter dan rond de stad Utrecht met het bedrijf Transdev. Maar ik durf echt geen garanties meer te geven dat het allemaal wordt opgelost en dat goed gaat.
0: Nee, nee. Gelukkig ben jij ook niet verantwoordelijk daarvoor. Maar
1: gelukkig niet.
0: Jij zit wel heel erg in deze materie, dus vandaar.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Nee. Dankjewel voor dit verhaal. We hebben erover gesproken op de radio natuurlijk, zoals we het wel vaker doen. Het is ook nog allemaal na te lezen, dit hele verhaal. Zoals jij het al uit de doek hebt gedaan. Je artikel op rtvutrecht.nl en natuurlijk via onze RTV Utrecht app. Den, dankjewel voor het toelichten.
1: Ja, graag gedaan.
0: Danny van Zeggelaar.

0: 1997. En dankzij Radio M Utrecht ben je natuurlijk nooit alleen. Zometeen het nieuws uit de regio. Marjolein, wat hebben we in het nieuws? Dat zijn vanavond.
1: Steeds meer mensen die moeten elk dubbeltje omdraaien. En verdachte zaken s'nachts in Bunschoten. Ook daar vertel ik zo meer over.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is 7:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is tijd voor het nieuws uit de regio door Marjolein. En Marjolein, je begint met een opsporingsbericht.
1: Ja, want de politie is met spoed op zoek naar een verdachte man. Hij heeft vorige week twee vrouwen ernstig mishandeld in Utrecht. Ze werden in de stad van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem, zoals de politie het noemt. Deze ernstige vergrijpen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat en de Leidse Veer. Vrijdag werden ook al beelden verspreid van de verdachten en die staan uiteraard ook op onze app en website. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ze hebben vaak nog een wisselend inkomen en huren nog. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. En veel mensen komen en huren nog. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. En veel mensen hebben weinig buffer om een klap op te vangen. In het centrum van Utrecht.

0: Die liepen in de nacht van zondag op maandag in de Almarenstraat met iPads. Bewoners die vertrouwden het niet en belden de politie. Nou, het bleek allemaal te gaan om ecologen die onderzoek deden naar de vleermuis. Veldwerkers die gingen met echometers op pad om het gedrag van de vleermuis 's nachts dus te observeren. En het wordt de komende dagen extreem warm. Vanaf morgen geldt code oranje, omdat de temperaturen volgens het KNMI kunnen oplopen tot wel 36 graden. En dit kan gezondheidsrisico's opleveren, zeker voor ouderen en kwetsbare mensen. En in stedelijk gebied, zoals Amersfoort en Utrecht, kan het zelfs nog warmer aanvoelen. Hou daar dus rekening mee. Meteen maar door naar het weer van nu. Het is nu nog bewolkt, maar dat duurt niet zo lang. Het wordt vandaag zonnig, weinig wind staat er en het wordt zo'n 29 graden.
1: Oké, nog net geen 30, maar het voelt misschien ook wel weer warmer aan waar je het net al over hebt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. Ligt er ook een beetje aan waar je woont inderdaad.
1: Zeker.
0: Met veel asfalt en steen om je heen, dan kan het erg warm zijn.
1: Ja, absoluut. Hey, dankjewel voor het nieuws en alvast een deel van het weerbericht wat Grieta Spallenburg zo meteen nog uitgebreid gaat toelichten. Dus Marjolein, tot zo weer.
0: Ja, tot zo.
1: Voor het nieuws uit de regio. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ofwel het nieuws van de weg. Dat begint op de A1, Apeldoorn in Amsterdam. Voorthuizen Hoevelaken, 5 minuten extra reistijd. En bijna aannemelijk is het toch wel dat de A27... die dicht is van knooppunt Gorkum tot aan knooppunt Everdingen. Daardoor ga je omrijden en die weg, de A2, is druk. Van Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Zo'n 10 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
9: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
10: Doe mee met onze spelletjes en win.
9: Utrecht is wakker met Bob.

0: hou je van goede muziek. En dan zit je bij Radio M Utrecht. Nou, gebakken zeg maar. Sweet Soul Music. Ook heerlijk van Arthur Conley. 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Als de stalletjes in deze tijd weer langs de weg staan, dan weet je eigenlijk wel genoeg. Kersen. Het seizoen is inmiddels eigenlijk wel in volle gang, maar of het een lang seizoen gaat worden, je zou zeggen dat kersen met dit hete weer rijpen als een tierenlier. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is mijn kersenteler, kersenteler Oosterom in Harmelen. Dan is meteen mijn vraag aan jou, hoe hangen ze erbij, of hoe liggen ze erbij, de kersen, Robert-Jan Boy?
1: Ja, we staan op het punt om dat te gaan bekijken, Bob. De spanning stijgt wel een beetje ten top, moet ik zeggen. Want je komt hier aanrijden, Harmelen, Gens, Haarzuilen volgens mij. Het kasteel moet in de buurt zijn, schat ik zo'n beetje in. Te midden van de landerijen. Dan zie je hier al de, ja, je ziet al rijen fruitbomen staan. Kersenbomen.
2: Inderdaad, ja. Allemaal kersenbomen.
1: Met van die witte netten eroverheen.
2: Ja, ja.
1: Dakjes ook.
2: We hebben de dakjes boven tegen de regen, zodat de kersen niet scheuren. De witte doeken eromheen. Dat is om de vliegjes en de spreeuwen om alles buiten te houden, zodat ze niet opgegeten worden.
1: Kijk, en het winkeltje aan de voorkant, zegt Ries Oosterom. En natuurlijk is de vraag, hoe hangen ze erbij? Hangen ze erbij? Zullen we dat nu even gaan bekijken?
2: We gaan even de boom gaan in.
1: Moet even een deurtje open. Ja, nu kom je dus in het gebied waar de kersenbomen keurig in een rijtje staan. Inderdaad, onafzienbare rijen met bomen, met kersten aan de takken uiteraard.
2: Hele mooie.
1: Nou ja.
2: Dit zijn toevallige paar morellen. Die zijn, dat zijn zure kersen.
1: We boffen maar. We vallen meteen met de neus in de morellen. Ongelooflijk.
2: Dat is verhoudt, zijn ze heel erg. De morellen zijn een beetje zuur. Eigenlijk zijn alle kersen zoet. We hebben 20 soorten, maar alleen deze zijn zuur. Dat is lekker voor in de pap of zo.
1: Ik zie gewoon een rode kers. Die hangt achterloos ontspannen aan de tak. Ja, het is een morel, wat weten we.
2: Geen hittestress, niks.
1: Ze zien er rood uit. Maar hoe kun je nou zien of ze goed zijn?
2: Aan de kleur. Kijk, deze.
1: Rood, oké.
2: Donkerrood. Ja, deze moeten donkerrood zijn. Dan zijn ze goed. We hebben ook soorten die moeten zwart zijn. Dan zijn ze lekker. En we hebben zelfs soorten die zijn geel met rood. Zoals de kleur van een appel eigenlijk.
1: Geel met rood? Welke soort is dat?
2: Papillon.
1: De papillon?
2: De papillon.
1: Is dat een nieuwe soort?
2: Ja, ja. Dat hebben we 2 jaar geleden aangeplant. We gaan dit jaar de eerste kersen van plukken.
1: Ongelooflijk. Zeg maar, de hitte is nogal een heet item tegenwoordig.
2: Ja,
1: een
2: inderdaad.
1: Heet onderwerp.
2: Ja, ja.
1: Hoe zit het met de kersen als het gaat om de kers
2: we
1: en de hitte?
2: Eén soort dat er niet tegen kan, dat is de Carina. Die verbranden als het heel heet wordt.
1: Mm-hmm.
2: Maar die zijn pas in juli rijp, dus die hebben er geen last van. Normaal als het heet is, is dat juli, augustus, maar nu is het in juni al.
1: Ja, het is wel heel heet.
2: Ja, en heel vroeg, heel bijzonder.
1: En wat betekent dat voor de kers?
2: Dat ze sneller rijp zijn.
1: Ja.
2: Dus moeten we harder doorwerken.
1: Wanneer begint het seizoen nu precies?
2: We zijn 2 weken bezig ongeveer.
1: 2 weken?
2: Ja,
1: tot wanneer loopt het door in principe altijd?
2: Normaal gesproken 3e week augustus.
1: Wordt dat vervroegd nu door de hitte? Dat het seizoen zeg maar over 2 weken al voorbij is?
2: Over 2 weken? Nee, dat kan niet. Nee. We hebben nog soorten die zijn nog helemaal. Dus dat duurt nog even rijp zijn.
1: En overrijpheid en zo, dat is niet het geval met de kers.
2: Nee, dan moet je gewoon sneller plukken.
1: Even kijken, ze staan, die kruikhoorns staan op de achtergrond. Er staat die keihard natuurlijk een radio aan.
2: Ja, ja.
1: Logisch op het populaire station.
2: Er is eigenlijk iets maar 1 zender natuurlijk.
1: Het is maar 1 zender, dat is natuurlijk het populaire radio in Utrecht.
2: Ja.
1: Maar ze staan hier in lange rijen. Kijk, links ook nog.
2: Ja,
1: hoeveel van deze
2: soorten?
1: Hoeveel van deze boomgaarden zijn er?
2: Wij hebben 4 boomgaarden. Ja, maar ik hoor een echo.
1: Maar ja, we horen zelf terug.
2: Maar in de provincie Utrecht zijn er nog veel meer. Ja.
1: Het is gekmakend hè, als je zelf terug hoort.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik zie daar wat trucken in de verte. Laten we daar zo meteen even naartoe lopen. Lopen een beetje deze kant op. Ja. Misschien dat het dan wat.
2: Momenteel zijn ze de machant aan het plukken.
1: We zijn heel benieuwd zometeen hoe het gaat in de hitte plukken. Ik bedoel, er moeten ongetwijfeld maatregelen genomen worden. Gaan we zo meteen eventjes over hebben. En voor het overige, wat wordt er geëxperimenteerd met de kerst? We horen al verschillende soorten. Dat gaat natuurlijk alsmaar door. Hoe zit het toch met de pit in de kerst?
2: Ja,
1: dat houden we even vast. Dat houden we even vast.
3: Wat is de toekomst van de pit?
0: Okay. We gaan er meer over horen. Pitloze kersen, bestaat dat ook? Dit is Gerard Joning.

0: Het leuke is, je zingt ze zo weer mee, die zomershit van deze bijvoorbeeld. Barry Manilow, Copacabana. Haar naam was Lola en ze drinkt een cola. Heerlijk, ja. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, ja. En een glaasje water naast je is helemaal niet zo verkeerd, kun je je toch voorstellen, want het is een warme dag. We gaan erover doorpraten, over het warme weer. Want ja, dat is het toch wel met Grieta Spallenburg bij ons weer. Goedemorgen, Grieta.
1: Goedemorgen. Hi, hi.
0: Meteen maar eventjes to the point.
1: Ja.
0: De 30 of de 29 of de 28, wat gaan we halen vandaag als een recordje binnen Nederland?
1: Ja, we hebben natuurlijk wat wolkenvelden. En ja, het wordt zeker wel warmer dan gisteren. Toen hadden we die 26,7. Ik heb de maximum temperatuur op 29 graden staan.
0: Ja.
1: En als wij ergens in deze periode komt de hittegolf natuurlijk tot stand voor Midden-Nederland en daarmee voor het hele land. En dan hebben wij nog twee dertigers nodig, tussen aanhalingstekens.
0: Ja,
1: want we hebben afgelopen vrijdag die verzengende 33,4 graden gehad. Dat was de enige dag vanaf donderdag dat de temperaturen boven de 30 graden zijn gekomen. En voor de hittegolf hebben we er drie nodig. Nou ja, die zijn wel binnen handbereik als het vandaag niet is. Morgen en donderdag zitten we daar dik boven.
0: Maar goed, je zegt vorige week vrijdag. En dan denk ik meteen, we werden ook al afgestraft in de avond.
1: Ja.
0: Jongens, zeg.
1: Wat een ongelooflijk onweer. Ja, enorm veel ontladingen, heel veel bliksems. Ja, ik moet je zeggen, er zit heel weinig neerslag in de kaarten voor de komende tijd. Zelfs de buien die gisteren nog voor zaterdag en zondag werden berekend, ja, die worden een beetje al uitgedrukt. Dus,
0: Want ik heb zaterdagmiddag een paar mensen uitgenodigd. Dus
1: ja, gezellig.
0: Ja, maar dan moet het wel droog blijven. Vind ik wel leuk eigenlijk dan.
1: Ja, en sterker nog, die zaterdag lijkt bij de hitte van deze week te worden getrokken.
0: Ja.
1: Was er nog een beetje zo van, nou, er komt al wat minder hete lucht binnen. En nu heb ik bijvoorbeeld voor Midden-Nederland zowel voor vrijdag als zaterdag 34 tot 36 graden staan.
0: Nee.
1: Dus die hitte die lijkt op zaterdag nog te blijven hangen. En pas daarna heel langzaam weg te worden gedrongen. Kijk,
0: ja, vorige week was het in één keer één klap over, hè?
1: Ja, dan was het in één keer gingen we echt duidelijk onder de 30 graden. Maar nu is dat een heel langzaam, lijkt het, hè, vooralsnog. Want je ziet toch altijd dat in de hittedynamiek er ook spontaan wat dingen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, er ontstaat misschien een hitteonweer boven Frankrijk, dat toch weer de dynamiek verandert. Maar op zich lijkt het heel langzaam terug te zakken, pas vanaf zondag, maandag. Weet je wel, dat je heel langzaam onder die 30 graden pas geraakt.
0: Oké, nou goed. We zitten al met de gedachte nu al in het weekend. En na het weekend, we moeten terug naar vandaag. Het is dinsdag, het is de 23e, 29. Nou ja, goed, dichterbij is natuurlijk de dag van morgen. Vandaag is best een warme dag. De zon heeft nu wat moeite, maar gaat er straks wel goed doorheen komen.
1: Hij gaat er wel goed doorheen komen. Ik denk wel dat het toch nog eventjes iets langer duurt dan ik eerst dacht. Ik had eerst halverwege de ochtend, maar als je nu ziet wat er nog op de Noordzee ligt, kan ik me voorstellen dat het pas in de late ochtend of rond lunchtijd echt overtuigend begint op te klaren. En dat is ook het moment dat de temperaturen sneller gaan oplopen. Al moet ik zeggen, dit wat nu binnenkomt heeft ook wel te maken met de binnenstroming van de warmere lucht. En ik heb voor vanmiddag met dus vrij zonnig weer 29 graden uitstaan.
0: Ja, je zei het al, ja. En nu benadrukt die 29. Wat doen we morgen, als je daar naar kijkt?
1: Dan? Ja, morgen beginnen we minder fris dan vanochtend. Vanochtend, die temperatuur was nog leuk gedaald naar 15, 16 graden. En morgen beginnen we waarschijnlijk met een graadje of 18 ongeveer, dus ietsjes warmer. En met veel zonneschijn, geen bewolkingsgebied vanaf de Noordzee, maar volop zonneschijn, nauwelijks wind, dat is vandaag ook nauwelijks wind. Ja, is het dan morgen waarschijnlijk om halverwege de ochtend al 25 graden. Ja. Dus dat gaat morgen als een speer. En dan gaan we 33, 34 graden denk ik halen morgen. En de hittekracht van het KNMI is dan ook op 10 gezet. Dat is gelijk de hoogste waarde. Dus maar dat wisten we al.
0: Ja, precies. Een 10 heb ik bijna nooit gehaald vroeger op school. Denk ik.
1: Wel eens een 1?
0: Ja. Op een gegeven moment een hele reeks met 1 denk ik in 1. Ik zat op de HAVO en het Engels woordje. Elke maandag kregen we een 1 woordjes die je moest. En dat was ik dan vergeten. En dan kreeg je een 1.
1: Oh.
0: En dat gebeurde een keer of 2, 3 achter elkaar. En dan kun je het bijna niet meer optrekken natuurlijk. Dat was even lastig.
1: Ja, zeker wel.
0: Ik heb er nog last van als je het erover hebt.
1: Ja.
0: Nee, een weerspreuk. Daar gaan we mee afronden.
1: Ja,
0: en we gaan het volgende uur weer lekker doorpraten.
1: Ik heb hem wel. De enige weerspreuk die die in deze tijd nodig is. Ik had hem opgeschreven, maar ik weet hem uit mijn hoofd. Ik kwam er zo op. Als de dagen lengen, gaat de hitte strengen.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, want we zijn de 21ste voorbij.
0: Zo is het,
1: als de nachten lengen moet het zijn natuurlijk.
0: Als de nachten lengen.
1: Jij moet hem wel goed doen.
0: Ja, okay.
1: Als de nachten lengen, gaat de hitte strengen.
0: Nou, prima weerspeuk, zeg ik dan.
1: Alsjeblieft.
0: Tot zometeen, Diva.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
10: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
11: ja.
9: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
12: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
9: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen. Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: En wij zitten er als een beetje tussenin met 29 graden. Marjolein weten wij intussen luid en duidelijk nog een keer aangesproken door Gita. Dus we gaan ervoor. Gita Spallenburg horen we verderop weer in dit uur van Utrecht is wakker. Hier bij Radio M Utrecht, nu Marjolein en het nieuws uit de regio in het kort.
14: Busvervoerder Keoli die zoekt het over de grens vanwege tekort aan chauffeurs voor de bussen in Utrecht en Amersfoort. In België staat een vacature uit. En wie komt krijgt woonruimte en ook nog een paar dagen les in het Nederlandse verkeer. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen ernstig heeft mishandeld in Utrecht. Die werden van hun fiets getrokken en hij legde een nekklem bij ze aan. Beelden van de verdachte zijn verspreid. En ook de warmte houdt het nieuws bezig. Evenementen, scholen en sportclubs die doen aanpassingen. Soms zijn trainingen bijvoorbeeld afgelast. Gisteravond ging een onderdeel van de singelloop in Woerden niet door. En ook scholen kondigen aan dat lessen worden ingekort en dat ze een tropenrooster uit de kast hebben gehaald. En bij ons staat een hitteblog online op de app en de website. Dus ook daar het laatste nieuws daarover.
13: Heb jij wel eens een, in je schooltijd bedoel ik dan, ook zo'n tropenrooster meegemaakt? Ik moet erover nadenken, dat is voor mij ook heel erg lang
14: geleden. Ik kan het me eigenlijk niet herinneren.
13: Ik ook niet.
14: Nee, maar ik kan me wel herinneren dat het soms heel warm was in de klas. Ja. Ik denk dat toen de klimaatcontrole op school nog veel slechter was dan nu.
13: We kregen ook schoolmelk als het heel warm was.
14: Zure melk.
13: Wij kregen schoolmelk als het heel warm was. En het was ook warm dan, zeg maar.
14: Ja, en niemand werd ziek, hè?
13: Nee. Dat weet ik niet meer. Maar goed, het tropenrooster, ja.
14: Ja, het zal ongetwijfeld wel eens geweest zijn, maar ik weet dat niet meer. Nee. Ja.
13: Wat je wel weet is dat dit in het nieuws zit, zometeen om 8:30. Misschien komt er nog wel wat bij, zometeen uit.
14: Zou zomaar kunnen, ja.
13: Ik ben Radio M Utrecht. Marjolein, dank je wel. Dan verkeers... Ik zeg verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A2 in dit geval, van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Waardenburg tot aan knooppunt Everding is het al druk. Een kwartier extra heb je daarvoor nodig. Zijn onder meer de mensen die moeten omrijden, want de A27 vanaf knooppunt Gorinchem tot knooppunt Everding is een tijdje dicht vanwege wegwerkzaamheden. Een tijdje is in ieder geval tot halverwege juli. Dan naar de A12. Het is al heel druk vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda. Zo'n 10 minuten vertraging. En van Gouda tot Harmelen, dus bij ons in Utrecht, doe je 20 minuten langer over je reis. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechterrijstrook ook dicht. Arnhem-Utrecht, de A12 vanaf afrit Wageningen tot Veenendaal, 5 minuten extra. En dan de A28 is mijn laatste melding voor nu. A28 van Amersfoort naar Utrecht. Afrit Den Dolder, nummer 3, tot aan Utrecht, 5 minuten extra.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: FM Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Het is zo leuk als je door Midden-Nederland wandelt of je fietst of in de auto. En dan zie je ineens zo'n kraampje en dan denk je, ha, kersen. Ja hoor, ze zijn er en het seizoen is al een tijdje bezig. Gaat het nog lang door? De kersen in Midden-Nederland. Robert-Jan Boy is erover aan het doorpraten in Harmelen. Goedemorgen, Robert-Jan.
3: Ja, goedemorgen. Ze zijn hier nog steeds aan het plukken. En dat gaat natuurlijk voorlopig nog eventjes door. Ze proberen middels verschillende rassen te telen, zeg maar, als seizoen zo lang mogelijk te laten duren. Daar gaan we zo meteen natuurlijk veel en veel meer over horen. En ik moet zeggen, op dit moment is het hier nog tamelijk koel. Er is een windje. De koperen ploert wordt een beetje tegengehouden door wat wolkjes. Dus dat is lekker voor de plukkers. Maar hoe dat deze dagen allemaal gaat worden, is even kijken wat voor beschermende kleding ze allemaal aan hebben.
2: Ja, en wat voor maatregelen ze kunnen nemen en dat om die zon een beetje niet op het hoofd te laten komen. Robert-Jan, we horen je zo meteen weer na 8:30 in Utrecht is wakker. Doorpraten dus over de kersen, de kersenteelt en ja, de bescherming dus van de mensen die de kersen van de boom moeten plukken. We hebben zo meteen een heel ander onderwerp. Geen kersen, we hebben...
4: Nee, wel werk. Veel werk. Ja, is het UWV die kwam gisteren met een lijstje kansrijke en minder kansrijke beroepen.
2: Ja,
4: minder
2: ja.
4: Kansrijk zijn beroepen die overgenomen zouden kunnen worden door AI.
2: Ja?
4: Denk bijvoorbeeld aan tolk-vertaler.
2: Presentatoren, zoals ik.
4: Presentatoren, zoals
2: sowieso,
4: wij.
2: Sowieso, jij ook.
4: Tekstschrijvers, ontwerpers. Maar er zijn ook hele kansrijke beroepen. En dat zijn over het algemeen beroepen die je met je handen doet. Dierenartsassistenten en voegers en metselaars bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, ja.
4: En nou hebben wij in onze regio de opleiding tot metselaar.
2: Ja?
4: In Nieuwegein.
2: Oh ja?
4: En zometeen praten we met Margret de Stroeten even over die opleiding en wat voor studenten daar nou zitten.
2: Geweldig. Ik denk gelijk aan omscholen.
4: Meteen.
2: Oké. Okay. Dat in Utrecht is wakker. Nou,

0: Die man is verliefd, dat is duidelijk te horen. 3 J's bij Radio M Utrecht. En niet te vergeten, Jan deed ook mee, Jan Smit. 13, bijna 14 over 8. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker natuurlijk. Iedereen. En ja, die weet dat inmiddels. We beginnen om 6 uur 's morgens met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland tot 9 uur. En dan komen de hits uit Holland. We hebben nog heel wat te doen tot die tijd. Elk jaar brengt het UWV in beeld welke beroepen het kansrijkst zijn. Dit jaar op het lijstje bijvoorbeeld zijn dat dierenartsassistenten en metselaars. Typisch zeg maar van die beroepen die AI niet van ons kan overnemen. In Nieuwegein zit aan het ROC Midden-Nederland zeg maar de opleiding als het gaat om metselaar te worden. En bij ons in de regio gewoon. En Margret ter Stroeten is verantwoordelijk voor deze opleiding. En die is bij ons. Goedemorgen, Margret.
1: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Ja, dat dit de populaire opleiding was, dat wisten jullie natuurlijk al lang. Metselaar worden, dat is allesbehalve superleuk. Het is ongelooflijk mooi, denk ik, om dat vak te gaan doen. Maar biedt dat veel kansen op de arbeidsmarkt?
1: Ja, het zijn ongelooflijk veel kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt ontzettend goede boterham verdienen, zeker als starter. En ook heel veel studenten die voor het vak kiezen, voor het mooie ambacht, die gaan ook de ZZP'er worden. En dan kun je toch ook zeker 70, 75 euro uurloon vragen. En dat wordt ook zeker betaald, ja.
2: Ja, en is het dan ook zo dat bedrijven bij jullie in de rij staan om studenten over te nemen zodra ze klaar zijn?
1: Ja, wij hebben een BBL-opleiding en geen enkele student heeft moeite om een baan te vinden. Ze komen allemaal binnen met de werkgever. Ze blijven ook aan het werk bij de werkgever. En het mooiste is eigenlijk ook dat wij samen met de werkgevers de opleiding vormgeven. We bieden een structuur waarin de leermeester bij het bedrijf de studenten opleidt. Dus daar leer je echt het vak. En wij op school, de praktijkdocenten, maar ook AVO-docenten, want dat hoort er ook bij, die ondersteunen en geven de theoretische kennis die je dan bij ons op school opdoet. En zo maken we vakmannen, vrouwen, ambachtslieden voor het, onder andere het metselvak.
0: Ja, en hoe breed is dat metselvak? Als ik aan metselen denk ik aan huizen bouwen. En kantoren en zo. Is dat of kan ik het breder trekken? Vertel eens.
1: Het is heel breed. Het is inderdaad in de woningbouw en in de huizenbouw. We kennen nu ook de grote nieuwbouwprojecten. Nou, daar zijn metselaars eigenlijk goud. Er zijn ook wel metselrobots. Want dat wordt dan ook wel gezegd van dat wordt dan mogelijk door AI overgenomen. Maar een metselrobot die wordt eigenlijk voornamelijk ingezet bij het plakken van steenstrips. Maar op een stijger, dat is natuurlijk heel lastig om daar een metselrobot in te zetten. En in de woningbouw kan dat ook niet. En we hebben natuurlijk ook heel veel restauratieve werkzaamheden waar metselaars heel belangrijk zijn.
0: Ja, met andere woorden, ja. Er zit toekomst in. Dat mag duidelijk zijn.
1: Zeker, en er zit creativiteit in, vakmanschap. Het is echt een ambacht. Je werkt ook letterlijk naar iets toe. Hè. Je bouwt mooie muurtjes decoratieve stenen. Dus het is ook heel rewarding om iets te bouwen, letterlijk.
0: Ja, je hebt eer van je werk, dan zeg je dat. Is dat om het een beetje smeuïg te maken?
1: Ja, zeker heb je eer van je werk. En je hebt ook een rol. Je gaat gewoon lekker met een aantal maten, collega's naar je klus toe. Je hebt ook het gevoel van een stuk autonomie. Er zit wel een grote werkdruk op, hoor, dat moet ik ook zeggen. Maar het is echt een gevoel van vrijheid. Dat vinden de studenten ook prettig. Je kan lekker je eigen gang gaan. Je doet je klus. Mm-hmm. En als het klaar is, is het klaar. Dus dat geeft ook een fijn gevoel voor de studenten.
2: Ja, Margret, heel lang was de houding van veel ouders. Mijn kind moet leren. Mm-hmm. Maar ik heb in mijn omgeving het idee dat dat tij aan het keren is. Dat we juist steeds meer ambachtsmensen, vakmensen gaan waarderen. Merken jullie dat op school ook?
1: Zeker. We hebben het mbo is natuurlijk een prachtige omgeving waarin je echt letterlijk alles kan leren. Van niveau 1 tot en met niveau 4. En wij merken binnen RC Midden-Nederland de afgelopen jaren ook best wel een grote toestroom uit het bijvoorbeeld HAVO en soms ook wel VWO-segment. Dat studenten toch praktische, toepasbare willen werken. Het is ook veel leuker over het algemeen om op het mbo te zitten, omdat je de praktijk en de theorie met elkaar combineert. Je loopt stages of in de BBL ben je natuurlijk aan het werk. Mm-hmm. En we zien ook, en daar heeft minister Dijkgraaf ook heel erg aan bijgedragen in de sector, om het mbo echt meer te waarderen en anders te waarderen. En ja, eigenlijk te kijken naar talenten en niet naar hoe hoger, hoe beter. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Ja, en ik zit nog even te denken aan de wetgeving. Want je noemt al even de minister, dan denk ik meteen aan de wetgeving. Je kunt voor jezelf beginnen. Maar kun je niet beter bij een bedrijf zitten om in dienst te komen, in loondienst? Want dat biedt wat meer bescherming misschien, ook als er wat minder werk is.
1: Zeker, dat is nu ook met die veranderingen in die ZZP-regelingen.
0: Ja,
1: is dat absoluut waar. En dat zie je ook. Zie je ook wel weer een trend dat ze in loondienst gaan en blijven. Maar het ZZP-schap, dat lokt toch altijd ook wel bij studenten, merk je.
0: En misschien kan dat erbij ook dat je voor een deel in loondienst gaat bij een bedrijf. En dan ook nog je eigen hachie hebt, zeg maar.
1: Ja, dat zie je zeker ook gebeuren. Omdat, ze hebben natuurlijk gouden handjes.
0: Ik zit te denken, de opleidingen zijn misschien voor dit seizoen weer klaar. Ik weet niet wanneer dat eindigt.
1: We zijn nu aan het afronden, inderdaad. Ja.
0: Ja, dus er gaat weer. Is er al een nieuwe lichting die staat te trappelen bij jou aan de deur? Die zegt: we willen beginnen. Want kijk, dat er werk genoeg is prima. Maar er moeten wel studenten die gang waken. Je zegt: het gebeurt toch wel? Ook van MAVO, HAVO af.
1: Ja, vanuit MAVO, HAVO. Maar we zijn druk bezig met de intakes. Hè, om ook even goed te kijken van is het beroep passend en heb je misschien nog wat extra ondersteuning nodig.
0: Ja,
1: ik moet wel heel eerlijk zeggen, we kunnen echt veel meer studenten gebruiken. Zeker bij het Netselaar gebeuren. Ik doe hierbij dan ook een oproep aan de jongeren. Ik weet niet of jongeren ook naar Radio M luisteren.
0: Zeker wel. En anders dan zeggen de ouderen dat weer even voort. Dus
1: En we zoeken ook nog trouwens docenten installatie elektrotechniek. Want praktijkdocenten zijn best moeilijk om te werven. En het is wel een heel mooi vak tenminste heel mooi om je vak over te geven. Als je een aantal jaren in de praktijk gewerkt hebt, om dan hetgeen over te dragen. Dus
0: dat is vast niet
1: kijk
0: tegen
1: op onze site.
0: Ja, precies. Het is vast niet tegen doofmans oor gezegd dat er werk is. Nee, met die site anders even handig.
1: Dat is gewoon www.roc Midden-Nederland en dan bij vacatures. En je kunt ook altijd gewoon even bij in Nieuwegein even langslopen en vragen naar Margrethe Stroeten. Dan help ik je graag.
0: Ja, dat begrijp ik. Dankjewel, Margrethe.
1: Ja,
0: fijne dag en veel succes, hè. Dag. Hoi.
1: Ja, jullie ook. Bedankt.

0: Ziggy Marley. En de zon die is er zeker bij. Tomorrow People bij Radio M Utrecht. Met na 8:30 meer muziek, verkeersinformatie. Voor meer in Nederland hoor je. En natuurlijk het regionale nieuws.
1: Over de Utrechtse politie die jacht maakt op een man die vrouwen ernstig heeft mishandeld. En wat te doen met deze warmte? Nou, scholen en sportclubs nemen in elk geval maatregelen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: 8:31, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met de vraag, waar haal je nog buschauffeurs vandaan?
1: Nou ja, misschien wel uit België. Busvervoerder Keoli zoekt chauffeurs over de grens voor Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf heeft te maken met een tekort aan personeel. Heeft daarom een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie en voor woonruimte wordt gezorgd. Belgen die geïnteresseerd zijn krijgen nog wel ook een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Ze werden van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem. Deze ernstige vergrijpen gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat in Nieuw-Engeland en Leidseveer in het centrum. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachten en die staan uiteraard ook op onze app en website. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen, tussen afverspreid van de verdachten, en die staan uiteraard ook op onze app en website. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral

0: flink hoger geworden. En dan de hitte. Evenementen, scholen en sportclubs nemen maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld geen trainingen bij de Amersfoortse voetbalvereniging AFC Kwik 1890. Jeugdtrainingen zijn afgelast omdat het kunstgras warmte lang vasthoudt. Niet verantwoord om op te trainen en spelen, vinden ze. In Woerden was de singelloop uit voorzorg gisteravond aangepast. Het onderdeel voor kinderen ging niet door. Daarnaast kondigen scholen aan dat lessen mogelijk worden ingekort als het in school te warm wordt. Het tropenrooster is dus uit de kast gehaald. Meteen maar door naar het weer. Het is nu nog bewolkt. Vanmiddag zonnig, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar tropische temperaturen.
1: Precies, hoe het allemaal gaat lopen met qua temperaturen. Je zegt tropische temperatuur, dus 30 graden.
0: Over de 30, ja. En zelfs 35, ja.
1: Greta weet dat allemaal helemaal. Nou ja, niks is veranderlijker dan het weer natuurlijk.
0: Is maar ook zo, maar dit lijkt toch vrij vast te staan.
1: Stabiel, ja. Of zeker dat dit er allemaal aan zit te komen. Maar Jolijn, dankjewel. Over aankomen gesproken, 9:30 weer. Hè? Dan kom
0: dat
1: je er weer aan.
0: Vast, ja.
1: Oké, op de zender. Het regionieuws bij Radio M Utrecht. Steeds over het hele en 9:30. Ik heb nieuws van de weg. Dat wil zeggen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf Zaltbommel al tot aan knooppunt Everdingen. 20 minuten extra reistijd. En vanuit Den Haag richting Utrecht heb je de drukte voordat je Midden-Nederland bereikt. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 25 minuten op dit moment extra. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht. 9:45 geworden.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
7: Doe mee met onze spelletjes en win.
8: Utrecht is wakker met Bob.

0: Of in de week van de 70's zitten. Maar dat was afgelopen week natuurlijk het geval. Get Down to Die hier bij Radio M Utrecht. Casey en de, ja hoor, lekkere Sunshine Band. Robert-Jan Boy is vanmorgen in Harmelen bij kersenteler Osterom. Om daarover door te praten. Kersen, wat een lekker onderwerp hebben we vandaag, Robert-Jan. En ik hoor de vogeltjes ook.
1: Ja, het is een natuurtafereel hier, Bob, aan de rand hier van Haarzuilens, Harmelen. De kersenboomgaard in lange rijen staan de kersenbomen achter elkaar. Met een netje eroverheen gespannen en ook wat, wat plastic eigenlijk, ja, wat er in een koepeltje overheen zit. Heeft met plastic. De vogels ongetwijfeld te maken.
2: Net om de vogels buiten te houden.
1: Vogels.
2: En plastic voor de regen.
1: Suzuki vliegen ook nog eventjes.
2: Die wil ook graag buiten houden.
1: Ja. En het beschermt misschien een beetje tegen de zon.
2: Het houdt de zon een beetje tegen, maar het houdt ook de warmte vast.
1: Het houdt de warmte vast.
2: Ja. U ziet, de plastic is een koepeltje. Ja. Als de warmte stijgt, die blijft er een beetje hangen.
1: Heerlijk, heerlijk. Dit zijn trouwens Ries van Oostrum. Ja. En Noël is hier druk bezig met het plukken. Een mand om de nek. Behoorlijk gevuld.
3: Kersen in de mand.
1: Ja. En dat gaat de hele dag zo door, hè?
3: Ja, van 7 tot 5 blijven we vol gas plukken.
1: Maar dan denk ik eventjes, nu gaat het toch wel.
3: Ja.
1: Maar de zon breekt nu een beetje door.
3: Ja, als het straks 30 graden is, dan stonden die plastic kapjes wel 5 graden warm.
1: Nou, vertel even hoe dat dan voelt.
3: Ja, dat is wel zweten. Gewoon op hetzelfde tempo, goed doorgaan. Af en toe een glaasje water erbij, dan...
1: Dat is alles.
3: Goed vol te houden.
1: Ja.
3: Ja, je went eraan ook, hè?
1: De temperatuur gaat nog verder omhoog. Morgen code oranje.
3: Is goed, is
1: vrijdag 37 graden. Daar zitten wij hier dus. Als het hier 37 graden wordt. Mm. Maar laat het dan 36 graden worden. Dan zitten wij hier boven de 40 graden.
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Wat voor maatregelen nemen jullie dan?
3: Niet zoveel. Gewoon,
1: niet zoveel?
3: Gewoon doorgaan.
1: We kijken even naar de baas.
2: We plukken gewoon door tot zolang het gaat. En als het niet gaat, dan... Als het heet wordt om 3 uur, dan...
1: Dan kun je dat gewoon zeggen, aangeven en dan...
2: Dan nemen we een biertje en dan de andere dag erop weer.
1: Wacht even, de collega Juda zegt ook wat. Komt die zegt erbij, Juda?
2: Ik zei, ze verkopen ook ijs, dus in de pauze...
1: Oh, dat zit wel door. En de kersen kunnen er ook wel tegen, geloof ik. Hebben we al gehoord.
2: Ja, gelukkig wel, ja.
1: Dus...
2: Komt helemaal goed.
1: Nou, horen wij geruchten het seizoen dat het altijd korter is... zou zijn dan het in werkelijkheid duurt, dat kersenseizoen.
2: Ja,
1: hoe zit dat?
2: Klopt. Wij hebben hele late rassen aangeplant. De finals, dus wij hebben tot derde week augustus hebben wij wel kersen.
1: Ja, en dat plukken, dat gaat maar ook maar de hele tijd door, hè?
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Want je zou zeggen, je neemt een rij bomen, dan ben je uitgeplukt. Maar zo is het dus niet.
3: Nee, je moet best vaak door de rij heen om elke keer maar de rijpste ertussenuit te vinden.
1: Ja.
3: En dan moet je soms wel 3-4 keer door zo'n rij heen.
1: Ja.
3: En met 20 verschillende rassen of misschien wel meer, dan is het wel een heel seizoen vol te houden natuurlijk.
1: Ja, en is het eigenlijk leuk werk?
3: Ik vind het wel leuk werk.
1: Ja, je gaat natuurlijk niet zeggen dat het waardeloos werk is. Nee. Dat heb ik ook weer. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
3: Nee, dan had ik hier ook geen 12 jaar gelopen.
1: 12 jaar?
3: Toen ik 15 was, kwam ik hier binnen.
1: Maar wat maakt het dan zo leuk?
3: Je bent gewoon lekker met je handen bezig in de buitenlucht. Vaak met een gezellige maat natuurlijk. Muziekje aan.
1: Ja.
3: Dan is het goed vol te houden.
1: En ook de kers als zodanig.
3: Zeker.
1: Biedt hij ook vreugde?
3: Ja.
1: Wat anders dan een aardbei bijvoorbeeld?
3: Ja, aardbeien zijn ook lekker, maar kers is weer wat anders natuurlijk.
1: Ja? Wat heeft de kers?
3: Ja, een hele lekkere zoete smaak.
1: Ja, een pit.
2: Een beetje kerst heeft pit natuurlijk.
1: Ja, hoe lang blijft die pit er eigenlijk nog in? Want we hebben ook pitloze druiven. Ik bedoel, alles ontwikkeld, ras na ras. Hoe zit het met die pit? Want die pit is toch een beetje irritant, of niet?
2: Het is ook wel handig. Dat zorgt er ook voor dat de kers niet van de steel afvalt. De pit zit dan steel vast en daar zit de kers omheen.
1: Aha.
2: Dus ik denk dat het zonder pit heel lastig wordt om kers
1: zonder
2: te telen.
1: Zonder pit geen kers?
2: Dat denk ik, ja.
1: Want je begint met de pit en de kers komt er eigenlijk omheen.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus wat praat we eigenlijk over?
2: Steenvruchten, dus als je de pit eruit haalt, dan moeten we er ook een andere categorie voor gaan verzinnen. Ja.
1: En waarom heeft de provincie Utrecht veel boomgaarden, veel kersenboomgaarden?
2: Eigenlijk alle fruit dat groeit op rivierklei. Aan deze kant Utrecht zitten we bij de Bijlenveld.
1: Dat is een riviertje?
2: Dat is een riviertje.
1: Ja.
2: En daaromheen heb je kleiafzettingen en die zijn heel goed geschikt om kersen te telen.
1: Ja. En dat gaat dan dit seizoen, iedere seizoen is dat gewoon natuurlijk. Maar als het over is, augustus, wat gebeurt er dan?
2: Als we klaar zijn in augustus, gaan we alle netten weer oprollen. En dan gaan de benen even omhoog.
4: Snoeien?
2: Snoeien gebeurt later pas.
4: Ja. Gebeurt later pas?
2: Ja.
4: Dus in deze paar maanden moet het eigenlijk gebeuren?
2: Ja, ja.
4: Juni, juli, augustus, dat is het?
2: Ja.
4: Ongelooflijk.
2: Dat is voor ons de hooibouw. Ja.
4: En alles langs de kant van de weg verkopen?
2: Dat de meeste verkopen langs de weg, ja. Kijk dat is het mooiste.
4: Kijk eens.
2: Ja.
4: Dus het is een soort topsport die hier bedreven wordt.
3: Nou, eigenlijk wel, ja.
4: Kijk eens. Weg met dat wereldkampioenschap voetbal. Kom kijken bij de kersen.
3: Precies.
4: Kijk, moeten wij dat er wat aan toevoegen?
3: Nou, dat weet ik niet.
4: Kijk eens. En zo gaan ze voort met de band. Zeg, goede oogst gewenst.
2: Dat ja, ziet er goed uit.
4: Een beetje wijzig geworden als het gaat over de kers.
2: Dat is goed om te
4: bedankt. Bedankt.
0: Robert-Jan vanuit Harmelen, dankjewel. 14 minuten over half.

0: Geertje, weet u waarom kersen geen pithem nodig hebben, dus zeg maar? Hè?
1: Ja, en om te groeien en omdat dat steeltje eraan vastzit.
0: Precies,
1: dat had ik,
0: ja.
1: Eerlijk gezegd, dat wist ik helemaal niet.
0: En met druiven is dat dan toch anders dan?
1: Ja, ik had het toevallig ook nog even opgezocht. Pitloze druiven, zou je denken. Ja, hoe
0: kan dat?
1: Hoe kan dat?
0: Is dat
1: die worden
0: echt
1: geënt. Dus er gaat niet een pitje meer de grond in. Er gaat een stukje van de vorige plant. Van de druivenstruik gaat de grond in.
0: Grond in en die
1: groeit opnieuw. Dan heb je dus eigenlijk klonen.
0: Kloondruiven
1: zijn allemaal dezelfde druiven. Ja. Dat is trouwens ook zo. Ja, maar dat kan niet bij kersen. Mm-hmm. Maar Amerika zou Amerika niet zijn als ze het daar niet heel hard aan het proberen zijn.
0: Ja.
1: Ze kunnen nog niet zonder de pit, maar de pit is natuurlijk keihard. En ze zijn inmiddels al wel zo ver dat die pit zacht is. Zoals bijvoorbeeld bij druiven.
0: Zo.
1: Grappig, hè?
0: Nou, geweldig. Ik wist niet dat ik op de 23e, dat is het vandaag, zoveel zou leren in de ochtend. In
1: over de kerst. Vlakken.
0: Nou, inderdaad, ja. Zometeen het weer voor minder Nederland. Nou ja, bergje maar. Het wordt een warme verwachting. Toch, Grieta, het wordt warm, hè?
2: Zeker.
0: Het wordt heet wel, hè, Grieta?
2: Ja,
0: oh,
2: joh, klopt.
0: Tot zometeen.
2: Rustig aan doen. Ja.
0: Neem even een glaasje water allemaal. Spreek elkaar zo. In Utrecht is wakker. Eerst eventjes aandacht voor de omscholing. Want ja, daar hebben we het over gehad natuurlijk. Dat wil zeggen, buschauffeurs die geworven worden in België.
1: Ja.
0: Daar zijn ze met een campagne bezig om voor Utrechtse ritten chauffeurs te halen.
1: Ja, en wij vroegen ons af, zouden er nou mensen hier in de regio zijn die zeggen, nou, ik wil mijn eigen baan wel kwijt. Ik laat me omscholen tot buschauffeur. Nou, er komen best veel reacties op.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld van Mira. En Mira de Kruif, die werkt zelf in de vervoerssector. En die schrijft, het krijgen van personeel in die hele sector is gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: Je moet sowieso heel veel vaardigheden leren. Dat werk is altijd, hè, 24/7, 365 dagen per jaar. Je kunt echt niet zeggen, ik wil maar alleen maar tussen 10 en 4 werken. Het is moeilijk om de balans tussen werk en privé goed te houden. Het beroep van chauffeur, schrijft ze, of dat nou in de bus, de trein of de metro
0: vrachtwagen is.
1: Het wordt gewoon heel erg onderschat.
0: Mm.
1: En ik vond een hele mooie reactie van Ruud. Van Ruud van der Veek, die zegt, nou, ik ben al lang met pensioen, dus voor mij, ik ga dat OV niet redden. Maar in Rotterdam rijdt tegenwoordig een bus op de openbare weg zonder chauffeur.
0: Ja.
1: Het is maar een klein stukje. Het is van een metrostation naar de luchthaven in Rotterdam.
0: Dat is ook wel weer toekomst. Oei, dat is eigenlijk duidelijk dat zeg. Denken van, ja, wat is dan het vak van buschauffeur dan?
1: Ja, maar weet je, dat kan echt niet met alle lijnen.
0: Dat is ook weer waar.
1: Maar hele simpele stukjes zou misschien wel een oplossing zijn, zegt Ruud.
0: Zoals de metro eigenlijk ook is, hè? Ik bedoel, dat hoeft ook niet meer met...
1: Zit daar niemand in?
0: Wist je dat niet?
1: Nee?
0: Ja? Ja,
1: nee, dus... er zit wel iemand in, toch?
0: Nee, nou, sommige stukken niet. Ik weet dat het zo gebeurt.
1: Dan moet ik erover nadenken wat ik
0: heb jij ook weer wat geleerd op de 23e
1: juni? Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, dat is een stuk op rails, weet je wel. Er wordt met camera's allemaal in de gaten gehouden. Er is heel veel beveiliging voor.
1: Ja.
0: Want ook passagiers die in- en uitstappen natuurlijk. Dus dat moet allemaal wel goed bekeken worden. Maar in dit geval, Ruud dan niet, maar misschien anderen wel die geïnteresseerd zijn om dit vak te gaan doen, heeft het toch toekomst.
1: Ja, ik heb ook nog iets technisch geleerd van Jeroen Vizé. Die heeft ooit een vrachtwagenchauffeur testdag gehad. En die mocht toen ook een proefles buschauffeur doen.
0: Oh.
1: Maar hij zegt, zo'n bus rijdt heel anders. Jij zit als het ware voor de wielen. De wielen zitten achter jou. En hij zegt, dat is zo ingewikkeld sturen. Dat kan echt niet iedereen en dat wil ook niet iedereen. Dus blijkbaar is dat toch anders dan andere dingen rijden. En dan tenslotte Gerard Scheppingen. Die schrijft dat bij hem in het dorp, in de Hoef.
0: Ja.
1: Dus bij Vinkeveen en Meidrecht in de buurt. Hè, daar rijden vrijwilligers op de bus. Om de buurtbus rijdend te houden.
0: Ja. Dus. Nou, mogelijkheden te over en reacties te over. En als je nog niet gereageerd hebt, maar je zou het willen, doe het dan via de RTV Utrecht app of Facebook Radio M Utrecht. Want ook vanmiddag praat Corrie erover door. En in Utrecht Komt Thuis praten we er ook over door. Dus graag met jou, als je een reactie hebt, geef hem maar. Over het laten omscholen, zeg maar. Zou je die stap willen maken? We zijn benieuwd. Nou, dat dus gezegd hebbende, Margreet, ben je er klaar voor de hitte of niet?
1: Nou ja, ik merk dat het idee van, wat was het, 36 graden aan het eind van de week, dat beneemt me bijna letterlijk de adem.
0: Ja, Rita, we maken pas op de plaats en we gaan ervoor. Het weerbericht. Ja.
1: Rustig aandoen en inderdaad, ja, de hitte die eraan zit te komen... Die lijkt vooral inderdaad op vrijdag en zaterdag wel te pieken. En dan zou het inderdaad ook bij ons in Midden-Nederland 36 graden kunnen worden. Ja, dat is toch wel behoorlijk ongekend eigenlijk.
0: Dat denk ik ook, ja. Want 36 graden is niet zo vaak voorgekomen, denk ik.
1: Of nee, ja, als je terugkijkt...
0: Elk jaar wel een keertje of zo.
1: Nou, voor zuiden van het land, makkelijker, het zuiden en het oosten. Maar voor ons in Midden-Nederland zie je toch al wel verschillen. Weet je nog dat in 2019 we voor het eerst de 40 graden grens slechten?
0: Ja.
1: Toen werd het 40,7 graden in het westen van Brabant. Maar bij ons 37,5. Dus dat verschil is toch nog wel markant. En in dat jaar 2019, 24, 25 en 26 juli waren dat continu dagen boven de 36 en 37 graden. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, want daarvoor zie je dat wij in 2006, ook zo'n hete zomer, op 35,7 graden zijn uitgekomen. En ook in 2018. En daarvoor op nummer 6 van de heetste dagen in Midden-Nederland in de beeld staat 1947 met 35,6. Dus het geeft al aan dat je eigenlijk bijna nooit bij ons op 36 graden komt.
0: Nee, dat is bijna 80 jaar geleden dan, waar je het nu over hebt, hè?
1: Ja, je hebt een paar van die hete zomers, dat is 1947. De oudere mensen, die weten dat nog, 1976 was heel heet.
0: Dat weet ik ook nog wel. Ja, ik was 10, ja? Zeker. Ja. Ik had het er gisteren met mijn vader nog over, ja. Ja, het was toen een hele hete zomer.
1: Veel in het badje gezeten, ik weet niet.
0: Zeker.
1: Was het toch geen zin?
0: Ja, ik was er niet uit te slaan, echt. Heerlijk.
1: Nee, dat geloof ik. En dan hebben we dan 2003 en dan natuurlijk de topper 2019... toen we al een paar jaar zaten te kijken van... die 40 graden, die komt een keer dichterbij.
0: Ja,
1: en die is toen gebeurd. En nu zou de maximumtemperatuur nu voor Zuid-Nederland staat... laat deze week op 39. Dus dat is ook dicht tegen de 40.
0: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, vroeger zeg ik dan maar... vonden we het leuk, het wordt lekker warm. We hebben een week lang hittegolf.
1: Ja.
0: 31 graden. En nu zeggen we toch echt... hé, dit gaat toch echt van de verkeerde kant op.
1: Ja, het is die paar graden extra die het echt wel doen. En natuurlijk moeten we ook gewoon, denk ik... te proberen van te genieten en niet alleen maar in angst en beven te zitten.
0: Dat is
1: maar...
0: ook wel weer waar. En je kunt je proberen te wapenen, of wel tegen die
1: extreme proberen
0: hitte.
1: Te wapenen en ook in het sociale gedrag, weet je wel. Je ziet toch wel dat er ook koele plekken zijn en dat je naar de supermarkt gaat. De mensen letten ook echt wel best wel op elkaar. Maar het is, het is gewoon eventjes... het is wel zo dat het vermoeiend is. Dat vind ik zelf ook, omdat ik dan slecht slaap en vroeg op moet. Nou, jullie kennen dat. En dan merk je dat je gewoon in de loop van de week... dat het best wel een uitputtingsslag is. Dus iedereen moet gewoon een beetje rustig aan doen. Want je merkt ook dat mensen vaak in de hitte... een wat korter lontje krijgen. Iedereen wordt een beetje zagrijnig. Dus misschien moeten we allemaal een beetje mild naar elkaar doen. En dan komen we er wel doorheen.
0: Ik ben heel eerlijk, Margreet ook. We merken het aan jou ook. Weet je, morgenochtend slaap jij lekker uit.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Dat is Margot. Ik zag dat Roos er Margot er morgen is.
1: Klopt,
0: weer.
1: Klopt.
0: Heb jij weer andere bezigheden. Goed, voor vandaag hou je ons compleet op de hoogte voor de ontwikkelingen van het weer. 29 zou ongeveer de grens zijn die we vandaag in elk bereiken.
1: En nu af en toe wat wolkenvelden en vanmiddag dan weer veel zon.
0: Goed. Daar gaan we het mee doen. En ik dank je voor uw technisch wakker. Was je een paar keer aanwezig. Dus Rita, dank je. En tot vanmiddag in Aan Tafel. Dan
1: tot
0: horen we je graag weer. Tot zover, Margreet. Jij wel de wekker zetten morgenochtend?
1: Zeker, ik ben naar morgen gewoon.
0: Okay. Nou, ik ook dan. Dan maken we morgen weer vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten. Utrecht is wakker. En zometeen de hits uit Holland met Edwin Meerman. En dit is Tarzan zelf.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Een prima.
6: Dit is Eemland 1.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
8: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
7: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
9: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
7: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: 30 jaar gebonden vrijgesproken van de oplichting van twee zusters. Een van de slachtoffers loopt boos de rechtbank uit en zei: mooi hoor, vrijgesproken, maar mijn vertrouwen is nog steeds kwijt. Waarop de rechter zegt: dat valt helaas niet onder het strafrecht. Dit is Eemland 1 met vandaag in de uitzending Ellen de Roos. Zij weet alles over de fitheidstest voor senioren. En natuurlijk hebben we het weer met Klaas Beken. En nu het nog warmer wordt, zien we weer meer mieren en slakken in onze tuin en soms ook in huis. En veel Nederlanders grijpen daarom snel naar bestrijdingsmiddelen. Dat hoeft niet, straks weet je waarom. En het is dinsdag, dus de wandelrubriek met Harry Wees is vaste prik. Maar we beginnen met Lisanne Geboers van het RIVM. En we zitten hier behoorlijk te puffen, maar gelukkig houdt zij het hoofd koel en vertelt ons over het hitteplan. Muzika!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Ja, dat is natuurlijk een geweldig nummer. Here comes Fat Albert van Shorty Long. Tijdens warme dagen is extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een chronische aandoening en jonge kinderen. Hitte kan bij hen sneller leiden tot gezondheidsproblemen. En gelukkig is een nationaal hitteplan opgesteld en Lisanne Geboers van het RVM heeft het hoofd koel gehouden. Sorry jongens, ik heb het ook warm. En vertelt ons hier alles over. Goedemorgen Lisanne.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het hoofd koel gehouden. Dus je gaat ons alles vertellen. Nou kijk, nu komt het er allemaal in één keer uit. Wat zijn ongeveer de maatregelen die je moet treffen als het nog warmer gaat worden?
1: Ja, nou de maatregelen die je eigenlijk moet treffen zijn voornamelijk genoeg drinken. Maar ook het lichaam koel houden en de woning koel houden. En wees ook alert op signalen van de oververhitting.
0: Hoeveel moet je drinken per dag? Is dat per individu anders of is het ongeveer gelijkwaardig?
1: Dat is in principe voor iedereen ongeveer hetzelfde. Dus denk aan ongeveer 2 liter water drinken zoals normaal. En dat kan water zijn, maar ook limonade, thee of koffie. Dan de dorst al leggen.
0: Oké, en wat zijn de signalen als het gaat om oververhitting?
1: Ja, je kunt dan denken aan bijvoorbeeld vermoeidheid, maar ook hoofdpijn. Ook misselijkheid komt soms voor. En dat zijn echt de signalen dat je denkt, ook moet misschien nu even wat rust nemen en wat gaan zitten. Mochten de signalen wat erger worden, dus ook mensen die bijvoorbeeld gaan overgeven, dan raadplegen ook vooral een arts.
0: Ja, en natuurlijk ook voor elkaar zorgen, hè? Ik bedoel niet alleen voor jezelf.
1: Ja. Nee, dat is echt heel belangrijk. Want het kan natuurlijk zijn dat je zelf eigenlijk niet zo heel veel last ervaart van de hitte. Dat je het misschien alleen maar heel fijn vindt om van het zonnetje te genieten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dit wel ervaren. De kwetsbare groepen, zoals je zelf al zei. Dus denk ook aan de buurvrouw die misschien niet slecht op de been is. En denk aan hun en attendeer hun ook op deze hitte.
0: Ja, zo maakt het hitteplan toch wel een beetje een sociaal element eigenlijk, hè, in Nederland.
1: Ja, zeker. Ja, de boodschap van het hitteplan is ook zorg voor elkaar. Dus kijk uit naar mensen die hier wel inderdaad last van zullen ervaren.
0: Ja, jij bent van het RVM. Wat is jouw functie?
1: Ja, als het gaat om dat.
0: Ja, sorry.
1: Sorry, ik wou je niet willen breken. Ik ben wetenschappelijk medewerker. Betrokken bij het Nationaal Hitteplan ook, maar ook bij andere projecten omtrent hitte. En wij stemmen eigenlijk altijd met het KNMI af als het gaat over het Nationaal Hitteplan rond deze warme periode.
0: Ja, het is nu red alert, hè? Aankomende vrijdag is het zover. Wordt het 35 graden en meer?
1: Ja, klopt. De hitte gaat inderdaad toenemen. Het zal erg warm worden. En vanaf komende woensdagmiddag zal dan ook in het midden en het zuiden van het Gelderland van het land code oranje gelden in plaats van code geel. Omdat het dus zo heet is. En dan zeggen we ook altijd, let dan niet ook alleen op die kwetsbaren, maar ook op jezelf. Want met dat soort hitteperiodes is het voor iedereen goed om op te letten.
0: Precies. En ja, jullie komen zelf ook in het nieuws. Want dan zeggen ze van ja, hitteplan van het RVM is in werking gesteld, zeggen ze dan.
1: Ja, klopt inderdaad. Fijn dat daar ook media-aandacht voor is, zodat we iedereen daar eigenlijk op kunnen attenderen. Ja,
0: hoeveel keer is dat eigenlijk voorgekomen in de afgelopen 5 jaar?
1: In de afgelopen 5 jaar heb ik niet zo paraat, maar dit is de 20ste keer dat het überhaupt wordt geactiveerd.
0: De 20ste keer sinds het instellen van een hitteplan. En wanneer is het hitteplan ingesteld?
1: Hij is in 2010 voor het eerst geactiveerd.
0: Dat is nogal wat, want ja, dan merk je ook gewoon dat het wat warmer wordt in Nederland. Dat is denk ik wel een beetje de graadmeter wat jullie hanteren.
1: Ja, klopt. Als je ook kijkt naar de klimaatscenario's, is de verwachting dat de temperaturen gaan stijgen en dat dit vaker voor zou komen. Dus daarom goed dat er ook extra aandacht voor is, zodat we er steeds beter op kunnen anticiperen.
0: Ja, nu wordt zo dadelijk het hitteplan ingesteld. Het kan niet anders. Maar komt het RVM ook in het nieuws als het als de knop uitgaat?
1: Ja, wij communiceren altijd met een mailinglijst. Daar kunnen zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgers zich voor opgeven. En dan communiceren wij iedere dag wat de stand van zaken is. En ook wanneer de activatie dus zal stoppen. Mm-hmm. Zodat iedereen ook weet waar ze rekening mee kunnen houden.
0: Ja, misschien een hele rare vraag, maar de oversterfte, neemt dat nou toe bij die hitte?
1: Ja, we zien over het algemeen dat dat toeneemt. Daar zijn vorig jaar ook onderzoeken naar uitgevoerd. En wat we zien is dat de oversterfte met hitte hoger is dan op een normalere dag met wat lagere temperaturen. Maar we zien wel dat sinds het Nationaal Hitteplan in werking is, dat het risico op sterfte is afgenomen. En dat komt natuurlijk niet alleen door het Nationaal Hitteplan, maar ook door de aandacht omtrent hitte, zowel in de media, maar ook het bewustzijn van alle Nederlanders.
0: Hey, en wat is ongeveer het percentage over sterfte?
1: Dat durf ik zo niet te zeggen. Wij hebben die cijfers komen nou niet zo direct per dag bij ons binnen. Dat kunnen we altijd wat later pas zien, okay. Omdat... De sterfte komt een paar dagen later ook pas binnen. Je gaat er niet direct aan doen.
0: Ja, je bezigde net het Nationaal Hitteplan, maar het is een internationaal hitteplan, hè?
1: Nou, het wordt bij ons nationaal natuurlijk geactiveerd. Want we echt kijken naar de Nederlandse situatie. Mm-hmm. Dat wil natuurlijk wel zeggen dat we ook kijken naar buurlanden. Je ziet natuurlijk nu ook in Frankrijk.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ja, precies. Dat het geactiveerd is. En we hebben natuurlijk ook contact met die collega's. Maar we kijken wel nu als RVM en KNMI echt naar de Nederlandse situatie.
0: Ja, is de aanpak in het buitenland nu anders dan in Nederland?
1: De aanpak verschilt een beetje per land, want er zijn vooral veel overeenkomsten. Ja. Het scheelt natuurlijk, in het zuiden van Europa zijn ze hier ook al wat meer aan gewend. De huizen zijn ook anders gebouwd. Ze hebben siestas bijvoorbeeld in Spanje. Dus de aanpak is daarin iets anders, omdat mensen er iets meer van bewust zijn. Maar over het algemeen wordt in ieder land bij een bepaalde temperatuur het hitteplan geactiveerd.
0: Ja.
1: De overeenkomsten zijn wat groter.
0: Ja, en als het hitteplan natuurlijk in werking treedt, ja, dan kan je eigenlijk wel zo'n waarschuwingssignaal afgeven via mobiele telefoons. Is dat een idee?
1: Dat is zeker een idee. Ik moet zeggen dat wij daar nu niet actief mee bezig zijn. Ook vooral omdat het hitteplan eigenlijk echt bedoeld is voor de kwetsbare groepen. Mm-hmm. Dus ons doel is vooral om te kijken, kunnen we mensen die kwetsbaar zijn en ook de mensen die voor deze kwetsbare mensen zorgen, dus zorginstellingen, maar ook mantelzorgers, hoe kunnen we die het beste bereiken zonder de hele bevolking daar te veel over te informeren. Want die vinden via het nieuws natuurlijk ook al heel veel informatie.
0: Wat ga jij dit weekend doen? Lekker binnen zitten?
1: Ik denk dat het inderdaad de schaduw opzoeken wordt. En dat is natuurlijk ook het advies vanuit ons. Geniet er natuurlijk van, maar wel let op jezelf.
0: Ja, het is niet een popfestival in de buitenlucht bezoeken we in ieder geval. Of...
1: Nee, dat zal het voor mij in ieder geval niet worden.
0: Nee. Lisanne Geboers, mag ik jou danken. Je bent wetenschappelijk medewerker bij het RIVM. We hebben het gehad over het hitteplan, het Nationaal Hitteplan. Zorg voor elkaar. Lisanne, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Keep on grooving with Atlantic Sound. Hij was natuurlijk Otis Redding aan de microfoon met Higher and Higher. Inwoners van Soest van 65 tot en met 90 jaar die zich niet fit voelen, kunnen op woensdag 24 juni gratis deelnemen aan een fitheidstest. Denk fitheidstest, ja, wat is dat eigenlijk? Nou, gelukkig hebben we Ellen de Roos aan de lijn. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is een fitheidstest? Wat verstaan we eronder? Is dat apenkooien in een sporthal? Wat gaan we allemaal doen?
1: We gooien morgen wel de sporthal open, ja, in Soest. We hebben sporthal De Eng beschikbaar. En we zetten daar stationnetjes uit. En per station wordt even getest hoe het is met of kracht in je handen, kracht in je benen, of lenigheid, of ook een conditieonderdeel. En zo dan heb je een uur lang op je gemakje, hoor, want het is natuurlijk een lekker temperatuurtje. Maar te kijken hoe het gaat met je lichaam.
0: Ja, hoe is het met de lenigheid en de conditie van de ouderen gesteld vanaf 65 jaar? Over het algemeen.
1: Ja, de een of de andere. Het maakt echt heel erg uit wat je
0: leeft. Ik hoor een hele kleine verzuchting. Je maakt je zorgen.
1: Nou ja, kijk, als we landelijke cijfers kijken en ook in Soest, dan zeggen we doen dit niet voor niks. Want we weten dat het nodig is. Als je op de persoon kijkt, dan zie je echt grote verschillen. En ook in het plezier van bewegen en de routine die mensen hebben. Hè. Pak je makkelijk de fiets, pak je makkelijk de trap, of zoek je altijd de weg naar de lift en de auto. Niet... Dit is eigenlijk ook morgen, doen we ook als uitnodiging aan iedereen die het wil weten, van die nieuwsgierig is. Kom even ontdekken wat er allemaal te doen is op deze leeftijd. Want soms had je een leven lang een gewoonte in dingen en die vallen dan weg. En moet je weer een beetje opnieuw geholpen worden, of kun je opnieuw geholpen worden om toch die gezonde leefstijl, die actieve leefstijl, die het leven zoveel leuker maken, waardoor je echt langer zelfstandig kan blijven wonen. En je ook in je geest, hè, gewoon jong genoeg voelt om allerlei dingen aan te blijven gaan. En daar doen we het voor. Dus het is ook vooral voor mensen die een beetje nieuwsgierig zijn. Mm-hmm. En misschien wel op een twistpunt zitten. Van ik deed altijd dit en vond ik geweldig. En nu, het lukt niet meer. Of kan ik het nog wel, een beetje bevestiging zoeken bij zo'n vitaliteitstest. Want we organiseren het met fysiotherapeuten en ook een aantal specialisten op verschillende gebieden. Dus het is eigenlijk ook een mooie kans om pijntje hier, pijntje daar, even te klankborden. Hè? Waar je normaal niet voor naar de fysio gaat, maar nu wel op die fitheidstest tegenkomt. We organiseren ook een beweegmarkt, dus daar laten we ook zien wat er allemaal te doen is in Soest en Soesterberg. Want dat is soms ook nog wel zoeken, hè? Van kan het dicht bij huis of moet ik wat verder weg voor waar je naar op zoek bent. Dus het is ook vooral een ontmoetingsdag. Niet alleen maar meten.
0: Nee, duidelijk. Maar goed, we gaan zo dadelijk even naar die beweegmarkt. Daar heb ik nog wel even wat vragen over. Maar goed, je zegt die ouderen gaan van stationnetje naar stationnetje om wat oefeningen te doen. Wat voor oefeningen worden er allemaal gedaan?
1: Ja, het is beenkrachten van de grote spieren. Hoe snel kom je omhoog? Dus van een stoel even 10 keer op en zitten. Dat zijn ook hele leuke oefeningetjes als je helemaal weet waar je op moet letten qua veiligheid. Dat je die daarna ook vaker thuis kan doen. Mm-hmm. Dat is benen, armen. Ik sta nu letterlijk met mijn armen zo omhoog.
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, je ziet het. Hè? Ja. Door de radio zie je dat.
0: En nog even het muziekje bij. Ja, je weet het al, zo ging vroeger in de jaren 60 gingen mensen gimmen in de woonkamer.
1: Nu kan dat ook, hè, iedere dag met Nederland in beweging. En er is zoveel mogelijk, maar wat doe je dan? En wat past bij je? Zit er routine in? Dus we hebben alle stationnetjes, als je die af bent gegaan, bespreken we ook even de resultaten.
0: Ja, dan ben je natuurlijk dood en dood op als je die stationnetjes
1: omhoog. Nee. We leggen wel even je prestatie naast, naast het hele grote database van alle Nederlanders. Dus het is ook wel even een momentje van hoe doe ik het? Ik weet dat ook wel ouderen het ook leuk vinden, hè, die zelf wat actief zijn, om even de bevestiging te krijgen dat het goed gaat. Dus het is eigenlijk voor iedereen, hoor. Het is, als je een beetje nieuwsgierig bent en in contact wil komen. Het eindgesprek is ook met een van onze buurtsportcoaches of beweegmakelaars. Die hebben ook veel inzicht in wat er te doen is. En beweegmarkt ernaast, hè. Dus dat is ook een beetje snuffelen en even contact maken met anderen.
0: Goed, de defibrillator is hier wel voorhanden, hè. Want daar zijn de meeste mensen bang voor. Van, als ik het maar niet aan mijn hart krijg. Nu ik opeens ga sporten.
1: Ja, we weten dat echt bewegen altijd goed is en meer bewegen ook. Dus het is niet vanuit de angst, maar juist, je geeft om je lijf, je krijgt sterkere botten, je geest gaat ook meelopen. Ja. Dus het is juist niet vanuit de angst, want dan ga je helemaal stilvallen en dan komen juist die dingen op je af die je niet wil. Dus blijven bewegen en vaker bewegen. En die balans, hè, die ook echt gaat spelen op oudere leeftijd, daarvoor is het zakelijk.
0: Ja, je valt even weg. Maar goed, de vraag is, wat is er allemaal te doen op de beweegmarkt? Wat kunnen mensen doen? Hoe kunnen mensen zich oriënteren erbij?
1: Nou, ik heb, het is een beetje gek, maar we zitten in de gymzaal, in de sportzaal bij Sportboulevard de Eng. Maar ik heb toch mijn marktkramen besteld. Dus we noemen het markt. Dus het is ook een beetje snuffelen. Marktkraampjes met informatie, hè, waar is wat te doen. Maar ik weet ook dat de Bridge Club komt en die gaat gewoon even aan zo'n tafeltje. Hè,
0: maar dat is toch niet actief? Bridge is toch niet actief?
1: Ja, denksport. Ja. Dus dat kun je tot op hoge leeftijd blijven doen. En ik ben echt een aantal keer bij die club ook geweest, op die clubavonden. Het is fantastisch. En bridge is eigenlijk bijna een verslaving, hè. We noemen het denksport, maar als je daar helemaal aan begint. En,
0: ja, dat begrijp ik. Maar je houdt van activiteit, hè. Je wil actief worden. De gratis fitheidstest. Nou ja, goed, dat is geestelijke fitheid misschien met bridge. Maar ik heb het natuurlijk over tennis of over voetbal of seniorenvoetbal, weet ik veel wat. Wat wordt er allemaal aangeboden?
1: Ja, walking voetbal gaan we ook, dat is wandelvoetbal, hè. Dan mag je echt niet meer rennen. Dus dan leer je, als je voetballer bent geweest, dan moet je even weer opnieuw leren wat een walking voetbal is. Ja. Dat is er ook inderdaad. Ik weet van waterpolo, dan gaat het, dat kan ook een walking variant. Dus dan gaat de bodem omhoog en de club Duinkikkers die zegt van, we willen dat zeker wel oppakken als de mensen behoefte aan hebben. Dus we inventariseren ook de vraag. En ik heb ook een prijsvraag. Dus iedereen die komt wordt een beetje geprikkeld om mee te doen en ook om de eigen ervaringen en tips uit te wisselen. Dus hopelijk krijgen we ook deelnemers aan de prijsvraag. En dan kunnen we daarna weer andere 65-plussers, is een beetje de richting, inspireren met de tips van anderen.
0: Fantastische cliffhanger.
1: We maken er wel wat van.
0: Een fantastische cliffhanger in ieder geval. Goed, woensdag 24 juni, hoe laat begint het?
1: En dat is morgen al, hè?
0: Oh, dat is morgen. Ja, de maand gaat zo verschrikkelijk hard. Ik moet het echt, we zitten alweer op de 23.
1: Ja,
0: wat gaat
1: morgen.
0: Het toch snel? Goed, voor mensen van 65 tot 90 en ouder natuurlijk. Die kunnen daar naartoe. Je hebt een fitheidstest. Je hebt een beweegmarkt met bridge. Ja, ik vind het er helemaal niet bij passen. Maar goed, ik moet het wel even noemen. Ik wens jou veel succes. In ieder geval Ellen de Roos. Je schiet in de roos wat dat betreft. Dank je wel.
1: Ja, goed zo. Dank je wel.

0: was dan weer lekker zo'n uithaal. Weer The Sound of Young America met Junior Walker en de All Stars met het nummer. Jawel, Aim Cherry, Soul Darling.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik kijk naar buiten en ik vind het heerlijk. Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, inderdaad heerlijk. Het was vanmorgen een graad of 17, dus lekker koel. Cool.
0: Ja.
2: Kunnen we voorlopig niet meer meemaken.
0: Oh.
2: Zo'n frisse ochtend is de laatste. En de zon is allemaal aanwezig. Er zijn wel wat wolken. Het is nog net niet tropisch vandaag, maar vanaf morgen is dat wel het geval. En als het zo heet wordt en die dagen komen dichterbij, dan wordt het nog heter als voorspeld. Zo gaat het al een aantal jaren en ook dit keer is dat het geval. Dus de temperatuur gaat richting 35 tot 40 graden vanaf donderdag.
0: Ja, 40 graden in Midden-Nederland
2: of aan.
0: 40 graden in het zuiden des lands, wat is het?
2: Ja, 40 graden zuiden, maar hier, wie weet, wordt het hier ook gehaald. En vooral in een brandende tuin wordt het vast wel 40 graden.
0: Ja, is dit uitzonderlijk voor de tijd van het jaar?
2: Ja, dit is een recordhitte. Nog nooit vertoond in de geschiedenis van de mensheid in Nederland.
0: En wij maken het allemaal nog mee?
2: En wij maken het allemaal mee. Tenminste, hopen dat je lichaam het verdraagt,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, maar goed, het hitteplan is afgekondigd, hè? Dus het hitteplan van het RIVM is morgen afgekondigd. Dus dat betekent dus dat je het heel rustig aan moet doen.
2: Ja, en ventilator aan of airconditioning. Of bij de ventilator een paar flessen stallen die vereist zijn.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld. En er niet op uitgaan, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. Ik ben huismus hoor, deze keer. Maar goed.
2: Ja, ook jij past je ook aan.
0: Ik pas me aan, ja. Ik vind het heerlijk weer hoor, overigens. Maar 40 graden vind ik toch wel iets te bar eigenlijk. Maar dat blijft dus zo verlopen.
2: Laten we hopen dat we dat niet halen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, oké.
2: Het zal maar zo kunnen. En dat is dan op vrijdag en op zaterdag. Het goede nieuws is dat het daarna flink koeler wordt. Met ook wat regen. Maar die regen zou niet al te veel voorstellen. Maar de temperatuur daalt dan van 38 naar 23 graden volgende week.
0: Ja, dat wordt schappelijk.
2: Ja. Maar goed, je zou iedereen sterkte moeten wensen. We moeten er flink voor werken. Om
0: precies.
2: Dit goed doorheen te komen.
0: Exact. Kortom.
2: Kortom, vandaag nog is het nog te doen. Nog geen 30 graden, maar daarna gruwelijk heet met temperaturen die in juni nog nooit eerder zijn doorheen te komen.
0: Exact. Kortom.
2: Kortom, vandaag nog is het nog te doen. Nog geen 30 graden, maar daarna gruwelijk heet met temperaturen die in juni nog nooit eerder zijn voorgekomen. Maar het record van meer dan 40 graden.

0: Percy Sledge is the most dynamic new soul singer to arrive on the record scene in years. When a Man Loves a Woman van Percy Sledge natuurlijk uit 1966. Nu het warmer wordt zien we meer mieren en slakken in onze tuinen en soms ook in huis. En uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat 4 op de 5 mensen die last hebben van mieren gif gebruiken om ze te bestrijden. Ja, dat is natuurlijk zorgelijk. Aniek Evans, jij bent mierenexpert bij Milieu Centraal. Ja, ik zei het al, zorgelijk.
1: Ja, ja, inderdaad. De gifstoffen die dan worden gebruikt zijn echt schadelijk voor de natuur en voor de planten in je tuin. Er zijn zoveel manieren om op een andere manier met mieren om te gaan. Dat ik zou zeggen, probeer die eerst voordat je naar het mierenlokdoosje grijpt.
0: Maar goed, die mieren die kruipen over aanrechten en ijskasten. Mm-hmm. Wat kunnen we allemaal doen?
1: Ja, wat kunnen we doen? Nou, komen ze inderdaad naar binnen, aanrechten, ijskasten, kijken waar ze naar binnen komen. Want ze leggen altijd een heel duidelijke spoor aan. Hè. Ze maken een geurspoor, zodat ze één bepaalde route volgen. Stap 1 is de toegang barricaderen. Dus maak het gaatje dicht, als het kan met kit, maar ook een stukje duct tape werkt wel voldoende. Dan komen ze even niet binnen. Dan kun je het spoor wegboenen, zodat ze verdwaald raken, de route kwijtraken. En zorg dat ze even nergens bij kunnen. Dus leeg de prullenbak en zet het zoet even achter slot en grendel, zodat ze niet naar de hagelslag kunnen. Nou, dan zullen ze heel snel de interesse verliezen en ook niet meer binnenkomen. En dan heb je er binnen in ieder geval al geen last meer van.
0: Bij de hagelslag, hoe zie je het? Daar moeten ze vanaf blijven.
1: Ze het is maar even een piek, hè. Dus ja, ja. Nu is het super, nu zijn ze heel actief. Want de vliegende mieren, de nieuwe koninginnen, die vliegen binnen een week of twee uit. En daarna zul je ook merken dat die overlast ook heel snel weer vermindert.
0: Ja.
1: En dan kan ik me ook goed voorstellen dat je in de tuin last van hebt. Want we kennen natuurlijk allemaal het plaatje van de mieren die onze terras verbouwen.
0: Ja.
1: Kijk allereerst...

0: of alle tegels waar ze onder zitten, want daar zitten ze heel graag onder. Heb je die allemaal nodig of kan het toch als ook ietsje kleiner? Want laat je een beetje ruimte voor ze om gewoon in de aarde te nestelen, dan heb je daar eigenlijk geen last van. Als je nou echt denkt, ik ben er klaar mee, ik heb alles geprobeerd, dan zou je ze ook nog kunnen aansporen om te verhuizen door regelmatig water eroverheen te gooien. Dus als ze heel vaak natte voeten krijgen,
1: daar houden ze niet van, hè?
0: Verhuizen, daar houden ze niet van, dan gaan ze verhuizen. Maar goed, denk er ook aan dat ze gewoon een heel belangrijk deel zijn van de balans in je tuin. Ze doen eigenlijk geen kwaad, ze zijn de juiste opruimers van de natuur. Ze zijn zelf weer voedsel voor allerlei leven in de natuur. Als je egels uitnodigt, vogels uitnodigt, dan heb je eigenlijk ook veel minder last van mieren of slakken, want die worden dan ook weer opgegeten.
1: Ja, nou goed, je hebt het woord al gezegd. We gaan van de mier naar de hele trage slak. En wat doet de slak?
0: ook rotzooi opruimen. De meeste slakken in Nederland die zijn ook opruimers van de natuur. Maar de naakslakken, die kennen we ook, die eten, die smullen van planten en zeker ook van jonge plantjes. Dus op die manier kunnen ze zeker voor overlast zorgen. En ook daar zien we dat bijna de helft van de mensen die last hebben van slakken daar slakkenkorrels tegen inzetten. Mm-hmm. Daar zou ik ook van zeggen. Ik zei al eerst, nodig natuurlijke vijanden uit. Egels eten zo'n 40... één egel, wist je dat? Eet 40 slakken per nacht. Maak een takkenhoopje, een gaatje in je schutting en nodig die egel uit.
1: Ja.
0: Je kunt ook voor planten kiezen waar de slakken minder van houden. Dus bijvoorbeeld beemd, ooievaarsbek of bosanemoon. Longkruid, dat zijn typisch planten die slakken links laten liggen. En die ook heel mooi bloeien in deze tijd van het jaar.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat nou een slak voor overlast zorgt.
0: Mensen ervaren dat wel zo. Dat is ook uit ons onderzoek gebleken. Ongeveer de helft van de respondenten had ervoor overlast van of mieren of slakken. Je moet je voorstellen, zeker de naakslakken, het kunnen er echt in de nacht best wel veel worden. En mensen vinden dat ook een beetje vies. Wil je jonge plantjes opgroeien of je hebt een moestuin, dan kan het wel hinderlijk zijn. Maar inderdaad, als je die tuin in balans hebt, je schoffelt, je zet ook andere planten neer. En eventueel kun je ze nog wegvangen met een lege sinaasappelschil. Dan komen ze allemaal bij elkaar, kun je ze ergens anders heen brengen. Dan zijn ze er misschien wel, maar dan kun je niet echt spreken van een plaag of overlast. Ja.
1: Maar goed, we hebben de mieren straks gehad. Het is nog even tijdelijk. Dan lopen ze ook over het aanrecht en de koelkast en noem maar op. Wat zijn de volgende dieren waar we straks last van zullen krijgen, behalve dan die vervelende mug?
0: Zoals je de cyclus van het jaar volgt, dan komt natuurlijk tegen het eind van de zomer komen de wespen.
1: Ja.
0: Ook daarvoor geldt, dit zijn wespen die eigenlijk al op hun retour zijn. Dus de wespen die voor overlast zorgen, die zijn het nest uitgezet. Dus die moeten dan zelf voor hun eten zorgen en daarom gaan ze lastig doen. Dus daarvoor zeggen we altijd maak een klein fruitbuffetje van oud fruit in een andere hoek van de tuin. Dan gaan ze daarop af en dan komen ze niet op jouw limonade af. Iets later nog in het jaar, dan komen de muizen het huis in om te overwinteren. Dat kun je ook voorkomen dat je daar last van krijgt door nu al te kijken, zijn er na de kieren van
1: die heb je inmiddels al dichtgestopt voor die mieren natuurlijk.
0: Inderdaad, het is twee vliegen in één klap. Zo moet je maar denken. Je krijgt eigenlijk geen last van ongewenste dieren als ze niet binnen kunnen komen.
1: Ja, behalve dan de mug, hè?
0: De mug, ja. Nou, een hoor doet wonderen. Ja,
1: en dan kan je wel een busje DDT even gaan halen.
0: Nou, dat zou ik dan
1: ook dat nog net niet. Okay.
0: ook daarvoor geldt. Als je ze toegang ontzegt, dan doet dat wonder. Dus hang een horretje op en lekker doorluchten vanavond met al die hitte.
1: Goed zo, Milieu Centraal doet een oproep om mensen eerst te laten kijken om manieren te vinden om overlast te voorkomen voordat ze naar gif grijpen. En ik ben daar helemaal mee eens. Aniek Evans, je bent mierenexpert. Mag ik jou danken en succes met de warmte.
0: Ja, jij ook. En bedankt voor het leuke gesprek.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: We luisterden net naar de Four Preps. En dat is een Amerikaanse populaire muziek. In de jaren 50 en 60 verzamelde de groep 8 gouden singles en 3 gouden albums. Een miljoenen verkochte kenmerkende nummers waren onder meer Big Man, Lazy Summer Night, Down by the Station en natuurlijk wat we net hoorden, 26 Miles. Prachtig, prachtig. Bij warm weer pompt je hart meer bloed naar de huid om warmte af te geven aan de omgeving. En als je aan het wandelen bent, moet er tegelijkertijd bloed naar de spieren worden gepompt om deze van energie te voorzien. Je hart gaat sneller kloppen om het bloed in je lichaam rond te pompen, wat ervoor zorgt dat je hartslag bij een omgevingstemperatuur van 30 graden wel 10 tot 15 slagen per minuut hoger kan zijn dan bij een omgevingstemperatuur van 20 graden Celsius. Ja, dat betekent dus dat je heel erg moet uitkijken als je buiten gaat wandelen, zeker na morgen als de hitte van kracht is. Degene die er alles vanaf weet is Harry Wees. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een hele mond vol wat ik even heb verteld. Maar goed, het is wel zo.
1: Inderdaad.
0: Wat moet je doen om zeg maar in dat warme weer te lopen? Ja, je kan eigenlijk zeggen van je kan beter gewoon thuis blijven. Maar degene die echt wil gaan lopen, die moet gaan lopen. Maar wat moet je doen?
1: Nou, te beginnen met je moet als je voordat je begint thuis al genoeg gedronken hebben. Dat is heel belangrijk. Vervolgens kun je het beste gaan wandelen op de koelste momenten van de dag. Dus 's ochtends heel vroeg. Verder moet je zorgen dat je genoeg drinken meeneemt voor onderweg. Ik zou ook adviseren om luchtig kleding aan te doen en een hoofddeksel op te zetten en een paraplu mee te nemen. Daar kom ik zo op. Als je wandelt moet je proberen zoveel mogelijk in de schaduw te lopen en niet in de volle zon. Maar mocht dat nou niet lukken, dan kun je altijd je paraplu opzetten als een soort parasol. Een
0: soort Michael Jackson.
1: Ja, maar zorg wel dat je een paraplu met een lichte kleur meeneemt die zo min mogelijk warmte absorbeert.
0: Juist.
1: En ja, rust op tijd. En pas je tempo aan de omstandigheden aan.
0: Ja, hoe vroeg moet je dan zeg maar gaan wandelen? Want het bos mag pas om, 5:05 pas betreden worden, hè, officieel.
1: Maar 5:05 dan is het nog lekker koel hoor. Mm-hmm. Zeker vanochtend was dat zo het geval. Ik weet niet hoe de komende dagen gaat worden. Om die tijd zal wel warmer zijn.
0: Dat denk ik maar ook wel.
1: Maar ik denk dat in de ochtenduren tot een uur of 12 dat je hem wel kunt wandelen. Na een uur of 2 wordt het er erg warm om te gaan wandelen. Dat zou ik niet adviseren.
0: Nee, dan betekent dus dat je gewoon echt de retourvlucht moet hebben aangevangen. Sterker nog, dat je gewoon thuis moet gaan zitten met een ijsblok op je hoofd.
1: Zoiets, ja.
0: Wat heb je dan nodig? Ook schoeisel? Heb je dan ook sokken nodig om blaren te voorkomen? Want die blaren, ja, die liggen op de loer natuurlijk.
1: Ja, als je heel erg transpireert, ja, dan kan het inderdaad zijn dat je blaren loopt. Ja, persoonlijk loop ik altijd met sokken. Het is wel zo dat als je niet gewend bent om zonder sokken te lopen, dat je dat met warm weer ook niet moet doen.
0: Ja.
1: Want dan loop je ook kans, omdat je dat niet gewend bent om blaren te lopen.
0: Juist, en dan heb je ook nog zeg maar luchtige kleding. Of is het juist noodzakelijk om katoenen kleding aan te trekken? Want anders, ja, met synthetische.
1: Geen nylon.
0: Nee, want dat begint behoorlijk te stinken natuurlijk.
1: Klopt,
0: hè, na een kilometer.
1: Nou, dat niet alleen maar. Het zweet kan niet weg, zeg maar, onder de kleding.
0: Oké, okay. Jij bent van plan om de komende dagen te lopen. Je bent een loop- of een wandelliefhebber.
1: Ja. En gisteren heb ik dat ook gedaan, vanochtend niet. Maar ja, ik ga dan vroeg weg en dan zorg ik dat ik op tijd weer terug ben.
0: Ja, hoe laat begin jij dan?
1: Niet zo vroeg. Ik wandel meestal vanaf 7:00.
0: Vanaf 7:00? Oh, dat valt op zich wel mee.
1: Ja, ja.
0: En dan tot 1:00 of 12:00 en dan ben je thuis?
1: Ja, zoiets, ja.
0: En dan heerlijk douchen?
1: Ja, en dan rustig aan en uitrusten, hè.
0: Ja, en dan natuurlijk ook wat voedsel tot je nemen om die energie.
1: Ja, uiteraard, maar dat heb ik er niet bij gezegd. Maar dat is ook logisch dat je voor onderweg ook eten meeneemt.
0: Ja, word je tussen dat wandelen door, word je door je lichaam nog gewaarschuwd van... Oh, pas op, je hartslag is te hoog, je moet even rustig aan doen.
1: Dat niet zozeer, maar ja, je kunt in principe een zogenaamde hitteberoerte oplopen. Ja. Overigens, dat kan ook wanneer het minder warm is. Hè, dus dat heeft niet altijd met de warmte te maken. Nee. Dus je moet alert zijn op het feit dat je, als je duizelig wordt of hoofdpijn krijgt, of ja, bij mij is het dat ik heel vaak moet drinken. Dat is ook een signaal dat het niet goed gaat. Mm-hmm. Ja, of dat je minder vast gaat lopen, dus wat gaat zwalken en dergelijke. Dan moet je gaan opletten en dan moet je ook echt rust nemen.
0: Oké, en ja, soms even een suikerklontje meenemen, hè?
1: Klopt, dat is ook, die heb ik ook altijd bij me.
0: Oh, altijd. Wat altijd. Is het ook weer? Druivensuiker. Maar dat is enkelvoudig.
1: Ja, druivensuiker, maar
0: dat is enkelvoudig suiker, hè? Toch?
1: Sorry?
0: Druivensuiker is enkelvoudig suiker. Dus dat, ja. Dat wordt niet in je bloed opgenomen.
1: Jawel, maar het is een paardenmiddel. Dus als je druivensuiker neemt, dan moet je daarna wel eten, want anders daalt je bloedsuikerwaarde weer.
0: Oké.
1: Dus het is een soort paardenmiddel en ik zou adviseren, ik neem het wel mee, maar ik gebruik het zo liefst zo min mogelijk.
0: Goed zo. Nou, we kijken naar de warmte. Het is op dit moment over de 25 graden alweer. Ja, en als je wil gaan wandelen, gij zijt gewaarschuwd.
1: Ja, maar goed, ik zeg al, ik heb dat nog even nagekeken. Een hitteberoerte kun je ook oplopen wanneer het niet zo warm is.
0: Oh, ja, dus.
1: Dus ja, dat is ook.
0: Waarom heet het dan hitteberoerd?
1: Ja.
0: Dat weet je
1: maar,
0: niet.
1: Maar het schijnt zo te zijn dat de kans dat je dat krijgt vele malen kleiner is. En dat de voordelen van sporten groter zijn dan de nadelen.
0: Kijk,
1: maar je moet het wel met beleid doen.
0: Meld bij beleid en een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Ja. Harry Wees, mag ik jou danken? En toch nog even lekker wandelen morgenochtend. 7 uur op, 12 uur thuis. Ja. Heerlijk, dankjewel.
1: Oké, joe, graag gedaan. Dag.

Dit is zo'n oude plaat. Hier wordt ze zelfs genoemd The Newcomer of the Year. Het was natuurlijk Aretha Franklin met I Say a Little Prayer. Fijn dat je afgezet bent op 1.1. Blijf luisteren naar 1.1 Radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze special of aan onze socials. Of ga naar de website 1.1.nl. Ja, morgen zit hier Pearl Mosque. Mag ik u een frisse duik wensen. Tot morgen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: brandt voor jou.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Eemland 1. De kop is er weer vanaf. Met Coke Robin en Just Around the Corner. Music Memories, we gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer lekkere platen draaien. We pakken de ene hit naar de andere weer beter. We pakken er ook wat minder bekend werk bij. Want ja, dat moet zo af en toe ook eens even aandacht krijgen natuurlijk. Kortom, een uurtje lang lekkere muziek. En ik ga proberen weer de leukste platen voor je te draaien. Blijf hangen. We gaan zo dadelijk verder. Lekker lang hoor. 6 minuten. De Eagles. En dat hele mooie Hotel California. Yeah.

Captain Jack and Together Forever. We gaan even wat Nederlandstalig draaien van Hans Versnel. Die heeft een flinke hit gehad met Lekker Swingen met die Hap. Maar de eerste single die hij uitbracht, ja, ik weet niet of je hem nog kent, maar ik laat hem je even horen. Luister. Nou ja, was in ieder geval de bedoeling.

0: Ja, goed. Als jullie dus de goede schuiven openzetten, krijg je het wel te horen. Dit is Ome Jo. Dat was de eerste single die uitbracht. Ga hem nog maar eens even opzoeken. Hij is best wel grappig als je er even de kans geeft. Maar hij heeft dan een keer een WK-plaatje gemaakt. En die kunnen we nu gewoon weer draaien, want we zitten weer in Amerika. Hier is Hans Versnel. En we gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Vlucht naar Amerika. Zich melden bij uitgang JC14. Dank u. Heeft u er allemaal een beetje zin in?

Ja, Cat Music Productie, en dat hoor je ook, want die jongens die zingen met z'n allen gewoon gezellig mee. Hans Versnel en we gaan met z'n allen naar Amerika. En we gaan wel naar Amerika. De Clearest Clearwater Revival en de Bad Moon Rising.

altijd lekker een beetje ska op je radio. De Specials en de Gangsters. En van de Gangsters gaan we naar de Golden Earring. Uit de jaren 70. Jawel, zo ver geleden. Hij blijft mooi om te draaien. Radar.

heb hem een hele tijd niet meer kunnen draaien, want ik kon er eigenlijk niet zoveel meer aan. Dat komt, ik had in de jaren 90 had ik een verzoekplatenprogramma. En in dat verzoekplatenprogramma konden mensen vanaf 11:30 bellen en dan gingen we om 12. Ja, ik heb hem een hele tijd niet meer kunnen draaien, want ik kon er eigenlijk niet zoveel meer aan. Dat komt, ik had in de jaren 90 had ik een verzoekplatenprogramma. En in dat verzoekplatenprogramma konden mensen vanaf 11:30 bellen en dan gingen we om 12 uur gingen we plaatjes draaien. Ja, binnen no time zat dat programma vol en deze, er was

De Thompson Twins en Don't Mess with Dr. Dream. En als je je afvraagt waar die naam vandaan komt, er zat geen Thompson in die band. De Thompson Twins, dat is eigenlijk wat wij in Nederland noemen Janssen en Janssen van Kuifje. Daar hebben ze die naam vandaan gehaald. De Thompson Twins heten ze in het Engels en daar vandaan komt de naam van deze band.

Leuke, 1959. De Three Bells. En in de jaren 80 maakte André van Duin daar natuurlijk, ja, Bim Bam van, dat kennen we allemaal. Over Nederlandstalig gesproken. Ik vond deze wel leuk om weer een keer te draaien. Manke Nelis en de kleine jodeljongen.

Mankenelen zei, nou had ik maar twee benen. Hij had toch wel aardig wat zelfspot hoor. Dat was een leuke parodie op de kleine jodeljongen. En het grappige is, de kleine jodeljongen stond gewoon op de B-kant van eigenlijk deze single. Wat gaan we doen? Ja, we gaan deze voor je draaien. Simply Red.

een van de mensen die toch weer de rock'n'roll in de jaren 80 gebracht heeft. Samen natuurlijk met de Stray Cats en er waren er nog wel een paar. Maar hij had wel een paar leuke hitjes hoor. Shakin' Stevens uit de jaren 80 en Oh Oh Julie. En dan kijken we op de klok en dan moet ik alweer afscheid gaan nemen. Weer te veel lange platen gedraaid. Het is allemaal kortjes nu aan het eind, maar dat geeft niet. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met niemand minder dan Leo Sayer. And you make me feel like dancing.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

30 jaar gebonden vrijgesproken van de oplichting van twee Soesters. Een van de slachtoffers loopt boos de rechtbank uit en zei: mooi hoor, vrijgesproken, maar mijn vertrouwen is nog steeds kwijt. Waarop de rechter zegt: dat valt helaas niet onder het strafrecht. Dit is Eemland 1 met vandaag in de uitzending Ellen de Roos. Zij weet alles over de fitheidstest voor senioren. En natuurlijk hebben we het weer met Klaas Beker. En nu het nog warmer wordt, zien we weer meer mieren en slakken in onze tuin en soms ook in huis. En veel Nederlanders grijpen daarom snel naar bestrijdingsmiddelen. Dat hoeft niet, straks weet je waarom. En het is dinsdag, dus de wandelrubriek met Harry Wees is vaste prik. Maar we beginnen met Lisanne Geboers van het RIVM. En we zitten hier behoorlijk te puffen, maar gelukkig houdt zij het hoofd koel en vertelt ons over het hitteplan. Muzika! MUZIEK

0: Ja, dat is natuurlijk een geweldig nummer. Here comes Fat Albert van Shorty Long. Tijdens warme dagen is extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een chronische aandoening en jonge kinderen. Hitte kan bij hen sneller leiden tot gezondheidsproblemen. En gelukkig is een nationaal hitteplan opgesteld en Lisanne Geboers van het RIVM heeft het hoofd koel gehouden. Sorry jongens, ik heb het ook warm. En vertelt ons hier alles over. Goedemorgen Lisanne.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het hoofd koel gehouden. Dus je gaat ons alles vertellen. Nou kijk, nu komt het er allemaal in één keer uit. Wat zijn ongeveer de maatregelen die je moet treffen als het nog warmer gaat worden?
1: Ja, nou de maatregelen die je eigenlijk moet treffen zijn voornamelijk genoeg drinken. Maar ook het lichaam koel houden en de woning koel houden. En wees ook alert op signalen van de oververhitting.
0: Hoeveel moet je drinken per dag? Is dat per individu anders of is het ongeveer gelijkwaardig?
1: Dat is in principe voor iedereen ongeveer hetzelfde. Dus denk aan ongeveer 2 liter water drinken zoals normaal. En dat kan water zijn, maar ook limonade, thee of koffie. Kan de dorst al leggen.
0: Oké, en wat zijn de signalen als het gaat om oververhitting?
1: Ja, je kunt dan denken aan bijvoorbeeld vermoeidheid, maar ook hoofdpijn. Ook misselijkheid komt soms voor. En dat zijn echt de signalen dat je denkt, ook moet misschien nu even wat rust nemen en wat gaan zitten. Mochten de signalen wat erger worden, dus ook mensen die bijvoorbeeld gaan overgeven, dan raadplegen ook vooral een arts.
0: Ja, en natuurlijk ook voor elkaar zorgen, hè? Ik bedoel niet alleen voor jezelf.
1: Ja. Nee, dat is echt heel belangrijk. Want het kan natuurlijk zijn dat je zelf eigenlijk niet zo heel veel last ervaart van de hitte. Dat je het misschien alleen maar heel fijn vindt om van het zonnetje te genieten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dit wel ervaren. De kwetsbare groepen, zoals je zelf al zei. Dus denk ook aan de buurvrouw die misschien niet slecht op de been is. En denk aan hun en attendeer hun ook op deze hitte.
0: Ja, zo maakt het hitteplan toch wel een beetje een sociaal element eigenlijk, hè, in Nederland.
1: Ja, zeker. Ja, de boodschap van het hitteplan is ook zorg voor elkaar. Dus kijk uit naar mensen die hier wel inderdaad last van zullen ervaren.
0: Ja, jij bent van het RIVM. Wat is jouw functie?
1: Ja, als het gaat om dat.
0: Ja, sorry.
1: Sorry, ik wou je niet willen breken. Ik ben wetenschappelijk medewerker. Betrokken bij het Nationaal Hitteplan ook, maar ook bij andere projecten omtrent hitte. En wij stemmen eigenlijk altijd met het KNMI af als het gaat over het Nationaal Hitteplan rond deze warme periode.
0: Ja, het is nu een red alert, hè? Aankomende vrijdag is het zover. Wordt het 35 graden en meer?
1: Ja, klopt. De hitte gaat inderdaad toenemen. Het zal erg warm worden. En vanaf komende woensdagmiddag zal dan ook in het midden en het zuiden van het geld van het land code oranje gelden in plaats van code geel. Omdat het dus zo heet is. En dan zeggen we ook altijd, let dan niet ook alleen op die kwetsbaren, maar ook op jezelf. Want met dat soort hitteperiodes is het voor iedereen goed om op te letten.
0: Precies. En ja, jullie komen zelf ook in het nieuws. Want dan zeggen ze van, ja, hitteplan van het RIVM is in werking gesteld, zeggen ze dan.
1: Ja, klopt inderdaad. Fijn dat daar ook media-aandacht voor is, zodat we iedereen daar eigenlijk op kunnen attenderen. Ja,
0: hoeveel keer is dat eigenlijk voorgekomen in de afgelopen 5 jaar?
1: In de afgelopen 5 jaar heb ik niet zo paraat, maar dit is de 20ste keer dat het überhaupt wordt geactiveerd.
0: De 20ste keer sinds het instellen van een hitteplan. En wanneer is het hitteplan ingesteld?
1: Hij is in 2010 voor het eerst geactiveerd.
0: Dat is nogal wat, want ja, dan merk je ook gewoon dat het wat warmer wordt in Nederland. Dat is denk ik wel een beetje de graadmeter wat jullie hanteren.
1: Ja, klopt. Als je ook kijkt naar de klimaatscenario's, is de verwachting dat de temperaturen gaan stijgen en dat dit vaker voor zal komen. Dus daarom goed dat er ook extra aandacht voor is, zodat we er steeds beter op kunnen anticiperen.
0: Ja, nu wordt zo dadelijk het hitteplan ingesteld. Dat kan niet anders. Maar komt het RIVM ook in het nieuws als het als de knop uitgaat?
1: Ja, wij communiceren altijd met een mailinglijst. Daar kunnen zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgers zich voor opgeven. En dan communiceren wij iedere dag wat de stand van zaken is. En ook wanneer de activatie dus zal stoppen. Mm-hmm. Zodat iedereen ook weet waar ze rekening mee kunnen houden.
0: Ja, misschien een hele rare vraag, maar de oversterfte, neemt dat nou toe bij die hitte?
1: Ja, we zien over het algemeen dat dat toeneemt. Daar zijn vorig jaar ook onderzoeken naar uitgevoerd. En wat we zien is dat de oversterfte met hitte hoger is dan op een normalere dag met wat lagere temperaturen. Maar we zien wel dat sinds, sinds het Nationaal Hitteplan in werking is, dat het risico op sterfte is afgenomen. En dat komt natuurlijk niet alleen door het Nationaal Hitteplan, maar ook door de aandacht omtrent hitte, zowel in de media, maar ook het bewustzijn van alle Nederlanders.
0: Hey, en wat is ongeveer het percentage over oversterfte?
1: Dat durf ik zo niet te zeggen. Wij hebben die cijfers komen nou niet zo direct per dag bij ons binnen. Dat kunnen we altijd wat later pas zien, omdat de sterfte komt een paar dagen later ook pas binnen. Je gaat er niet direct aan dood.
0: Ja, je bezigde net het Nationaal Hitteplan, maar het is een internationaal hitteplan, hè?
1: Nou, het wordt bij ons nationaal natuurlijk geactiveerd, want we echt kijken naar de Nederlandse situatie. Mm-hmm. Dat wil natuurlijk wel zeggen dat we ook kijken naar buurlanden. Je ziet natuurlijk nu ook in Frankrijk.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ja, precies. Dat het geactiveerd is. En we hebben natuurlijk ook contact met die collega's. Maar we kijken wel nu als RIVM en KNMI echt naar de Nederlandse situatie.
0: Ja, is de aanpak in het buitenland nu anders dan in Nederland?
1: De aanpak verschilt een beetje per land, want er zijn vooral veel overeenkomsten. Ja. Het scheelt natuurlijk, in het zuiden van Europa zijn ze hier ook al wat meer aan gewend. De huizen zijn ook anders gebouwd. Ze hebben siestas bijvoorbeeld in Spanje. Dus de aanpak is daarin iets anders, omdat mensen er iets meer van bewust zijn. Maar over het algemeen wordt in ieder land bij een bepaalde temperatuur het hitteplan geactiveerd.
0: Ja.
1: Dus de overeenkomsten zijn wat groter.
0: Ja, en als het hitteplan natuurlijk in werking treedt, ja, dan kan je eigenlijk wel zo'n waarschuwingssignaal afgeven via mobiele telefoons. Is dat een idee?
1: Dat is zeker een idee. Ik moet zeggen dat wij daar nu niet actief mee bezig zijn. Ook vooral omdat het hitteplan eigenlijk echt bedoeld is voor de kwetsbare groepen. Mm-hmm. Dus ons doel is vooral om te kijken, kunnen we mensen die kwetsbaar zijn en ook de mensen die voor deze kwetsbare mensen zorgen, dus zorginstellingen, maar ook mantelzorgers, hoe kunnen we die het beste bereiken zonder de hele bevolking daar te veel over te informeren, want die vinden via het nieuws natuurlijk ook al heel veel informatie.
0: Wat ga jij dit weekend doen? Lekker binnen zitten?
1: Ik denk dat het inderdaad de schaduw opzoeken wordt. En dat is natuurlijk ook het advies vanuit ons. Geniet er natuurlijk van, maar wel let op jezelf.
0: Ja, het is niet een popfestival in de buitenlucht bezoeken we in ieder geval, of...
1: Nee, dat zal het voor mij in ieder geval niet worden.
0: Nee. Lisanne Geboers, mag ik jou danken. Je bent wetenschappelijk medewerker bij het RIVM. We hebben het gehad over het hitteplan, het Nationaal Hitteplan. Zorg voor elkaar. Lisanne, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Keep on grooving with Atlantic Sound. Hier was natuurlijk Otis Redding aan de microfoon met Higher and Higher. Inwoners van Soest van 65 tot en met 90 jaar die zich niet fit voelen, kunnen op woensdag 24 juni gratis deelnemen aan een fitheidstest. Denk fitheidstest, ja, wat is dat eigenlijk? Nou, gelukkig hebben we Ellen de Roos aan de lijn. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is een fitheidstest? Wat verstaan we eronder? Is dat apenkooien in een sporthal? Wat gaan we allemaal doen?
1: We gooien morgen wel de sporthal open, ja, in Soest. We hebben sporthal De Eng beschikbaar. En we zetten daar stationnetjes uit. En per station wordt even getest hoe het is met of kracht in je handen, kracht in je benen, of lenigheid, of ook een conditieonderdeel. En zo loop je een uur lang op je gemakje, hoor. Want het is natuurlijk een lekker temperatuurtje. Maar te kijken hoe het gaat met je lichaam.
0: Ja, hoe is het met de lenigheid en de conditie van de ouderen gesteld vanaf 65 jaar? Over het algemeen.
1: Ja, de een of de ander. Hè. Het maakt echt heel erg uit wat
0: ik
1: je in je leven
0: ervoor. Ik hoor een hele kleine verzuchting. Je maakt je zorgen.
1: Nou ja, kijk, als we landelijke cijfers kijken en ook in Soest, dan zeggen we doen dit niet voor niks. Want we weten dat het nodig is. Als je op de persoon kijkt, dan zie je echt grote verschillen. En ook in het plezier van bewegen en de routine die mensen hebben. Hè. Pak je makkelijk de fiets, pak je makkelijk de trap, of zoek je altijd de weg naar de lift en de auto. Niet. Dit is eigenlijk ook morgen, doen we ook als uitnodiging aan iedereen die het wil weten, van die nieuwsgierig is. Kom even ontdekken wat er allemaal te doen is op deze leeftijd. Want soms had je een leven lang een gewoonte in dingen en die vallen dan weg. En moet je weer een beetje opnieuw geholpen worden. Of kun je opnieuw geholpen worden om toch die gezonde leefstijl, die actieve leefstijl, die het leven zoveel leuker maken, waardoor je echt langer zelfstandig kan blijven wonen. En je ook in je geest, hè, gewoon jong genoeg voelt om allerlei dingen aan te blijven gaan. En daar doen we het voor. Dus het is ook vooral voor mensen die een beetje nieuwsgierig zijn. Mm-hmm. En misschien wel op een twistpunt zitten. Van ik deed altijd dit, vond ik geweldig. En nu, het lukt niet meer. Of kan ik het nog wel een beetje bevestiging zoeken bij zo'n vitaliteitstest. Want we organiseren het met fysiotherapeuten en ook een aantal specialisten op verschillende gebieden. Dus het is eigenlijk ook een mooie kans om pijntje hier, pijntje daar, even te klankborden. Hè? Waar je normaal niet voor naar de fysio gaat, maar nu wel op die fitheidstest tegenkomt. We organiseren ook een beweegmarkt, dus daar laten we ook zien wat er allemaal te doen is in Soest en Soesterberg. Want dat is soms ook nog wel zoeken, hè? Van kan het dicht bij huis of moet ik wat verder weg voor waar je naar op zoek bent. Dus het is ook vooral een ontmoetingsdag. Niet alleen maar meten.
0: Nee, duidelijk. Maar goed, we gaan zo dadelijk even naar die beweegmarkt. Daar heb ik nog wel even wat vragen over. Maar goed, je zegt die ouderen gaan van stationnetje naar stationnetje om wat oefeningen te doen. Wat voor oefeningen worden er allemaal gedaan?
1: Ja, het is beenkrachten van de grote spieren. Hoe snel kom je omhoog? Dus van een stoel even 10 keer op en zitten. Dat zijn ook hele leuke oefeningetjes als je eenmaal weet waar je op moet letten qua veiligheid. Dat je die daarna ook vaker thuis kan doen. Mm-hmm. Dat is benen, armen. Ik sta nu letterlijk met mijn armen zo omhoog.
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, je ziet het. Hè? Ja. Door de radio zie je dat.
0: En nog even het muziekje bij. Ja, je weet het al. Zo ging vroeger in de jaren 60 gingen mensen gimmen in de woonkamer.
1: Nu kan dat ook, hè. Iedere dag met Nederland in beweging. En er is zoveel mogelijk, maar wat doe je dan? En wat past bij je? Zit er routine in? Dus we hebben alle stationnetjes, als je die af bent gegaan, bespreken we ook even de resultaten.
0: Ja, dan ben je natuurlijk dood en dood op als je die stationnetjes
1: omhoog. Nee. Nee. En we leggen wel even je prestatie naast het hele grote database van alle Nederlanders. Dus het is ook wel even een momentje van hoe doe ik het? Ik weet dat ook wel ouderen het ook leuk vinden, hè, die zelf wat actief zijn, om even de bevestiging te krijgen dat het goed gaat. Dus het is eigenlijk voor iedereen, hoor. Het is, als je een beetje nieuwsgierig bent en in contact wil komen. Het eindgesprek is ook met een van onze buurtsportcoaches of beweegmakelaars. Die hebben ook veel inzicht in wat het te doen is. En beweegmarkt ernaast, hè. Dus dat is ook een beetje snuffelen en even contact maken met anderen.
0: Goed, de defibrillator is hier wel voorhanden, hè. Want daar zijn de meeste mensen bang voor. Van, als ik het maar niet aan mijn hart krijg. Nu ik opeens ga sporten.
1: Nee, we weten dat echt bewegen altijd goed is en meer bewegen ook. Dus het is niet vanuit de angst, maar juist, je geeft om je lijf, je krijgt sterkere botten, je geest gaat ook meelopen. Ja. Dus het is juist niet vanuit angst, want dan ga je helemaal stilvallen en dan komen juist die dingen op je af die je niet wil. Dus blijven bewegen en vaker bewegen. En die balans, hè, die ook echt gaat spelen op oudere leeftijd, daarvoor is het zakelijk.
0: Ja, je valt even weg. Maar goed, de vraag is, wat is er allemaal te doen op de beweegmarkt? Wat kunnen mensen doen? Hoe kunnen mensen zich oriënteren daarbij?
1: Nou, ik heb, het is een beetje gek, maar we zitten in een gymzaal, in de sportzaal bij Sportboulevard de Eng. Maar ik heb toch mijn marktkramen besteld. Dus we noemen het markt. Dus het is ook een beetje snuffelen. Marktkraampjes met informatie, hè, waar is wat te doen. Maar ik weet ook dat de Bridge Club komt en die gaat gewoon even aan zo'n tafeltje. Hè.
0: Ja, maar dat is toch niet actief? Bridge is toch niet actief?
1: Sport. Ja, denksport. Ja. Dus dat kun je tot op hoge leeftijd blijven doen. En ik ben echt een aantal keer bij de club ook geweest, op die clubavonden. Het is fantastisch. En bridge is eigenlijk bijna een verslaving, hè. We noemen het denksport, maar als je daar eenmaal aan begint. En,
0: ja, dat begrijp ik. Maar je houdt van activiteit, hè. Je wil actief worden. De gratis fitheidstest. Ja, goed, dat is geestelijke fitheid misschien met bridge. Maar ik heb het natuurlijk over tennis of over voetbal of seniorenvoetbal, weet ik van wat. Wat wordt er allemaal aangeboden?
1: Ja, walking voetbal gaan we ook, dat is wandelvoetbal, hè. Dan mag je echt niet meer rennen. Dus dan leer je, als je voetballer bent geweest, dan moet je even weer opnieuw leren wat een walking voetbal is. Ja. Dat is er ook inderdaad. Ik weet van waterpolo, dan gaat het, dat kan ook een walking variant. Dus dan gaat de bodem omhoog en de club duinkikkers die zegt van, we willen dat zeker wel oppakken als de mensen behoefte aan hebben. Dus we inventariseren ook de vraag. En ik heb ook een prijsvraag. Dus iedereen die komt wordt een beetje geprikkeld om mee te doen en ook om de eigen ervaringen en tips uit te wisselen. Dus hopelijk krijgen we ook deelnemers aan de prijsvragen. En dan kunnen we daarna weer andere 65-plussers, dus een beetje de richting inspireren met de tips van anderen.
0: Fantastische cliffhanger.
1: We maken er wel wat van.
0: Een fantastische cliffhanger in ieder geval. Goed, woensdag 24 juni, hoe laat begint het?
1: En dat is morgen al, hè?
0: Oh, dat is morgen. Ja, de maand gaat zo verschrikkelijk hard. Ik moet het echt, we zitten alweer op de 23.
1: Ja,
0: wat gaat
1: morgen.
0: Het al snel. Goed, voor mensen van 65 tot 90 en ouder natuurlijk. Die kunnen daar naartoe. Je hebt een fitheidstest. Je hebt een beweegmarkt met bridge. Ja, ik vind het er helemaal niet bij passen. Maar goed, ik moet het wel even noemen. Ik wens jou veel succes. In ieder geval Ellen de Roos. Je schiet in de roos wat dat betreft. Dank je wel.
1: Ja, goed zo. Dank je wel.

0: is wel weer lekker zo'n uithaal. Weer The Sound of Young America met Junior Walker en de All Stars met het nummer, jawel, Aim Cherry Soul Darling.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik kijk naar buiten en ik vind het heerlijk. Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, inderdaad heerlijk. Het was vanmorgen een graad of 17, dus lekker koel.
0: Ja.
2: Kunnen we voorlopig niet meer meemaken.
0: Oh.
2: Zo'n frisse ochtend is de laatste. En de zon is allemaal aanwezig. Er zijn wel wat wolken. Het is nog net niet tropisch vandaag, maar vanaf morgen is dat wel het geval. En als het zo heet wordt en die dagen komen dichterbij, dan wordt het nog heter als voorspeld. Zo gaat het al een aantal jaren en ook dit keer is dat het geval. Dus de temperatuur gaat richting 35 tot 40 graden vanaf donderdag.
0: Ja, 40 graden in Midden-Nederland
2: of aan.
0: 40 graden in het zuiden des lands, wat is het?
2: Ja, 40 graden zuiden, maar hier, wie weet, wordt het hier ook gehaald. En vooral in een brandende tuin wordt het vast wel 40 graden.
0: Ja, is dit uitzonderlijk voor de tijd van het jaar?
2: Ja, dit is een recordhitte. Nog nooit vertoond in de geschiedenis van de mensheid in Nederland.
0: En wij maken het allemaal nog mee?
2: En wij maken het allemaal mee. Tenminste, hopen dat je lichaam het verdraagt, nee,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, maar goed, het hitteplan is afgekondigd, hè? Dus het hitteplan van het RIVM is morgen afgekondigd. Dus dat betekent dus dat je het heel rustig aan moet doen.
2: Ja, ventilator aan of airconditioning. Of bij de ventilator een paar flessen stallen die vereist zijn.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld. En er niet op uitgaan, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. Ik ben huismus hoor, deze keer. Maar goed.
2: Ja, ook jij past je ook aan deze.
0: Ik pas me aan, ja. Ik vind het heerlijk weer hoor, overigens. Maar 40 graden vind ik toch wel iets te bar eigenlijk. Maar dat blijft dus zo verlopen.
2: Laten we hopen dat we dat niet halen, moet ik eerder zeggen.
0: Nee, oké.
2: Het zal maar zo kunnen. En dat is dan op vrijdag en op zaterdag. Het goede nieuws is dat het daarna flink koeler wordt. Met ook wat regen. Maar die regen zou niet al te veel voorstellen. Maar de temperatuur daalt dan van 38 naar 23 graden volgende week.
0: Ja, dat wordt schappelijk.
2: Ja. Maar goed, je zou iedereen sterkte moeten wensen. We moeten er flink voor werken. Om
0: precies.
2: Dit goed te doorheen te komen.
0: Exact. Kortom.
2: Kortom, vandaag nog is het nog te doen. Nog geen 30 graden, maar daarna gruwelijk heet met temperaturen die in juni nog nooit eerder zijn voorgekomen. Maar het record van meer dan 40 graden van een paar jaar geleden in juli zal niet worden overtroffen.
0: Nee, precies. Ja. We slaan ons er doorheen, Klaas Bijker. Mag ik jou danken en tot morgen in ieder geval.
2: Ja, tot morgen.

0: Percy Sledge is the most dynamic new soul singer to arrive on the record scene in years. When a Man Loves a Woman van Percy Sledge natuurlijk uit 1966. Nu het warmer wordt zien we meer mieren en slakken in onze tuinen en soms ook in huis. En uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat 4 op de 5 mensen die last hebben van mieren gif gebruiken om ze te bestrijden. Ja, dat is natuurlijk zorgelijk. Annick Evans, jij bent mierenexpert bij Milieu Centraal. Ja, ik zei het al, zorgelijk.
1: Ja, ja, inderdaad. De gifstoffen die dan worden gebruikt zijn echt schadelijk voor de natuur en voor de planten in je tuin. Er zijn zoveel manieren om op een andere manier met mieren om te gaan. Dat ik zou zeggen, probeer die eerst voordat je naar het mierenlokdoosje grijpt.
0: Maar goed, die mieren die kruipen over aanrechten en ijskasten. Mm-hmm. Wat kunnen we allemaal doen?
1: Ja, wat kunnen we doen? Nou, komen ze inderdaad naar binnen, aanrechten, ijskasten, kijken waar ze naar binnen komen. Want ze leggen altijd een heel duidelijke spoor aan. Hè. Ze maken een geurspoor, zodat ze één bepaalde route volgen. Stap 1 is de toegang barricaderen. Dus maak het gaatje dicht, als het kan met kit, maar ook een stukje duct tape werkt wel voldoende. Dan komen ze even niet binnen. Dan kun je het spoor wegboenen, zodat ze verdwaald raken, de route kwijtraken. En zorg dat ze even nergens bij kunnen. Dus leeg de prullenbak en zet het zoet even achter slot en grendel, zodat ze niet naar de hagelslag kunnen. Nou, dan zullen ze heel snel de interesse verliezen en ook niet meer binnenkomen. En dan heb je er binnen in ieder geval al geen last meer van.
0: Bij de hagelslag, hoe zie je het? Daar moeten ze vanaf blijven.
1: Niet bij kunnen. Ja, nou, ze, het is maar even een piek, hè. Dus ja, ja. Nu is het super, nu zijn ze heel actief. Want de vliegende mieren, de nieuwe koninginnen, die vliegen binnen een week of twee uit. En daarna zul je ook merken dat die overlast ook heel snel weer vermindert.
0: Ja.
1: En dan kan ik me ook goed voorstellen dat je in de tuin last van hebt. Want we kennen natuurlijk allemaal het plaatje van de mieren die onze terrassen verbouwen.
0: Ja.
1: Ook dat. Kijk allereerst of alle tegels waar ze onder zitten, want daar zitten ze heel graag onder. Heb je die allemaal nodig of kan het terras ook ietsje kleiner? Want laat je een beetje ruimte voor ze om gewoon in de aarde te nestelen, dan heb je er eigenlijk geen last van. Als je nou echt denkt, ik ben er klaar mee, ik heb alles geprobeerd, dan zou je ze ook nog kunnen aansporen om te verhuizen door regelmatig water eroverheen te gooien. Dus als ze heel vaak natte voeten krijgen,
0: daar houden ze niet van, hè?
1: Verhuizen, daar houden ze niet van, dan gaan ze verhuizen. Maar goed, denk er ook aan dat ze gewoon een heel belangrijk deel zijn van de balans in je tuin. Ze doen eigenlijk geen kwaad. Ze zijn de juiste opruimers van de natuur. Ze zijn zelf weer voedsel voor allerlei leven in de natuur. Als je egels uitnodigt, vogels uitnodigt, dan heb je eigenlijk ook veel minder last van mieren of slakken, want die worden dan ook weer opgegeten.
0: Ja, nou goed, je hebt het woord al gezegd, we gaan van de mier naar de hele trage slak.
1: Ja.
0: En wat doet een slak?
1: Nou, ook rotzooi opruimen. De meeste slakken in Nederland die zijn ook opruimers van de natuur. Maar de naakslakken, die kennen we ook, die eten, die smullen van planten en zeker ook van jonge plantjes. Dus op die manier kunnen ze zeker voor overlast zorgen. Nou ja, en ook daar zien we dat bijna de helft van de mensen die last hebben van slakken daar slakkenkorrels tegen inzetten.
0: Mm-hmm.
1: Daar zou ik ook van zeggen. Ik zei al eerst, nodig natuurlijke vijanden uit. Egels eten zo'n 40, één egel is je dat, eet 40 slakken per nacht. Maak een takkenhoopje, een gaatje in je schutting en nodig die egel uit.
0: Ja.
1: Je kunt ook voor planten kiezen waar de slakken minder van houden. Dus bijvoorbeeld beemd, ooievaarsbek of bosanemoon, longkruid. Dat zijn typisch planten die slakken links laten liggen. En die ook heel mooi bloeien in deze tijd van het jaar.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat nou een slak voor overlast zorgt.
1: Nou, mensen ervaren dat wel zo. Dat is ook uit ons onderzoek gebleken. Ongeveer de helft van de respondenten had ervoor overlast van of mieren of slakken. Je moet je voorstellen, zeker de naakslakken, het kunnen er echt in de nacht best wel veel worden. En mensen vinden dat ook een beetje vies. Wil je jong

0: allemaal plantjes opgroeien of je hebt een moestuin, dan kan het wel hinderlijk zijn. Maar inderdaad, als je die tuin in balans hebt, je schoffelt, je zet ook andere planten neer. En eventueel kun je ze nog wegvangen met een lege sinaasappelschil. Dan komen ze allemaal bij elkaar, kun je ze ergens anders heen brengen. Dan is het echt, dan zijn ze er misschien wel, maar dan kun je niet echt spreken van een plaag of overlast. Ja.
1: Maar goed, we hebben de mieren straks gehad. Hè? Het is nog even tijdelijk. Dan lopen ze ook over het aanrecht en de koelkast en noem maar op. Wat zijn de volgende dieren waar we straks last van zullen krijgen, behalve dan die vervelende mug?
0: Ja, zoals je de cyclus van het jaar volgt, dan komt natuurlijk tegen het eind van de zomer komen de wespen.
1: Ja.
0: Ook daarvoor geldt, dit zijn wespen die eigenlijk al op hun retour zijn. Dus de wespen die voor overlast zorgen, die zijn het nest uitgezet. Dus die moeten dan zelf voor hun eten zorgen en daarom gaan ze lastig doen. Dus daarvoor zeggen we altijd van ja, maak een klein fruitbuffetje van oud fruit in een andere hoek van de tuin. Dan gaan ze daarop af en dan komen ze niet op jouw limonade af. Iets later nog in het jaar, dan komen de muizen het huis in om te overwinteren. Dat kun je ook voorkomen dat je daar last van krijgt door nu al te kijken, zijn er na de kieren van
1: nou, die heb je inmiddels al dichtgestopt voor die mieren natuurlijk.
0: Nou ja, inderdaad, het is twee vliegen in één klap. Ja. En ja, zo moet je maar denken. Je krijgt eigenlijk geen last van ongewenste dieren als ze niet binnen kunnen komen.
1: Ja, behalve dan de mug, hè?
0: De mug, ja. Nou, een hoor doet wonderen. Ja,
1: dan kan je wel een busje DDT even gaan halen.
0: Nou, dat zou ik dan
1: ook dat nog net niet. Okay.
0: Ja, nee, ook daarvoor geldt. Als je ze toegang ontzegt, dan doet dat wonder. Dus hang een horretje op en lekker doorluchten vanavond met al die hitte.
1: Goed zo, Milieu Centraal doet een oproep om mensen eerst te laten kijken om manieren te vinden om overlast te voorkomen voordat ze naar gif grijpen. En ik ben daar helemaal mee eens. Aniek Evans, jij bent mierenexpert. Mag ik jou danken en ja, succes met de warmte.
0: Ja, jij ook. En bedankt voor het leuke gesprek.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: We luisterden net naar de Four Preps. En dat is een Amerikaanse populaire muziek. In de jaren 50 en 60 verzamelde de groep 8 gouden singles en 3 gouden albums. Hun miljoenen verkochte kenmerkende nummers waren onder meer Big Man, Lazy Summer Night, Down by the Station en natuurlijk wat we net hoorden, 26 Miles. Prachtig, prachtig. Bij warm weer pompt je hart meer bloed naar de huid om warmte af te geven aan de omgeving. En als je aan het wandelen bent, moet er tegelijkertijd bloed naar de spieren worden gepompt om deze van energie te voorzien. Je hart gaat sneller kloppen om het bloed in je lichaam rond te pompen, wat ervoor zorgt dat je hartslag bij een omgevingstemperatuur van 30 graden wel 10 tot 15 slagen per minuut hoger kan zijn dan bij een omgevingstemperatuur van 20 graden Celsius. Ja, dat betekent dus dat je heel erg moet uitkijken als je buiten gaat wandelen, zeker na morgen als de hitte van kracht is. Degene die er alles vanaf weet is Harry Wees. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een hele mond vol wat ik even heb verteld. Maar goed, het is wel
1: inderdaad.
0: Zo. Ja, wat moet je doen om zeg maar in dat warme weer te lopen? Ja, je kan eigenlijk zeggen van je kan beter gewoon thuis blijven. Maar degene die echt wil gaan lopen, die moet gaan lopen. Maar wat moet je doen?
1: Nou, te beginnen met je moet als je voordat je begint thuis al genoeg gedronken hebben. Dat is heel belangrijk. Vervolgens kun je het beste gaan wandelen op de koelste momenten van de dag. Dus 's ochtends heel vroeg. Verder moet je zorgen dat je genoeg drinken meeneemt voor onderweg. Ik zou ook adviseren om luchtig kleding aan te doen en een hoofddeksel op te zetten en een paraplu mee te nemen. Daar kom ik zo op. Als je wandelt moet je proberen zoveel mogelijk in de schaduw te lopen en niet in de volle zon. Maar mocht dat nou niet lukken, dan kun je altijd je paraplu opzetten als een soort parasol. Een
0: soort Michael Jackson.
1: Ja, maar zorg wel dat je een paraplu met een lichte kleur meeneemt die zo min mogelijk warmte absorbeert.
0: Juist.
1: En ja, rust op tijd. En pas je tempo aan de omstandigheden aan.
0: Ja, hoe vroeg moet je dan zeg maar gaan wandelen? Want het bos mag pas om, dacht ik, 5 over 5 pas betreden worden, hè, officieel.
1: Maar 5 over 5, dan is het nog lekker koel, hoor. Mm-hmm. Zeker vanochtend was dat zo het geval. Ik weet niet hoe de komende dagen gaat worden. Om die tijd zal wel warmer zijn.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Maar ik denk dat in de ochtenduren tot 1 uur of 12 dat je hem wel kunt wandelen. Na 1 uur of 2 wordt het er erg warm om te gaan wandelen. Dat zou ik niet adviseren.
0: Nee, dan betekent dus dat je gewoon echt de retourvlucht moet hebben aangevangen. Sterker nog, dat je gewoon thuis moet gaan zitten met een ijsblok op je hoofd.
1: Zoiets, ja.
0: Wat heb je dan nodig? Ook schoeisel? Heb je dan ook sokken nodig om blaren te voorkomen? Want die blaren, ja, die liggen op de loer natuurlijk.
1: Ja, als je heel erg transpireert, ja, dan kan het inderdaad zijn dat je blaren loopt. Ja, persoonlijk loop ik altijd met sokken. Het is wel zo dat als je niet gewend bent om zonder sokken te lopen, dat je dat met warm weer ook niet moet doen.
0: Ja.
1: Want dan loop je ook kans, omdat je dat niet gewend bent om blaren te lopen.
0: Juist. En dan heb je ook nog zeg maar luchtige kleding. Of is het juist noodzakelijk om katoenen kleding aan te trekken? Want anders met synthetische...
1: Geen nylon.
0: Nee, want dat begint behoorlijk te stinken natuurlijk.
1: Klopt,
0: hè, na een kilometer.
1: Nou, dat niet alleen maar. Het zweet kan niet weg, zeg maar, onder de kleding.
0: Oké. Okay. Jij bent van plan om de komende dagen te lopen. Je bent een loop- of een wandelliefhebber.
1: Ja. En gisteren heb ik dat ook gedaan, vanochtend niet. Maar ja, ik ga dan vroeg weg en dan zorg ik dat ik op tijd weer terug ben.
0: Ja, hoe laat begin jij dan?
1: Niet zo vroeg. Ik wandel meestal vanaf 7 uur.
0: Vanaf 7 uur? Oh, dat valt op zich wel mee.
1: Ja, ja.
0: En dan tot 1 uur of 12 en dan ben je thuis?
1: Ja, zoiets, ja.
0: En dan heerlijk douchen?
1: Ja, en dan rustig aan en uitrusten, hè.
0: Ja, en dan natuurlijk ook wat voedsel tot je nemen om die energie...
1: Ja, uiteraard, maar dat heb ik er niet bij gezegd. Maar dat is ook logisch dat je voor onderweg ook eten meeneemt.
0: Ja, word je tussen dat wandelen door, word je door je lichaam nog gewaarschuwd van... Oh, pas op, je hartslag is te hoog, je moet even rustig aan doen.
1: Dat niet zozeer, maar ja, je kunt in principe een zogenaamde hitteberoerte oplopen. Ja. Overigens, dat kan ook wanneer het minder warm is. Hè, dus dat heeft niet altijd met de warmte te maken. Nee. Dus je moet alert zijn op het feit dat je, als je duizelig wordt of hoofdpijn krijgt, of ja, bij mij is het dat ik heel vaak moet drinken. Dat is ook een signaal dat het niet goed gaat. Mm-hmm. Ja, of dat je minder vast gaat lopen, dus wat gaat zwalken en dergelijke. Dan moet je gaan opletten en dan moet je ook echt rust nemen.
0: Oké, en ja, soms even een suikerklontje meenemen, hè?
1: Klopt, dat is ook, die heb ik ook altijd bij me.
0: Oh, altijd. Of wat altijd. Is het ook weer? Druivensuiker. Maar dat is enkelvoudig.
1: Ja, druivensuiker. Maar
0: dat is enkelvoudig suiker, hè? Ja, toch?
1: Sorry?
0: Druivensuiker is enkelvoudig suiker. Dus dat, ja. Dat wordt niet in je bloed opgenomen.
1: Jawel, maar het is een paardenmiddel. Dus als je druivensuiker neemt, dan moet je daarna wel eten. Want anders daalt je bloedsuikerwaarde weer.
0: Oké.
1: Dus het is een soort paardenmiddel en ik zou adviseren, ik neem het wel mee, maar ik gebruik het zo liefst zo min mogelijk.
0: Goed zo. Nou, we kijken naar de warmte. Het is op dit moment over de 25 graden alweer. Ja, en als je wil gaan wandelen, gij zijt gewaarschuwd.
1: Ja, maar goed, ik zeg al, ik heb dat nog even nagekeken. Een hitteberoerte kun je ook oplopen wanneer het niet zo warm is.
0: Oh, ja. Dus,
1: dus ja, dat is ook...
0: Waarom heet het dan hitteberoerd?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat weet je
1: maar,
0: niet.
1: Maar het schijnt zo te zijn dat de kans dat je dat krijgt vele malen kleiner is. En dat de voordelen van sporten groter zijn dan de nadelen.
0: Kijk,
1: maar je moet het wel met beleid doen.
0: Meld bij beleid en een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Ja. Harry Wees, mag ik jou danken? En toch nog even lekker wandelen morgenochtend. 7 uur op, 12 uur thuis.
1: Ja.
0: Heerlijk. Dankjewel.
1: Oké, joe. Graag gedaan. Dag.

Dit is zo'n oude plaat. Hier wordt ze zelfs genoemd de Newcomer of the Year. Het was natuurlijk Aretha Franklin met I Say a Little Prayer. Fijn dat je afgezet bent op 1.1. Blijf luisteren naar 1.1 Radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze special of aan onze socials. Of ga naar de website 1.1.nl. Ja, morgen zit hier Pearl Mosque. Mag ik u een frisse duik wensen. Tot morgen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Leuk begin van Dekker Radio, vind ik zelf. Met Rob de Nijs. Vrolijk nummer uit 1984. Een beetje meer. Nou ja, oké, dan draai ik hem wat vaker. Toch? Hey, leuk dat je erbij bent. En Lionel Richie heb ik van stal gehaald. Met Love Will Find A Way. Welkom bij Dekker Radio.

Mooi, hè? DVD, Doosje Bikker Bikker Tip. En Zabedak. Het is net als we steeds zingen Kale Kak. Ja. Het is Dekkers interpretatie waarschijnlijk, hoor. Ja. Zo, hé. Deze kennen we. Leuk. Van de Spice Girls. Maar ze noemen zich de Tipsy Girls. En dan het nummer van de Spice Girls. Titel... Wanna

Joshua Nolet met Kraantje Papi. Ik vind dat nog steeds zo'n rare naam, Kraantje Papi. Waarom heet hij zo? Mijn meisje heette dat, ja. Dit is Melanie. Ken je die nog met deze oude hit van haar?

Wat een stem, hè? Melanie. Ik heb ooit eens foto's gemaakt van me tijdens een optreden in een televisiestudio, dat is lang geleden. En toen was dit een hitje. Beautiful People. Maar een keiharde, rauwe stem had die tante. Ongelooflijk, ze is verleden jaar helaas overleden. Nou ja, dat is niet anders. We gaan naar New York. Nee, de zomer in New York. Nog beter lijkt me. Michael Franks zingt erover. En dan moet ik mijn mond dicht houden. Dat doe ik dan ook maar.

0: Daar mag je niet doorheen praten, heb ik geleerd. Prachtig gemaakt. Summer in New York. Michael Franks. Dekker Radio gaat eventjes naar Studio 2 overschakelen. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Radio. Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Maar het is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders hadden gevraagd om iemand die met een frisse blik een oplossing kan vinden voor de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.

Drown Me In Your River. Jongen, jongen, wat een verhaal. Dotan hoorde je bij Dekker Radio, ben je. Hey, ken je deze dame nog? Uit Italië. Laura Pausini heet ze. En die heeft het over gente. Of ook wel The Ordinary People. De gewone man.

rijke muziek bij Dekker Radio. André van Duin natuurlijk. Want het is zomer. Nou, hij kon het wel en hij kan het nog steeds hoor. Leuk is dat. Dit is een vrij recente. Colors heet hij. Van Mel en Typhoon.

Mooi hoor. Mel en Typhoon samen met Colors. We zijn alweer aardig op weg naar het eind van dit uur Dekker Radio. En ja, ik heb toch een paar mooie herinneringen te delen, weet je. Qua muziek dan, hè. Chicago. Ze noemden zich aanvankelijk Chicago Transit Authority. Titel: Street Player.

0: Chicago met Through Street Player. Fantastisch lied. Uit hele vervlogen tijden. Dat is echt al heel lang geleden. We gaan even op weg naar het eind van dit programma.
1: Goodbye.
2: Dekker Radio.
0: En dat doen we op een driewieler. Nou ja, zo heet de groep. En er staat bij dat het gelukt is.
3: Ja.
0: Dit programma ook, hopelijk. Tot de volgende keer weer. Dag, bye bye.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Hallo, leuk dat jullie weer luisteren naar een uurtje Rock All Over The Years. Blues All Over The Years in plaats van Rock All Over The Years. Ja, dit uur veel Nederlandse blues, maar ook Bret Hart, Joe Bonamassa, Carrie Moore, Janis Joplin. En ja, wat zien we nog meer? Q65 misschien, wat zien we nog meer voorbij komen? Of zien we, wat horen we natuurlijk voorbij komen? Ik heb nog geen idee. Vorige week zijn we begonnen met Kirby in the Blizzards met het nummer Somebody Will Know Someday. Ja, en ik vond Kirby natuurlijk zo geweldig mooi. Dus ik denk, ik ga weer met Kirby beginnen. Alleen dit keer met het nummer Windows of My Eyes.

Few in the Blizzard, oftewel Harry Musquet met het nummer Windows of Mars natuurlijk. Harry Musquet, ja, beste man. Ik had het ook vorige week al gezegd, het is al een jaar of 10 geleden overleden. Hij is geboren in Assen, overleden in Rolde. En hij is natuurlijk bekend geworden in zijn periode uit Grollo. Schitterend leuk plaatsje in Drenthe. Met een heel leuk museum van Harry Musquet. Als je daar in de buurt bent, ik zou het aanraden om toch eens eventjes naar het museum toe te gaan. Kaartjes kun je kopen bij een vlakbij gelegen restaurantje. En het is allemaal hartelijk, alle hartelijkste daar zo. Echt bezoek waard. Gaan we verder met Gary Moore. En hij heeft een nummer gemaakt. Ja, het past natuurlijk helemaal in dit programma Story of the Blues. Ja, en deze beste man is ook alweer helaas een jaar of 10 geleden overleden. Beetje gelijk met Harry Musquet. We gaan draaien van hem. Ik zei het al, Story of the Blues.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Ja, Kerry Moore, Story of the Blues. Ja, eigenlijk heb je het er hier niets meer aan toe te voegen. Hè? Zo'n prachtig nummer. Ja, de beste man overleed op zijn vakantie, een jaar of 10 geleden. Dat hoor je wel vaker. Dan komen ze uit zo'n heftige wereld, zo druk, druk, druk. En dan komen ze eens tot rust. En dat schijnt dan fataal te zijn. Helaas, voor de beste man. We gaan verder met Bad Heart en Joe Bonamassa. Ook zo'n span wat natuurlijk schitterende bluesmuziek gemaakt heeft. Joe Bonamassa heeft Bad Heart min of meer gered van... ik wil niet gelijk zeggen van de dood, maar hij heeft haar wel weggehaald uit de drugswereld. Waar ze toch wel een beetje in beland was. En ze hebben ook een heel mooi nummer gemaakt. En dat nummer dat heet I'll Take Care of You.

Beth Hart en Joe Bonamassa, I'll Take Care of You. Er is ook nog een kortere uitvoering van dit nummer. En dat duurde maar 3 minuten zoveel. Maar ik vond deze lange uitvoering, wel lang, 5 minuten 13, vond ik erg schitterend mooi. Gaan we verder met onze vrienden The Blues Dimension. Ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over vertellen. Ze komen uit de omgeving van Den Haag. Het is uit de jaren 60. Ze hebben hele leuke nummers gemaakt en die staan op albums zoals Red, White, Blues, etc. etc. Maar ze zijn niet zo bekend geworden als de Q65 of de Hakes of al die bandjes op die daar vandaan kwamen. Cold Earring, The Motions, etc. etc. Dus we gaan gewoon naar ze luisteren. Blues Dimension met The Battlefield of Love.

0: Blues Dimension, Battlefield of Love. Ja, we zullen zeggen, nee, de blues. Zou het weten hoe ik het anders moet noemen. En heel veel weet ik niet zo gek van ze. Zeg, zo'n typisch jaren 60 bluesbandje uit Nederland. En ja, als je die albums nog kunnen krijgen, Red and White Blues. Het is een serie. Daar zijn allemaal schitterende nummers op, zoals deze. Blues Mansion, John and the Revelators. Wat staat er dan meer op? De Q65 natuurlijk. QB, de Bintangs, Rob Hoeken. Ja, noem maar op, et cetera, et cetera. We gaan verder met Phil B. Ja, een jongen. Ja, het is geen jongen meer, het is ondertussen een ruim volwassen man. Geboren in Brabant, woont op het moment in Limburg. En ik heb vorig jaar heb ik een hele leuke gesprekjes gehad met hem, een paar keer. Hele aardige vent. Was vrij laat begonnen eigenlijk met zijn muziekcarrière. En ik heb een heel mooi nummer van Phil B. Live at the Moulin Blues. Het album is van 2 jaar geleden. En het heet Soulshine Blues. Nee, gewoon Soulshine heet het gewoon.
1: Deze kennen jullie vast wel. Ik mag keihard mee zingen.

down, down, down, down. I wanna want you. I said,

Janis Joplin, Cosmic Blues en Farewell Song. Ja, helaas maar 27 jaar geworden. En daarbij behorend tot de club van 27. Met nog diverse anderen zoals Jimi Hendrix en Amy Winehouse en nog enkele anderen. Geen gezonde business, helaas. Maar het is niet anders. We gaan verder met de Q65. Ja, die hebben natuurlijk ook hele leuke muziek gemaakt. Ook een bandje uit Den Haag, de jaren 60. En zeg natuurlijk al, anders heb je natuurlijk geen Q65. En van de Q65 gaan we horen I Just Can't Wait.

De Q65, I Just Can't Wait. Haagse jongens. Ze kwamen gewoon een beetje uit de buurt van degene die de Haag een beetje kennen. Moerwijk, Zuiderpark, die omgeving. Er zijn er ook enkele van helaas niet meer in leven. Dus een reunie van deze band, de Q65, zit er dus niet meer in. Ja, we zitten al langzaam aan de tijd. En wie hebben natuurlijk ook nog blues gemaakt? De Rolling Stones vorige week, heb ik laten horen. Maar zelfs de Beatles hebben een bluesnummertje gemaakt. En het heet Yeah Blues. Nou, daar gaan we dus eventjes snel naar luisteren.

0: En zo is aan dit uurtje Blues All Over the Years ook alweer een einde gekomen. We gingen van de Blues Dimension naar de Q65, naar de Beatles, Janis Joplin, Bret Hart, Joe Bonamassa, QB in the Blizzard en Phil B.
1: Mijn naam is Wim den Heijer en tot de volgende keer. Groetjes, doei doei.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren, een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

uurtje terug uit jaar 1986 met deze van de Doobie Brothers. What a Fool Belies. Dat was de titel van deze plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo. Calvin Harris en Jesse. Satisfy. Bevrediging. Oh,

0: Ja, en als muziek van Calvin Harris samen met Jesse. Dit was Satisfy. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1968. De band Love. Dit is Alone Again, or...

0: Oude plaat van Love, Alone Again, or... Een beetje een raar stereo-effect erin. Hè? Soms hoor je het ene kanaal helemaal niet en het andere voluit. Ja, dat was in de jaren 60. Stereo was nieuw, dus daar was men mee aan het experimenteren.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Inderdaad, altijd wat anders, daar gaan we voor. Hè? We zitten alweer 13 jaar hier in het programma Bont. Zo'n 3000 afleveringen zeker al achter onze kiezen. 2009 gaan we naartoe met Lily Allen. I wanna be

0: De muziek van Lily Allen, 2009 kwam het uit. De fear, de angst. En angsten moeten we maar niet te veel hebben, hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Ja, er is 18 met Silk City, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Dit is Electricity. Ja. Genoeg te doen, hè, over elektriciteit de laatste jaren.

0: Bij u thuis met elektriciteit? Is het net ook overbelast? Valt het wel mee? Krijgen we nog genoeg mee te doen de komende jaren in ieder geval. 2018 muziek van Silk Sonic, Dua Lipa, Diplo en Mark Ronson. Electricity was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws. Wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inge Augustina en een nieuwe plaat. Like a Phoenix.

0: Ja, dat was hem dan, deze nieuwe plaat van Inge Augustina. Like a Phoenix was de titel van de plaat. Hier in de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan zo eens even kijken naar het jaar 991, zie ik alweer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Muziek van Huey Lewis and the News. Couple of Days. Koppel deze af, maar dan ga vrij. Een heel andere context.

0: een paar dagen vrij. Huey Lewis en de News, de kappel op deze hof. Muziek van het jaar 1991.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Denk je toch wel richting het half uur gaan? Dat doen we met Thijs van The Pearls. We gaan terug in de tijd. Met You Came, You Saw, You Conquered and You Left.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Vooral voor dubbeldekstreinen kan de hitte problemen opleveren. Vanwege de droogte doen de waterschappen extra dijkcontroles. In het westen wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat de bodem zout wordt. En in Brabant mogen boeren hun land niet meer besproeien met slootwater. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Voor de oorlog tussen de VS en Iran waren dat er dagelijks meer dan 100. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht tussen 15 en 21 graden. Morgen nog warmer dan vandaag, tot lokaal 37 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

En dan Ross en haar verlangen naar spierballen. Muscles, de titel van de plaat, kwam uit het jaar 1982. Alweer lang geleden, maar u hoort ze toch weer voorbij komen hier in het programma Bond. Maar hedendaagse muziek hebben we ook. Olivia Dean hier zo en Baby Steps.

0: leuke hedendaagse muziek van Olivia Dean. Baby steps. Babystapjes zal ik dan ook een beetje aan moeten gaan wennen. Mijn kleinkinderen die zullen daar zo langzamerhand ook wel aan toe gaan.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, Paul Enka. En hij kondigde hem zelf al aan. Nou, wat kan je nog makkelijker hebben?

0: Jazeker, de muziek uit lang vervlogen tijden. Deze uit 1963. Paul Enka horen we hier voorbij komen. En Crazy Love.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix. So I've been waiting for the
0: fall. Kane uit 2002. I've been waiting for the crash. Oh, wait a minute, Mr. Man. Can't you see this is the end? But this is no goodbye. No way, man.

sweetie.

0: 2002 is van Dinant Woesthoff en zijn band Kane, Hold On To The World.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u, deze nieuwe Ferris.

0: de leuke nieuwe plaat van Ferris. We Praise, de titel van de plaat. Een beetje gospelmuziek, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig.
0: Ja, het was ook gezellige muziek, dat klopt. We gaan naar 2013. Imagine Dragons, On Top of the World.

2013, de Imagine Dragons, on top of the world. Kijk op de klok, jazeker, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was hem weer, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres dan daarvoor. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik ga u nog even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met The Outlaws en Breaker Breaker. Dan hebben we nog twee nieuwe plaatjes. The Charlie Sis om te beginnen, Turn the Tide en daarna nog Yara Bakes en Brighter Days. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Eemland 1 op deze warme maandagavond. 22 juni 2026. The Summer is Magic. Daar begonnen we mee met de plaat van Playa Hiti van lang geleden. Maar hij mag weer. Hè? Hij mag weer uit de kast gehaald worden. Dit soort plaatjes. The Summer is Magic. Ik heb nog meer lekkere zomerse liedjes hoor vanavond voor je. Wat gaan we verder doen in deze aflevering van de puntjes op die... Nou, we gaan straks kijken in de hitparade van... Even kijken, 15 juni 1991. Daar uit die lijst draaien we weer drie vergeten plaatjes. Plaatjes die we in de tijd niet gehoord hebben. Of die je misschien wel de hele tijd eigenlijk wel helemaal vergeten bent. En we hebben weer een album wat we centraal stellen vanavond zo rond 7:30. Het album Black and Blue van de Rolling Stones. Dat was 50 jaar geleden net helemaal nieuw. En ze komen over 2 weken met een heel nieuw album aan. Maar 50 jaar geleden dus ook met een nieuw album. Dat heette Black and Blue. En op dat album staat onder andere Fool to Cry. En die gaan we ook draaien. Dus dan weet je dat alvast. En verder twee wat minder bekende nummers van dat album Black and Blue. Dus straks rond 7:30 van de Rolling Stones. Het is warm, dus ik ga 3 om 3 draaien vanavond. Wat komt er allemaal aan in het eerste blokje van 3? Nou, de Buckles komen er straks aan met Video Kill the Radio Stars. Joe Cocker heeft het over Summer in the City. En laten we maar gelijk beginnen met de nieuwe single van Bente. Die heet 3, 2, 1, we tellen af. Bente, de radio is voor jou.

The Buggles en Video Guild, The Radio Stars. En op 18 oktober 1979 kwam deze plaat je oren uit. Want hij was toen Tros Paradepraat. En dan hoorde je hem het hele uur bij de Tros langskomen. Daarvoor nog Summer in the City van Joe Cocker. En we begonnen het blokje van drie met de allernieuwste single van Bente. En die heette 3-2-1. Je luistert naar Puntjes op de I, zomersaflevering vanavond. Waarin we wat plaatjes achter elkaar draaien omdat het zo warm is. En het volgende blokje van drie staat alweer klaar. Simply Red komt er zo aan met Fake. De nieuwe Lola Young heet From Down Here. En dit zijn de Pet Shop Boys met It's a Sin uit 1985. Leuk dat je luistert. We zijn er tot 9 uur met Puntjes op de I.

0: Simply Red en Fake. Daarvoor nog Lola Young, haar nieuwe single, wat een prachtige plaat is dat, zeg. From Down Here. En we begonnen met The Bachelor Boys uit 1986 met It's a Sin. En het is tijd geworden voor...
1: De langspeelplaat van de week.
0: Inderdaad, de langspeelplaat van de week. En dat is de langspeelplaat van de week van precies 50 jaar terug. Dat doen we altijd zo rond 7:30 in dit programma op maandagavond. En dat is het album Black and Blue van The Rolling Stones. En The Rolling Stones die komen binnenkort weer met nieuw werk uit. Nog een kleine 14 dagen wachten, geloof ik. En dan is het zover. Maar wij gaan dus naar een album uit 1976. Black and Blue, zo heet het. Ron Wood heeft net... Mick Taylor, dat moet ik zeggen. Mick Taylor heeft net de Stones verlaten. En Ron Wood speelt voor het eerst mee met de Rolling Stones op dit album. Het album Black and Blue. Hoewel Ron Wood nog geen officieel lid is van de Stones in 1976. Hij was nog lid van The Faces in 1976. Dat officieel volwaardig lid worden van de Stones, dat komt ietsje later. We gaan 3 tracks draaien van het album Black and Blue. We beginnen met Hand of Fate. Daarna die grote hit Fool to Cry. Nummer 8 notering in de top 40 in 1976. En besluiten het blokje van 3 met Memory Hotel. Hier zijn ze. Het is hoogste tijd voor The Greatest Rock and Roll Band in the World, The Rolling Stones.

50 jaar geleden kwam het uit. Het album Black and Blue van The Rolling Stones. En we draaiden er vanavond drie nummers van Memory Hotel. Die hele grote hit Fool to Cry. En we begonnen met Hand of Fate. En inmiddels zijn wij begonnen aan het laatste blokje van drie. In het eerste uur van Puntjes op Die. Wat komt er nog aan? Collectie Lynn met A Long Hot Summer. Teddy Swims, Mr. Know It All. En dit is Frank Boeien. 1 miljoen sterren.

Hitje uit 1975 van Galaxy Lynn, een Long Hot Summer, bandje van Robbie van Leeuwen. Daarvoor nog Mr. Know It All van Teddy Swims. En we begonnen met Frank Boeien en de 1 miljoen sterren. Ik heb dit even opgezocht, ken je dit nog? Dit is van het WK voetballen 1978, de herkenningstune van het programma toen. Dus ik denk dat ik pak weer uit de kast kan wel weer even naar een WK in 2026. Eerste uur van puntjes op de i zit erop, niet getreurd. Ergens nog een uurtje zo naar het nieuws van 8 uur. En straks om 8:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 15 juni 1991. Blijf lekker luisteren, pak wat te drinken en doe rustig aan. Hè? Tot zo!

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

En welkom terug bij 1x1. Welkom terug bij Puntjes op de I. Precies 6 minuten over 8. We gaan er weer 3 achter elkaar draaien. En straks natuurlijk om 8:30 3 vergeten liedjes uit de top 40 van 15 juni 1991. Maar eerst zomaar 3 leuke liedjes. Wat komt eraan? Er komt aan Earth, Wind & Fire met Fantasy. Sailor met Sailor. En eerst deze lekkere nieuwe hit van Olivia Dean en Sam Fender. Wat een leuke samenwerking. Dit is Rain Me In uit de top 40 van dit ogenblik.

0: hele zomer lang. Kees Bouwman. En Kees staat hier. Kees, kom eens even bij de microfoon. Ja. Kees. Kees, jij zegt, ja, ik heb het gisteren uitgebracht. Vertel eens even wat meer over.
1: Ja, klopt. 21 juni, hè, dus de astrologische zomer is gisteren begonnen. Ik denk, dan moet het op zo'n dag moet het uitkomen. Ja, het lied gaat over, het is een ode aan de zomer. Feest vieren, lange nachten, of zwoele nachten zelfs. En gewoon vier het feest. Vier de zomer en sla het over. Pak het als je mooi is. Nou, en op dit moment hebben we niks te klagen.
0: Nee, zeker niet. En het is echt lokaal. Want jij komt uit Soest en Peter Lieberom komt uit Baren.
1: Ja, Peter dus... Lieberom heeft alle saxpartijen, het klinkt heel breed, maar hij heeft de 10 saxpartijen over elkaar heen opgenomen om het goed gevuld te krijgen. En dat is hem heel erg goed gelukt, vind ik zelf.
0: Kees, ik schrijf hem op. Volgende week raak hem weer.
1: Ja, hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Ja. En van de ene zomerrit naar de andere zomerrit. Maar dit is er eentje uit 1978. Nee, ik had deze moeten hebben. Ach, klinkt altijd heel leuk, toch? Ik heb het over 10cc, de grote zomerrit van 1978. Met die videoclip weet je wel dat ze in het water springen. Dit is Dreadlock Holiday.

20C en Dread Rock Holiday. En daarvoor nog Kees Bouwman met een hele zomer lang. En die, ja, die gaan we een beetje promoten hier op de zenders. Dus die gaan we volgende week weer draaien. Dat weet je nu vast. Voordat ik zo naar de top 40 ga van 15 juni 1991. Eerst nog maar even een Nederlands plaatje van Nasty. Een moment zonder jou ga ik de plaatjes vast opzoeken van 15 juni 1991 voor je. Dus blijf lekker luisteren.

0: 1997 was het, Nasty en een moment zonder jou. En het is inmiddels 1:30 over 8:30 en ik heb hem hier voor me liggen. De top 40 van 15 juni 1991. En uit die lijst gaan we weer 3 liedjes draaien die je al een hele tijd niet meer gehoord hebt of gewoon helemaal vergeten bent. Maar voordat we aan het eerste liedje gaan beginnen, eerst maar even de aantal nieuwe binnenkomers met je doornemen. En de eerste vinden we op nummer 35, Touch Me All Night Long van Katie Dennis. Op nummer 34, Nieuwe Blauw van The Scene. En King B komt nieuw binnen op nummer 33 met Cold Slamming. Queensrÿche, die gaan we zo draaien met Silent Lucidity, komt nieuw binnen op 32. En Kees Tol en Thomas Tol, oftewel Tol en Tol, komen binnen op nummer 31 met Sedalia. Dan de eerste stipnotering, die vinden we op nummer 28. Shiny Happy People, R.E.M. En ook nog te zien op de televisie, zie ik bij Veronica, komt nieuw binnen op nummer 28. En de klapper van de week was de week daarvoor nog alarmschijf bij Radio 3. Call Me Bad, I Wanna Sex You Up, komt nieuw binnen met een stipje op nummer 25. Maar dan die nummer 32, die heb ik een tijd niet gehoord en dat is een lekkere plaat. Queensrÿche en Silent Lucidity komt binnen op nummer 32 in de top 40 van 15 juni 1991.
1: This is an old song, well, it's not too old, but you'll probably know.

Nummer 32 nieuw in de top 40 van 15 juni 1991. En we gaan eens even kijken wat de snelle stijgers waren in die lijst van 40 van 15 juni 1991. En we gaan eens even kijken wat de snelle stijgers waren in die lijst van

van Cher gaat van 30 naar nummer 17 in de tweede week top 40. Is te zien op tv trouwens bij Veronica. Ook Lenny Kravitz is daar te zien. Want die gaat in zijn tweede week top 40. Ex-alarm schrijft van 29 naar nummer 16. Met It Ain't Over Till It's Over. Dan nog één grote stijger op nummer 12. Van 18 gekomen. More Than Words van Extreme. Tweede week top 40. Vorige week is er heel mooi binnengekomen op nummer 18. En nu dus doorgestoten met een stip naar nummer 12. De top 10 neem ik zo met je door. Maar eerst gaan wij naar de nummer 24 in de lijst. Vijf weken staan ze in de top 40. Ze zakken van 20 naar nummer 24. En het is voor mij een vergeten plaatje van Mike and the Mechanics. Word of Mouth staat op nummer 24. En die heb ik echt een hele tijd niet meer gehoord. Dus die gaan we nou starten. Allee.

Nummer 24 in de top 40 van 15 juni 1991. The World of Mouth van My Kinder Mechanics. We kennen ze nog wel van The Living Years. En dit is even een andere koek wat ze maakte in 1991. Voordat wij zo het laatste plaatje gaan draaien uit deze rubriek met wat vergeten liedjes uit een oude top 40, ga ik eerst even de top 10 met je doornemen. De top 10 zoals die eruit zag op 15 juni 1991. Van 13 naar nummer 10 in de derde week top 40. Dr. Elben met No Coke. Het zegt me helemaal niks meer. Roxette die gaat één plaatsje naar beneden van 8 naar nummer 9. 4 weken top 40 met Fading Like a Flower. En Nomad, Just a Groove, gaat in zijn

zesde week tot 40 van 4 naar nummer 8. Black Box, Drag It Up, blijft staan op nummer 7 in de achtste week top 40. En De La Soul gaat van 3 naar nummer 6, 7 weken top 40. Ring, ring, ring. Anastasia van T99 gaat in de derde week top 40 van 10 naar nummer 5. En is ook te zien op de televisie bij Jeroen van Inkel in de top 40. En Crystal Waters met Gypsy Woman. Dat is een lekkere plaat, zeg. En een lekkere zomerhit van 1991. Is ook te zien op de televisie. Gaat van 16 naar nummer 4 met Gypsy Woman, dus Crystal Waters. Zucchero, Fornaciari en Paul Young. Senna, Senza, Una Donna. 4 weken top 40 van 5 naar nummer 3. En The Last Train to Tencential van de KLF gaat... die blijft staan op nummer 2 in de vijfde week top 40. En ook nummer 1 blijft nummer 1, 8 weken top 40. Uit Duitsland, The Scorpions en The Wind of Change. Dus nog steeds op nummer 1 in de top 40. Maar dan nummer 13 gaan we draaien in de lijst. Het is een oude alarmschijf. Ze gaat één plekje omhoog van 14 naar nummer 13. En ze had 5 jaar geleden, althans in 1986, een hele grote nummer 1 hit. Die heette Love is a Battlefield. Daarna werd het wat minder met de hits. Maar in 1991 scoorde ze er weer eentje. Op nummer 13 stond ze met True Love. Ik heb het over Pat Benatar. En dat is de laatste vanavond in deze rubriek met vergeten liedjes uit de top 40. Pat Benatar dus op nummer 13 met True Love.

En Benatar, ze stond ook nog 13 in de top 40 van 15 juni 1991. Even andere koek dan Love is a Battlefield, hè? Dit True Love. Klinkt ook wel lekker, hoor. Vooral met dit mooie weer. Volgende week even naar 8:30 doen we het opnieuw. Dan weer drie vergeten liedjes uit een andere hitparade. Ik heb nog drie plaatjes voor je. Roxanne Hazes komt er nog aan. Alice Cooper, maar eerst Dua Lipa. Be the One.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
1: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
0: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
1: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
0: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
2: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
6: 1. In deze aflevering van de Baarnse Naald het volgende. Er is een coalitieakkoord in Baarn. We praten erover met Hanneke Struikamer van D66, Rick van Hardeveld van het CDA en John van Loon van 50+. Dat en meer in deze uitzending bij Eemland 1.

0: Muziek van R.E.M. Losing My Religion was de single die we draaiden. Oftewel een van de grootste hits, dat kun je rustig stellen. En die komt van een CD en er staat op For Promotion Only, Not For Sale. Nou, ik heb hem ook niet gekocht, ik weet niet hoe ik eraan kom. Maar in ieder geval, ze staan er wel allemaal op, die grootste hits van R.E.M. Ik zei het al, in Baren is er een coalitieakkoord getekend. Dat gebeurde afgelopen week op donderdag. En we spraken met 3 van de 4 fractievoorzitters. We hebben al heel vaak gesproken met André van der Pat, de formateur vanuit de VVD. En aangesloten daarbij zijn het D66-blokwerk. Hanneke Struik-Kramer, Rick van Hardeveld van het CDA en John van Loon. En we beginnen zo meteen als eerste met Hanneke Struik-Kramer van D66. En daarna horen we muziek van Soul Sister. Maar eerst dus dat interview met Hanneke Struik-Kramer.
1: Aan de telefoon heb ik Hanneke Struik-Kramer. Zij is de fractievoorzitter van D66. En een van de partijen die in de nieuwe coalitie in Baren gaat deelnemen. Hanneke, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, Kees.
1: Kun je eens vertellen, dat coalitieakkoord, hoe is dat tot stand gekomen?
2: Op de gebruikelijke manier, denk ik, met heel veel praten en onderhandelen over dingen die voor ons belangrijk waren. Dat is eigenlijk de korte samenvatting.
1: Ja.
2: We hebben dat in behoorlijk wat gesprekken gedaan.
1: En was het een lastige onderhandelingsperiode of viel dat wel mee?
2: Ik denk dat het me uiteindelijk meegevallen is. Hoe we de verkiezingen ingingen en uitkwamen, zeg maar, lagen de aantal partijen best wel ver uit elkaar. Dus ik had verwacht eigenlijk dat de onderhandeling pittiger zou zijn dan die uiteindelijk bleek. Het was een prettige samenwerking.
1: Nou, kijk, dat is mooi om te horen. Als je nou kijkt, dan heb je dan een heel akkoord liggen. Er zijn natuurlijk een paar punten die heel opvallend zijn. Natuurlijk de speeldoos. Dat is wel een punt waar we zeggen, daar moet nu echt definitief een klap op gegeven worden, hè?
2: Ja, dat zeggen we al een tijdje, hè? Nu zeggen we het weer en ik hoop echt dat het dit keer gaat lukken.
1: En kun je nou eens vertellen wat het belangrijkste punt is wat je in dat coalitieakkoord hebt staan, waar je zegt, nou, daar zijn we als D66 ongelooflijk blij mee?
2: Nou, ik ben heel blij dat we collectief zeggen dat we ons nog steeds aan de landelijke richtlijnen qua duurzaamheid willen houden. En ik ben daarnaast heel blij dat we nog steeds een heel sociaal karakter hebben weten te behouden in het coalitieakkoord. De minimaregelingen, dat 130% boven de bijstandsnorm blijft behouden. Kijk, we hebben het financieel zwaar, dus dan moeten er wel keuzes gemaakt worden. En ik ben blij dat we dus niet gezegd hebben, nou, zet dat maar weer terug naar lager. Ik ben ook blij met de financiële paragraaf. We hebben het behoorlijk inhoudelijk gehad ook over de algemene reserve. De afgelopen 4 jaar zag je vanuit de oppositie toch regelmatig wel kritiek op de algemene reserve en het gebruik daarvan. En ik denk dat we daar nu wel een hele mooie modus in hebben gevonden om daar een middenweg in te vinden.
1: Ja, want ik heb begrepen dat in ieder geval dat die meer dan die 10 miljoen is die er eigenlijk de afgelopen tijd gezegd is dat het minimum zou moeten zijn, hè?
2: Inderdaad, het minimum is dat je de risico's afdekt, zeg maar eventjes. En dat is ongeveer 10 miljoen. En om dat comfort te bieden aan partijen die vinden, nou, je moet gewoon echt een betere buffer hebben, hebben we gezegd, daar moet dan nog, 25% of 20% bovenop. En dan kom je ongeveer op 12,5 miljoen.
1: Ja.
2: Dat is gerelateerd aan het risico.
1: Ja, duidelijk. Zijn ook heel wat dingen die op de gemeente afkomen. Bezuinigingen is dus noodzakelijk in de komende tijd. Waar gaan de meeste bezuinigingen naartoe?
2: Ik wil eigenlijk zeggen dat we ze proberen te verdelen. We hebben natuurlijk al heel wat bezuinigingen ingeboekt, hè, de afgelopen 2 jaar.
1: Ja.
2: Of bedacht, ombuigingen. En we hebben nu nog een kleine opgave te doen aan ombuigingen. Deels zal dat wel door een stijging van de OZB zijn, hè, zoals ook al aangekondigd was.
1: Ja.
2: Verder moeten we de specifieke uitwerking, wat er dan nog bij komt, moeten we het nog over hebben, ook binnen de coalitie. Maar hebben een voorbeeld van wat we al doen is een wethouder minder. Hè. We hebben nu 3 in plaats van 4 wethouders.
1: Ja.
2: En er zijn nog wat voorstellen gedaan in de perspectiefnota, hè, waar je dan wat meer op zou kunnen bezuinigen. Maar nogmaals, daar is nog geen keuze in gemaakt.
1: Nee, dat moet inderdaad nog in de komende periode moet dat gaan gebeuren. Je gaf het al aan, van 4 naar 3 wethouders. D66 heeft zijn vertrouwde wethouder in de coalitie kunnen behouden. Hugo Pakker blijft wethouder voor Baren.
2: Heel fijn.
1: Kijk, dat is een reactie die had ik al verwacht. Want inmiddels 6 jaar al in Baren actief. En ondanks dat hij niet in Baren woont, iemand die je ongelooflijk vaak tegenkomt in Baren.
2: Ja, ongelooflijk inderdaad. Ja. We zijn gewoon heel blij met Hugo. En ook zijn veelzijdigheid daarin. Hij wil feitelijk alle dossiers wel aanpakken. En ik vind de kracht van Hugo, denk ik, de verbinding die hij inderdaad weet te leggen met de inwoner van Baren, maar ook binnen de raad. Hij is bij uitstek geen polariserende wethouder, maar een verbindende wethouder. En ik denk dat dat ook echt wel de kracht van Hugo is. En dat is ook echt wel het geluid wat D66 probeert te maken, ook in de gemeenteraad. Dus ja, want dan past hij gewoon heel goed.
1: Ja, de portefeuilles die zijn verdeeld, dus iets veranderd. Financiën is niet meer bij Hugo Pakker, maar hij krijgt er wel weer een heel belangrijk dossier als de Baarnse Zoon bijvoorbeeld bij. Gaf dat nog veel moeite om die verdeling te kunnen maken in die portefeuilles?
2: Ja, dat is moeite is, ik weet het niet. Het hadden wel een aantal dingen die overlapten natuurlijk, hè, met de partijen. Kijk, financiën, Hugo had dat met alle liefde blijven doen. Maar we begrepen ook wel dat de VVD dat wilde gaan claimen. En ze hebben gewonnen, dus prima, weet je. En ze kwamen met een ervaren wethouder daarop ook. Dus dan heb je eigenlijk ook, hadden wij vrij snel zoiets van, prima, hè, gaan jullie financiën doen. Hugo is wel een ervaren wethouder. De enige ervaren wethouder in Baren, hè.
1: Ja.
2: Dus die wilde ook wel zoiets, een paar van die belangrijke dossiers, projecten, hè, noem ik het dan maar. Zoals de Baarnse Zoon, maar ook de speeldoos.
1: Ja.
2: Daarvan hadden wij wel zoiets. Dat willen we toch heel graag naar ons toe trekken. Er waren andere partijen die dat natuurlijk ook wilden. Hè, dus dan heb je het daarover met elkaar. Maar we zijn er echt goed uitgekomen. Ook dit ging. We hebben mooie dingen kunnen uitruilen tegen elkaar. Bijvoorbeeld onderwijs wilden wij heel graag. Maar daar was de VVD eigenlijk ook wel op uit. En dan was het, laat ons dan onderwijs hebben als jullie financiën doen. Weet je, zo ruil je dat een beetje uit.
1: Ja. En dan ligt er een akkoord. En dan de volgende stap moet gezet worden. Dat is, het coalitieakkoord moet gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Is al bekend wanneer dat gaat gebeuren?
2: Nou, de installatie van het college hebben we vanavond over wanneer dat gaat gebeuren. En we hebben vanavond ook een bijeenkomst waarin we de oppositie spreken over het akkoord. Informeel. Zodat zij nog mogelijk punten mee kunnen geven die aangepast worden.
1: Oké, dus dat zijn op het ogenblik de stappen. Maar er is nog geen datum waarop. Want volgens mij zou er een extra gemeenteraadsvergadering moeten komen, heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. En er is nog wat discussie over welke datum dat moet komen. Maar dat komt geheid op een gegeven moment in de agenda te staan.
1: Zo is het. Nou, ik denk dat je heel tevreden bent met de stand van zaken op dit moment. Klopt
2: ja,
1: dat?
2: Ja, zeker. En nogmaals, hè, het akkoord ligt er, daar zijn we trots op. En nu is nu begint het belangrijkste werk. Nu moeten we het gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Ik wil je heel hartelijk danken voor je bijdrage hier bij Eemland 1. Hanneke Struikamer, fractievoorzitter van D66. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: gaan dan weer behoorlijk ver terug in de tijd, maar het blijft toch een gewoon heerlijk nummer. Soul Sisters hadden één grote hit en dat was deze. Het nummer The Way to Your Heart. We hebben het over de coalitie, het over coalitieakkoord in Baren. En daar praten we ook over met de fractievoorzitter van het CDA. En dat is Rick van Hardeveld.
1: Aan de telefoon heb ik Rick van Hardeveld. Hij is de fractievoorzitter van het CDA. Rick, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Hallo Kees.
1: We praten met de fractievoorzitter die van oppositiepartij naar coalitiepartij is gegaan. Wat voor gevoel geeft je dat?
2: Nou, ik heb er zin in. Kijk, in al die jaren dat ik in de gemeenteraad zit, dat is inmiddels ruim 15 jaar, hebben we feitelijk maar één periode in de oppositie gezeten. Dus destijds ik een hele korte periode van 9 maanden in de periode dat de Bob in de coalitie zat. Dus eigenlijk nog maar ruim 1 periode in de oppositie gezeten. We zijn het meer gewend om in de coalitie te zitten.
1: Ja.
2: Dus daar kijk ik naar uit. En volgens mij krijg je dan toch net iets meer voor elkaar in de coalitie.
1: Je hebt meer mogelijkheden om het beleid van Baren te kunnen bepalen eigenlijk.
2: Ja, in de oppositie kan je een beetje bijsturen. In de coalitie kan je echt sturen. Tenminste, dat vind ik een beetje het verschil.
1: Ja. In de afgelopen periode is heel hard gewerkt om een coalitieakkoord te bereiken. Kun je eens iets vertellen over het proces? Hoe verliep dat?
2: Daar heeft best even de tijd in gezeten. Kijk, in de eerste plaats duurde het al even voordat duidelijk werd welke partijen op de tafel zouden gaan zitten.
1: Ja, dat was was een keuze, hè? Tussen Partij van de Arbeid en CDA, of die aan zouden gaan schuiven.
2: Eerst hadden ze het steeds over het motorblok.
1: Ja.
2: En dat was dan de VVD, D66 en 50+. En duidelijk was dat die samen nog niet genoeg zetels hadden. Dus dat er nog in ieder geval 1 partij bij moest. Ja, en toen was een beetje de keuze van wat gaat het dan worden? Wordt het Partij van de Arbeid? Wordt het GroenLinks? Wordt het Voor Baren? Wordt het CDA? Nou ja, dat zijn wij geworden.
1: Ja.
2: Tot mijn genoegen. En ik denk dat wij ook qua programma en qua werkstijl goed bij elkaar passen.
1: Ja. Als je kijkt naar zo'n coalitie die tot stand is gekomen, als je de hoofdlijnen eruit haalt, wat vind je dan het allerbelangrijkste punt wat hierin staat?
2: Ja, ik zou bijna hetzelfde noemen als wat bij de vorige verkiezingen ook al aan de orde was.
1: Dan is wonen. Het wonen, ja.
2: Wonen en bouwen. Ja. Maar het gaat ook een beetje over de bestuurstijl. Ja. Waarvan wij nu heel duidelijk tegen elkaar gezegd hebben, en dat lees je dus soms expliciet in het coalitieakkoord en soms dus de regels door, ophouden met alsmaar nieuwe plannen en beleidsstukken maken en uitvoeren. Ja. Dus het gaat niet alleen over bouwen, maar ook over uitvoeren. Want de beleidsdocumenten die liggen tot aan de bovenste verdieping in het gemeentehuis opgestapeld. Nou, daar hoeven er niet nog meer bij. Gewoon eens gaan uitvoeren.
1: Ja. Doen wat je in feite al op papier gezet hebt en dus voortbouwen op wat er in feite ligt.
2: En het voordeel is, er is heel veel voorwerk gedaan natuurlijk.
1: Ja.
2: Nee, ik bedoel, we kunnen nog eens een keertje oeverloos over de veiligheid bij de BP-rotonde hebben. Bij de Eemweg en de Gerenweg. Maar het wordt tijd dat daar een keertje wat gebeurt. Even als voorbeeld, hè. We kunnen nog 2 jaar over de Wilhelminevijver dooremmeren. Maar het wordt tijd dat er wat gebeurt. En zo zijn er een paar van dat soort dossiers.
1: Ja, helemaal duidelijk.
2: Ja.
1: Dan op een gegeven moment komt het tot het verdelen van de portefeuilles. En is dat ook een lastig punt om in zo'n coalitiebespreking te doen?
2: Nou, dat viel wel mee eigenlijk. Kijk, voor ons was even een bijzonderheid dat we hadden gezegd van we gaan met 3 wethouders in een coalitie met 4 partijen. Ja. En, wij hebben even tijd nodig gehad om met 50+ samen eruit te komen. Daar zijn we heel goed uitgekomen samen. Na een eerdere schijnbeweging. Het verdelen van de portefeuilles. Ja, het gaat een beetje tussen wat je heel graag wilt hebben. En waarvan je zegt, dit is echt noodzakelijk dat goed verdeeld gaat worden.
1: Ja.
2: En wat een beetje bij elkaar past. En dat zal misschien niet voor iedereen even logisch zijn, maar bijvoorbeeld de hele bouwportefeuille, dat is toch een hele grote portefeuille alles bij elkaar, die is feitelijk in 2 geknipt nu.
1: Ja.
2: Zeg maar alles aan de overkant van de Drakenburgerweg en de Gerenweg, dat gaat Hugo Brakke van D66 doen. En bijvoorbeeld de combinatie Zandvoorde en Meander, dat gaat Simon Bremmer doen.
1: Ja. Dan noem je hem al meteen, jullie nieuwe wethouder van het CDA.
2: Ja.
1: Was het heeft lang geduurd voordat die naam naar voren kwam, hè?
2: Ja. Dat heeft ook, kijk, in de eerste plaats heeft het even geduurd voordat wij er met 50PLUS goed uit waren. Ik heb van meter van gezegd, wij willen de wethouder leveren. En ja. Uiteindelijk is het ook gebeurd. En ja, wij verkeerden in de bijzondere positie bij het CDA in Baren, dat wij 4 kandidaten hadden. 4 mensen die wethouder zouden willen worden.
1: Ja,
2: dus
1: mooi.
2: We hebben gekeken hoe de, dat is zeker mooi. 4 Barenaars, dat is sowieso al bijzonder natuurlijk. En ja, ja, dan kijk je vervolgens welke portefeuilles komen er onze kant op en willen we hebben. En toen hebben wij zelf binnen onze fractie, en dat is alles bij elkaar, zijn het 8 personen, die hebben dan gewoon gekozen die onze wethouder wordt.
1: Mooi proces.
2: En Simon, ja. Simon uit naar voren gekomen. Ja, ik heb het ook nog niet eerder zo meegemaakt dat wij zo'n selectie moesten doen. Uiteraard een kennismakingsgesprek met 50PLUS gehad. Uiteraard werkafspraken met 50PLUS gemaakt. En nou ja, daar is dit uit voortgekomen.
1: Ja. Een belangrijk punt wat in het hele coalitieakkoord wel naar voren komt, dat zijn dat er de nodige bezuinigingen plaats moeten vinden.
2: Ja.
1: En dat is best lastig als je ook nog plannen wil gaan uitvoeren. Dat kan aardig met elkaar in conflict raken.
2: Ja, dat is ook zo. En daar zullen we ook steeds duidelijk en eerlijk over moeten zijn. Niet alles wat we willen kan. Ja, daar zullen we handig mee om moeten gaan. En daar zullen we eerlijk mee om moeten gaan.
1: Ja.
2: Toch moet je ook oppassen dat je niet 4 jaar lang volledig tot stilstand komt. Kijk, we zitten al 15 jaar te bakkeleien over de speeldoos, bijvoorbeeld. En het CDA had hier in aanloop naar de verkiezingen een wat ander standpunt in dan andere partijen. Maar het wordt ook tijd dat daar eindelijk een keertje een knoop wordt doorgehakt.
1: Ja.
2: En dat we daar aan de gang gaan.
1: En dan bezuinigingen. En dan sluit je compromissen om dit voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Ja, en dan sluit je compromissen in de eerste plaats om met elkaar verder te kunnen. Maar ook om Baren en de speeldoos verder te kunnen laten gaan. Ja, en misschien moet dat dan maar net iets minder luxe en nou ja, overdadig zou ik bijna zeggen. Dan dat je aanvankelijk wilde. Maar gewoon sober en functioneel. Maar er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, in het kader van
2: dat
1: die
2: gaan we doen.
1: Juist. In het kader van die bezuinigingen is ook wat heel lang in Baren eigenlijk onbespreekbaar was, de OZB, die gaat verhoogd worden.
2: Ja.
1: Daar zit eigenlijk best een behoorlijk gat in wat er eigenlijk landelijk verwacht wordt dat er binnengehaald wordt en wat er in Baren gebeurt. Hè?
2: Ja.
1: Dus het is eigenlijk niet zo gek dat daar nu eigenlijk toch van afgeweken wordt.
2: Vind ik ook. Maar wat ik net zei, bij onderhandelingen moet iedereen een beetje toegeven. Wij dus moeten toegeven op het standpunt over het theater, over de speeldoos. De VVD heeft wat moeten toegeven op hun OZB-standpunt. Kijk, niemand staat te springen om een OZB-verhoging. En zeker de VVD niet. Maar iedereen is duidelijk dat het toch zal moeten.
1: Ja.
2: Wij zitten, procentueel zitten wij in Baren onder het landelijk en ook onder het provinciaal gemiddelde.
1: Ja. Scheelt een miljoen, hè?
2: Dat scheelt behoorlijke bedragen.
1: Ja.
2: En we krijgen ieder jaar een bepaald bedrag vanuit het Rijk in het gemeentefonds. En een van de redenen waarom wij nu extra gekort worden, is omdat wij, zoals ze dat noemen, niet alle belastingcapaciteit benutten. Met andere woorden, wij vragen niet zoveel belasting aan de burgers als zou kunnen. En dat gaat dan met name voor de OZB.
1: Dus op die manier word je eigenlijk gestraft?
2: Dus dan word je eigenlijk gestraft.
1: Ja.
2: Van, gaan jullie je geld maar ergens anders halen? Om het even op zijn Jan Boerenfluitjes te zeggen.
1: Ja.
2: Nou ja, en kijk, het lastige is dat het procentueel zitten wij onder het gemiddelde.
1: Ja.
2: Qua OZB. Maar als je kijkt naar de WOZ, dus de werkelijke waarde van de woningen, zitten we natuurlijk hoog in Baren. We hebben dure woningen. Dus dat betekent qua bedrag. Qua bedrag zitten we best gemiddeld.
1: Ja.
2: Er wordt gekeken naar het percentage van de OZB. Klinkt een beetje technisch, maar er zit wel een verschil tussen natuurlijk. Van of je huis nou 3 ton of 8 ton waard is. Ja.
1: Zeker.
2: Dus we gaan procentueel toch richting het provinciaal gemiddelde.
1: Juist.
2: En dat betekent iets omhoog. Ja.
1: Waar heb je het meest zin in de komende tijd?
2: Waar ik het meest zin in heb is om een aantal taaie hoofdpijndossiers los te trekken. Nou ja, ik noem net even de gauwigheid, de speeldoos, de BP-rotonde, de Wilhelminevijver. Dat zijn echt van die hoofdpijndossiers. En ik had er daar heel snel mee aan de gang kunnen. En ik ben heel blij dat in het coalitieakkoord staat dat in de komende raadsperiode willen we voor een heel aantal Baarnse bouwprojecten, willen we echt dat de schop de grond ingaat. De Baarnse Zoom, de Gerenweg, Meander en Zandvoorde en de Montini. Dat zijn 5 plekken waar dringend wat gebeuren moet. En nou kan. Ja.
1: We gaan dat volgen.
2: Dus daar heb ik zin in.
1: Ja, daar kan ik me voorstellen.
2: Hebben we zin in. Ja.
1: Ja.
2: En goed, dus, weet je, het is wel lastig dat het financieel een wat moeilijke tijd wordt. Maar ik zeg altijd, ja, van armoe word je creatiever dan van overdaad.
1: Ja.
2: Dus we zullen ook gewoon creatief ermee om moeten gaan.
1: Helemaal goed. Ik wil je danken voor jouw bijdrage hier bij Eemland 1. En heel veel succes in die komende periode met deze nieuwe coalitie. Rick van Hardeveld, CDA.
2: Dankjewel, tot je dienst.
3: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.

0: En dat was hem helemaal, nummer 1 in de Nederlandse top 40 op dit moment. En dan hebben we het over Justin the Wild en Cheerio. Wordt dit de grote zomerhit? Nou, het lijkt er wel op, zeker. Als we ook dan nog eens een keer dit moment meerekenen met het weer, dan zou dat best aan het eind van de zomer zover kunnen zijn dat we zeggen, hey, Cheerio, dat was hem. Dit jaar de grote zomerhit, Justin the Wild. We hadden nog een derde fractievoorzitter en dat was John van Loon van 50+. Aan de telefoon heb ik hem, de fractievoorzitter van 50+, John van Loon. John, een van de coalitiepartners van het nieuwe coalitie in Baren. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, leuk, dankjewel.
0: Een nieuw coalitieakkoord is gepresenteerd. Dat is afgelopen week tot stand gekomen. Kun je iets meer vertellen over dat proces om tot dat akkoord te komen?
1: Nou, ik denk dat zeker de André van der Pap en Marjan Morren, die hadden natuurlijk een lijntje uitgestippeld die we zouden volgen. En ja, we hebben gewoon naar een aantal hoofdlijnen gekeken, een aantal portefeuilles, laten we het zo maar zeggen, die daar hebben we het over gehad. En bij elk overleg pakten we 1 of 2 en soms 3 onderwerpen en daar hebben we het over gehad. En ik moet zeggen, het was tijdrovend, dat wel. Maar wel ook heel leuk om te doen. En ja, daar leer je ook weer van, zeg ik altijd maar. En wat vooral heel mooi was, dat vond ik tenminste, ik ben altijd een positivo. Ja, dat we gewoon, soms zaten er wel wat haken en ogen. Maar dan werd daarover gebabbeld en dan hadden we toch wel weer een oplossing daarvoor. Ja. En dan was het of een van de partijen die zich een klein beetje moest inschikken. En die dat dan ook deed. En ja, dus wat mij betreft was het allemaal heel positief en in een leuke sfeer ook. Dus dat vond ik wel fijn. Maar nogmaals, het was een lang proces. Maar dat,
0: je gaf het al aan. Het is een plezierige manier om met elkaar te overleggen. Dat is natuurlijk ook meteen een goede start voor 4 jaar. Veel zwaarder met elkaar overleggen. Hè?
1: Ja. Want maar kijk, we weten ook met z'n allen wel waar we naartoe willen. En de laatste 4 jaar, laten we eerlijk zijn, waren voor mij de eerste 4 jaar dat ik in de gemeenteraad zit. Ja. En in het begin was het ook allemaal pijs en vrede, laten we het zo maar zeggen. En op een gegeven moment merkte je toch dat het, dat het rommelde en dat de sfeer wat grimmiger werd. En dat, ik vind dat sowieso niet zo leuk. Maar goed, dat gebeurt dan. Mm. En dat gevoel heb ik nu niet. Omdat we weten van jongens, dit moet anders. We moeten veel meer misschien wel luisteren naar de inwoners. Misschien eindelijk eens een keertje knopen doorhakken. Hè? Bijvoorbeeld over de speeldoos. Mm. Ja, dat speelt al zo lang. En je merkt gewoon dat de inwoners van Baren, ze zijn er zo klaar mee. Ja. Dus nu hebben we hopelijk de oplossing.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Wat vind jij het allerbelangrijkste punt in het akkoord wat bereikt is?
1: Nou, het allerbelangrijkste denk ik dat we gewoon de financiën gewoon op peil houden. En dat we daar dus voorzichtig mee moeten zijn. Want dat is ondertussen wel gebleken. Er wordt al eigenlijk jaren geschreeuwd over de ravijnjaren.
0: Ja.
1: Nou, voorlopig springen we er nog steeds positief uit. Dus dat is gewoon goed.
0: Ravijnjaar misschien goed om, even goed om aan te geven. Ravijnjaar is het jaar waarin vanuit de Rijksoverheid minder geld naar de gemeente gaat. En daar hebben we als gemeente Baren ook mee te maken. Want dat zal ons zo'n 3 miljoen euro gaan schelen. Wat we minder binnenkrijgen. Dat is een behoorlijk bedrag natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat is ook. En dan moet je echt gaan strepen. En wat we nu gedaan hebben, dat is ook kijken van daar zijn we dus al mee begonnen. Hè? Want laten we eerlijk zijn, in 2026 waren er al een aantal omzettingen. Maar ja, goed, kijk naar de wethouders. We hebben er nu 3 in plaats van 4. Dat scheelt ook alweer 1,5 ton. Dus ja, en zo al die dingen bij elkaar ben je gewoon nu bezig om te kijken hoe we via slimmigheidjes, ook met het zero-based budgettering, wat gewoon zijn voordeel hebben gegeven, bezuinigen inderdaad op een wethouder. Dus langzaam maar zeker komen we aan een bedrag dat je denkt van, hé jongens, dit is goed, we zijn op de goede weg. En er zullen nog wat ombuigingen komen.
0: Ja.
1: En daar moeten we nog over beslissen.
0: Juist, want ergens gaat het pijn doen, hè? Daar ontkomen we gewoon niet aan.
1: Ja, ja. En ik denk, dat is mijn idee. Als we dat gewoon met alle inwoners kunnen delen, dan is het voor iedereen misschien een klein beetje pijn. Maar dat zijn wel bedragen, zoals ik het nu een klein beetje voorgerekend kreeg, dat dat is te behappen. En daar kunnen we gewoon heel veel... Kijk, wat ik belangrijk vind, en dat vindt 50 plus trouwens belangrijk, dat we gewoon zeker de Barendse activiteiten, evenementen, dat we die gewoon kunnen houden. Ik bedoel, daar zitten we voor.
2: Ja.
1: Zitten we voor de inwoners, die hebben ons gekozen en daar gaan we ons best doen om die inwoners het naar de zin te krijgen. En ik vind, zeker, weet je, daarvoor waren wij ook best wel een klein beetje voor de subsidie gegaan. Dat was een van onze speerpunten. Naast zeg maar wonen en het sociaal domein vonden wij natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Maar als je daar, ja, veiligheid natuurlijk ook al, maar dat werd ook al door andere partijen ingebracht. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een Koningsdag, de avondvierdaagse, nou ja, dat soort dingen, All Together Festival, ja, dat zijn echte Barendse dingen. Ja, dat moet gewoon blijven. Ik ben pas geleden nog even in het zwembad geweest. Ja, ik moet er niet aan denken. Er ligt voor mij ook emotionele waarde. Want vroeger, als klein ventje, moest ik daar zwemles hebben. In heel koud water.
2: Ik wou zeggen, in heel hard koud.
1: Ja. Ja, maar dat is, weet je, maar ik ben er weer een keer geweest en dat is fantastisch. En als je dan ziet hoe druk het ook is en hoeveel plezier die kinderen er hebben. Geweldig. En ja, daar wil ik wel mijn best voor doen om dat te behouden.
2: Ja, en een van die maatregelen om onder andere dit soort dingen toch mogelijk te blijven laten zijn, dat is om de OZB te verhogen. Iets wat jarenlang eigenlijk, daar kon niet over gesproken worden. Alleen de inflatiecorrectie, dat was juist. En verder kwam het niet.
1: Ja.
2: En daar is toch nu van afgeweken, omdat we toch wel eigenlijk achterliepen ten opzichte van iets wat jarenlang eigenlijk, daar kon niet over gesproken worden. Alleen de inflatiecorrectie, dat was juist. En verder kwam het niet.
1: Ja.
2: En daar is toch nu van afgeweken, om...

0: Wat brengt dat nu op en hoeveel besparing is dat dan? Nou ja, goed, en dan moet je de juiste keuze maken. En ik ben blij dat we daar met z'n allen uit zijn gekomen.
1: Ja, nou, goed om te horen.
0: Ja.
1: Dan was het natuurlijk ook nog wel even in die hele periode daar naartoe. Vier partijen, drie wethouders. 50PLUS wilde ook een wethouder leveren. D66 gaf aan, wij komen alleen als we een wethouder leveren. Jullie zijn eruit gekomen. Ja. Kun je eens iets vertellen over dat proces?
0: Ja. Nou, dat proces was eigenlijk heel makkelijk. Ik weet nog dat we elkaar gesproken hebben een paar maandjes terug. Toen het allemaal speelde. En wij hadden voor onszelf geen wethouder. Dat hebben we toen ook aangegeven. Want ik heb contact gehad met Rick van Hardeveld. En Rick zegt, we kunnen kiezen bij ons in het CDA wie de wethouder gaat worden. Ik zei, dat is hartstikke mooi. Ik zei, dat zou een optie kunnen zijn. Alleen, wij wilden wel meedenken. En wat ik al zei, het sociaal domein, dat vonden we wel een heel belangrijk onderdeel. En toen hadden we ook voor onszelf in gedachten van, oké, die Stefan de Vries zit daar nu op. Die weet ondertussen hoe de paadjes lopen en hoe het allemaal in elkaar zit. Dat was voor ons een optie om dat voor te stellen. En dat had ook een hele goede keus geweest. Maar goed, uiteindelijk daar kwam een beetje wrijving. En dat hebben we toen ook losgelaten. Want niet alleen CDA, maar iedereen had toch wel een beetje van, vreemde combinatie, moeten we dat wel doen? Ik snap het. En daarvoor hebben we er ook van afgezien. Na een goed gesprek met het CDA, toen hebben we ook gezegd, jongens, wij hebben de gemeente, jullie kunnen kiezen. Nou, laten we gewoon kijken hoe de portefeuilles verdeeld worden. En dan de juiste mensen op de juiste plek. En dat is Simon Bremmer geworden. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar hebben we een aantal keren ook gesprekken mee gevoerd. Ook met Simon zit natuurlijk ook bij het coalitieoverleg. Dus daar hadden we in de fractie van 50PLUS gewoon een goed gevoel over. En toen hadden we zoiets van, oké, zeker toen de portefeuilles verdeeld werden. En toen hadden we helemaal zoiets van, fantastisch. En het sociaal domein, dat zit bij de VVD, die een hele ervaren iemand daarvoor heeft. Dus daar hebben we gewoon een goed gevoel over. En dan doet het een stukje kinderzeer.
1: Ja, zo is het. En dan ligt het er. En dan is het tijd om aan het werk te gaan, zou ik bijna zeggen. Binnenkort dus de installatie van het nieuwe college. En dan daadwerkelijk aan de slag. Waar heb jij nou het meeste zin in?
0: Nou, gewoon hoe het allemaal gaat. En gewoon hoe we zo snel mogelijk gewoon dingen trekken. Bijvoorbeeld wat ik al zei over de speeldoos, dat we daar gewoon nu echt eens een keertje vaart kunnen maken. En dat we ook met een aantal projecten met de woningbouw, dat daar nu eens echt een paar klappen opgegeven kunnen worden. En dat er nou daadwerkelijk een keertje gebouwd gaat worden. Want er zijn wel locaties. En ook hoop ik dat de Baarse Zoom dit jaar gewoon met een mooi plan komt waar we achter kunnen staan dat er in 2027 gebouwd kan worden. Ik noem maar wat. Dat zijn nu, daar hoop ik op dat er nu een beetje inderdaad dingen los gaan komen.
1: Nou, mooi.
0: Eindelijk gerealiseerd kunnen worden. Ja.
1: Nou ja, er is al het nodige voorwerk gedaan. Dus wat dat betreft moet het kunnen om in deze periode om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil je heel hartelijk danken, John van Loon, fractievoorzitter van 50PLUS, voor jouw bijdrage hier zo bij de radio. En we spreken elkaar zeker weer. Thanks.

0: Een prachtige samenwerking tussen UB40 en Christy Hines en het nummer I Got You Babe. En het staat bij iedereen volgens mij wel in het geheugen gegrift, dit heerlijke nummer. Eens even kijken, hebben we nog meer voor je?
1: Ja. Het weerbericht van
0: Nou, en als we naar het weer kijken, dan zien we dat woensdag een hele zonnige dag wordt met 25 graden. In de nacht gaat de temperatuur wel naar beneden, naar 21 graden. Donderdag is het 34 graden en 22 graden in de nacht. Vrijdag dan loopt de temperatuur nog hoger op. Dan kan het zo'n 37 graden worden en in de nacht 21. En dan op die vrijdag komt ook gedeeltelijk wat bewolking om de hoek kijken. En als we dan kijken op de zaterdag, dan wordt het zo'n 32 graden, maar wolk. En er kan onweer en regen terechtkomen op onze koppies. Heel heet, zorg voor voldoende water. Zorg dat je je insmeert, want het is meer dan nodig. Tot zover het weerbericht hier op de radio. Binnenkort in de Paleistuin, level 42. Een van die prachtige nummers van ze, Running in the Family.

Heerlijke muziek en binnenkort is live te beluisteren in de Paleistuin. En wel op 2 juli aanstaande. En ik heb even gekeken, maar op dit moment zijn er geen kaarten meer beschikbaar. Wie weet op een later tijdstip dat er toch nog mensen zijn die afhaken en hun kaartje opnieuw te koop aanbieden. Je weet het maar nooit. We hebben nog meer muziek voor je, want we zijn er nog niet. De Baarnsnaald is nog niet helemaal vol. En dit is er eentje ook van jaren geleden. Maar een van die nummers die je elke keer weer opnieuw terug hoort. Dit is Hathaway. What is

Hugo Jerry, terug in de tijd, ver terug in de tijd. Misschien wel een van die nummers die... Ja, in de tijd was het eigenlijk ook wel een zomerhit. Het nummer In the Summertime. En dan is het tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma De Ware Senaat zit weer helemaal vol. We hadden 3 interviews. Hanneke Struik, Kramer van D66, Rick van Hardenveld van het CDA en John van Loon van 50+. En we spraken met hem over het coalitieakkoord in Baren. Deze interviews die kun je terugluisteren op de website van Eemland 1. En je gaat dan naar de afdeling radio eemland1.nl/radio. En daar vind je de interviews terug. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
1: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
0: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
2: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voeste.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. En dat... het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies, we hebben je geloof ik 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen, maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies, Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? En vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb. Nee. Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, nou, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de lig.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Oh, dat ging ook goed zo, goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee. Maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja.
1: Uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgrim. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus
1: je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nee, er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Kritisch publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En dat is een korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lowe, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet, hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and hope.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voeste aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Natalia Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer, Mo van der Does, altsaxofoon, Wietse Voermans, tenorsaxofoon en Thijs Klaassen op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben jij Ambrosia 2, althans die cd-hoes ben je aan het signeren voor mij. Dat
1: ja.
0: doe je op met een vloeiende pen.
1: Met een vloeiende pen.
0: En een aantal nummers van deze cd die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van nee. Laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal. Ja. Ja.
0: Wat, ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig! Vega Trails. We gaan luisteren naar Els tot over een paar minuten.
2: Dit is Eemland 1.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
4: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
3: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
5: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
6: Together you'll be doing it.
5: Of course, we are together all the time.
3: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
7: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
8: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Dat ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja, ik ook,
0: ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe pruit?
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten helemaal wegspelen, die jongens. Of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: precies. Komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja, nee, Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè? Nee.
1: Nee, dat
0: is iets anders, maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... Ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 20:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde ik. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darifac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij, sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is moeilijk is te niet duiden. Te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja. Ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb,
0: nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één...
0: Een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb,
0: nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: proberen.
0: We
1: doen ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké. Okay.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk, of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.

0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. De muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles. Ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, is dat 2022? Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat is
1: zijn tweede
0: oud.
1: Quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Hij godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, hij moest het ook leren, hè? Dat, hij was erbij aan het begin.
0: En zo maar, is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Het is alleen klarinet en piano.

0: Raw Beans met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, die klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: je
1: best.
0: Doet je best. Je ja. doet je best. Je ja. We gaan naar het laatste nummer. Maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou,
0: het is weer prima bevallen, denk
1: het
0: ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed, we stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 8:30 in Artichoke in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer, Raw Beans. Echt prachtig.
1: Ja, leuk.
0: Prachtig, prachtig. We sluiten af met Thijs Klaassen met The Queen of Mars. Precies. Ruud Voesten, mag ik jou danken?
1: Jij bedankt, Arjan.
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

그

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de BW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.